0: Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek, altijd bij Omroep Zeeland.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv.

meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. Het is bij veel Zeeuwse boeren nog niet goed doorgedrongen hoe ingrijpend de stikstofplannen van het kabinet zijn. Dat zegt de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en daarom komen ze vanavond samen. Ik blik zo meteen alvast met ze vooruit. Het is 6:02. Dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. De politie heeft na een grootscheepse achtervolging gisteravond 2 personen opgepakt die verdacht worden van het oplichten van een oudere vrouw in Zierikzee. Nadat de 2 verdachten er met de buit vandoor waren gegaan, werd de achtervolging ingezet met zowel een aantal politieauto's als met een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto en konden de beide verdachten worden opgepakt. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wil helpen mosselkotters Ierseke 4 te redden van de sloop. De directeur van het museum, Barbara Omen, heeft een inzamelingsactie opgezet met als doel €9.000 op te halen. Het schip dat in 1953 als eerste na de rampnacht hulp kwam bieden ligt bij de sloop in Kampen. Volgens de initiatiefnemers van de reddingsactie zou dat eeuwig zonde zijn. En de werkzaamheden aan de Krammersluizen beginnen vandaag. Het gaat om een grote renovatie. Tot nu toe en tot het voorjaar wordt er hinder verwacht voor beroeps- en pleziervaart. Tijdens het grote onderhoud wordt van alles aangepakt, zoals de draaideuren, de sluiskolk, technische installaties en het gemaal. Het weer in onze provincie. We beginnen de dag met op sommige plekken mist. In de loop van de ochtend lost dat op en dan hebben we een dag met wolkenvelden, wat zon en af en toe regen. De wind wordt matig uit het zuidwesten en het wordt 20 tot 23 graden. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker. Een nieuwe week is begonnen. Laten we dat ook meteen maar als thema pakken, dacht ik, voor onze plaat van 6:55. Nieuw begin, een nieuwe dag, iets dat nieuw is. Laten we daar maar eens een plaat bij zoeken. Heb je een goede suggestie? Laat het even weten en stuur een appje naar 0118-499999. Dan beginnen we nu met een kleine knipoog naar vrijdag.

0: Alison Krauss en 9 to 5. De werkweek gaat voor veel mensen tenslotte weer beginnen. Het is bijna 6:07. Zeeuwse boeren die komen vanavond in Schravenpolder bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. De avond is georganiseerd door belangenorganisaties van boeren, waaronder ook de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Aan de telefoon de secretaris van die bond, dat is Esther Vermuu, melkveehouder uit Capelle. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is precies de bedoeling van vanavond?
1: De bedoeling is dat ze de stikstofbrief, en dat zijn nogal wat kantjes, er zijn ruim 40 bladzijdes, uit te leggen aan de boeren. Omdat veel boeren nog niet in de gaten hebben wat voor impact het gaat hebben op hun bedrijf.
0: En dan denk ik, heel veel boeren hebben volgens mij een idee wat voor impact het gaat hebben op hun bedrijf. Als ik zie hoeveel spandoeken, posters en omgekeerde vlaggen ik zie.
1: Dat klopt, maar er zijn ook al heel wat infoavonden gehouden. Dus verderop in het land, en nu is Zeeland aan de buurt, maar we hebben er al iets van 8 of 9 gehad. Dus vandaar dat het bij veel boeren aan het doordringen is, inderdaad.
0: Ja, en dan de bedoeling van vanavond is om met elkaar eens even erover gaan bespreken wat er dan precies tot in detail in staat in die brief.
1: Ja, alles wordt uitgelegd wat er in de brief staat. En er wordt ook een voorbeeldbedrijf genomen. Om te laten zien van, nou ja, je hebt een bedrijf met 100 koeien en er gebeurt dit en dit en dat mee. Volgens de brief, zoals het er nu voor ligt.
0: Ja, en dan wordt ook meteen, zeg maar, korte metten gemaakt met onzin als ze dat hele bedrijven moeten opdoeken in Natura 2000 gebieden in de buurt.
1: Nou nee, dat niet. Er wordt uitgelegd hoe het op alle bedrijven invloed heeft. Van, het is niet alleen in de Natura 2000 gebieden.
0: Nee, maar ik bedoel meer, ik zie op spandoeken soms staan van, hier kom je in de buurt van de Natura 2000 gebied, dus hier moeten alle boeren weg. Dat staat natuurlijk helemaal niet in de brief.
1: Nee, dat staat niet in de brief, maar er moeten wel maatregelen getroffen worden. Mm-hmm. En het is ook al wel gezegd van, als in de Natura 2000 gebieden zo erg op de natuur gelet moet worden, dan mag straks een hondje van een burger ook niet meer daar naartoe. Of er mogen burgers daar ook niet meer komen. Want dat is al verderop in het land gebeurd, dat er een wandelvierdaagse waren en dat kinderen buiten om het bos moesten lopen omdat ze niet meer in het natuurgebied mochten komen.
0: Ja, ik zou denken, nou mooi, dan krijgen tenminste niet alleen de boeren de schuld.
1: Nee, dat is zo, maar het gaat er wel om dat mensen heel erg beperkt worden in de leven.
0: Ja, de bedoeling van vanavond is dus om daar met elkaar samen te komen en te praten. Is het dan ook de bedoeling dat er een soort naar oplossingen wordt gezocht of een soort signaal moet uitgaan naar Den Haag?
1: Ja, er moet inderdaad een signaal naar Den Haag gaan dat de brief van tafel haalt. Dat sowieso. Want Den Haag moet praten met alle vakbonden. Dus niet alleen met LTO en met NAJK. We willen met z'n allen praten. En zover is, naar ik begrepen heb, LTO ook al een beetje. Ze hebben in ieder geval nu meer punten waar ze het niet mee eens zijn als in het begin. Dus we komen steeds dichter naar elkaar toe.
0: Ja, en moet er met jullie gepraat worden of moeten er naar jullie geluisterd worden?
1: Beide.
0: Ja, oké. Okay. Vanavond die bijeenkomst, hoeveel boeren worden er verwacht?
1: We hebben nu 150 aanmeldingen. Dus er zitten 150 mensen in de groep. Mm-hmm. Maar er zijn er ook 10 met meerdere personen komen. Dus ja, voor een mooie bijeenkomst, denk ik.
0: Ja, dat wordt een flinke groep mensen. En dan nog even, Esther, zo tot slot. We spreken jou nu, het is nu net 6:10. Veel mensen liggen nog op één oor. Als boer is dat er niet bij. Wat was je al allemaal aan het doen?
1: Nou, ik ben de melktap aan het schoonmaken die wij op het erf hebben. Dus die moest elke dag even schoongemaakt worden en doorgespoeld worden. En straks ga ik mijn kalfjes doen.
0: Maar dan wordt het wel een lange dag als de inloop van die bijeenkomst om 8:00 is en aanvang om 8:30.
1: Ja, dat is zo. Maar dat hebben we er wel voor over, hoor. Want het is gewoon echt hoog tijd dat iedereen weet waar die aan toe is.
0: Nou, heel veel succes vanavond en laat ons weten wat eruit is gekomen.
1: Dat is prima, dankjewel.

De Goo Goo Dolls. En Iris. Het is 16 minuten over 6. Over een uur en 2 minuten om 18 minuten over 7. Dan komt de zon op. En wat voor dag hebben we dan? Nou, het is nu nog erg vochtig. Op meerdere plaatsen is er daarom mist ontstaan. In de loop van de ochtend lost dat op. Verder zijn er dan wolkenvelden, kan er af en toe wat buiige regen vallen. Later komt ook de zon af en toe door. De wind is matig uit het zuidwesten. De middagtemperatuur die bereikt waarde tussen de 20 en de 23 graden vandaag. Komende nacht, dan zijn er opklaringen, niet altijd lage minimale temperaturen. Morgen opnieuw dan warmer, en zelfs dan vandaag 23 tot 26 graden. Het wordt dan ook zonnig. De dagen daarna weer wisselvalliger, meer zoals vandaag, met beduidend minder hoge temperaturen dan we de afgelopen dagen gewend zijn. En veelal een wind uit zuidwestelijke richting.

0: Bob Marley en The Wailers en No Woman, No Cry. Het is 6:59. Amsterdam, Hollandse Veld. Het komt zo allebei voorbij in een overzicht van opvallend nieuws uit de rest van het land. Maar ik begin met je in Werkendam. Een duel tussen voetbalclubs Kozakkenboys uit Werkendam en Rijnsburgse Boys is zaterdagmiddag helemaal uit de hand gelopen. Na de wedstrijd in Werkendam gingen de supporters met elkaar op de vuist en werd een bestuurslid van Kozakkenboys met de dood bedreigd. Wat begon als een plezierige zaterdagmiddag met een 6-1 overwinning op Rijnsburgse Boys eindigde met een ravage, schrijft het bestuur van Kozakkenboys op de website. Er hebben gebeurtenissen plaatsgevonden waar wij als club en bestuur totaal niet achter staan en die we zeker niet aan ons voorbij laten gaan. Volgens het bestuur van Rijnsburgse Boys brak er na de wedstrijd een vechtpartij tussen de supporters van beide ploegen uit. Daarbij zou ook op het terras van de kantine zijn gescholden, geslagen en met spullen zijn gegooid. Het was volgens de clubs eigenlijk de bedoeling dat de supporters via een aparte uitgang naar de bussen zouden worden begeleid. Maar het gebeurde om onduidelijke reden niet en daardoor konden de supporters dicht bij elkaar komen. Het gedrag wordt door niemand binnen deze club getolereerd en er zullen drastische maatregelen worden genomen, schrijft het bestuur. Maar het is niet duidelijk wat die maatregelen dan zijn. Rijnsburgse Boys, de bezoekende club, dus heeft zijn excuses aangeboden. Een flitspaal op de Rieghorstendijk, dat is bij Hollandse Veld, en dat is dan weer in Drenthe, is opnieuw vernield. Vorige maand gebeurde dat ook al. Deze keer hebben vandalen het voorzien op het zonnepaneel van de mobiele flitser. En dat is nodig om de camera van energie te voorzien. Meer dan een paar weken stond de flitser nog niet, net buiten Hollandse Veld. Het apparaat was tijdelijk weggehaald, omdat er dus een maand geleden ook al een zware vernieling plaatsvond. Dat maakte toen de tongen flink los. Dorpsbewoner Bertus ten Kaat die liep helemaal leeg op Facebook over de vernieling en over de vernielers. Dat bericht werd toen meer dan 300.000 keer gelezen en leverde 1200 reacties op. Hij snapt niet wat de dader of de daders bezielt, want de mensen die een flitspaal de schuld geven van hun eigen gedrag, dat is toch een beetje raar. Je wordt geflitst omdat je je niet aan de regels houdt, niet omdat er een flitspaal staat, zegt hij tegen de collega's van RTV Drenthe. Of hij opnieuw een post op social media gaat schrijven, weet hij nog niet. Hij heeft er ook veel negatieve reacties op gekregen. En de chef-kok van het Amsterdamse café Woe trok afgelopen week aan de bel over de no-shows. De gasten die wel reserveren, maar vervolgens niet komen en niet van zich laten horen. Uit een rondgang van de collega's van NH Nieuws blijkt dat meer kleine restaurants in de stad er last van hebben. Een verslag van Trix Pietersen.
1: Hi, goedemiddag. Je spreekt met Link van café Woe. Dag, ik ben om je reservering voor vanmiddag, voor vanavond te confirmeren.
2: Alle gasten die gereserveerd hebben bij café Woe krijgen 's ochtends een berichtje met een herinnering en 's middags belt eigenaar Ling iedereen om te vragen of ze nog komen.
3: Ze komen.
1: Ze komen, ja, zij wel.
2: Want het gebeurt vaak dat gasten wel reserveren, maar niet opkomen dagen. De chef-kok van Woe is daar helemaal klaar mee en plaatste afgelopen week een oproep op Instagram.
4: Ja, je begint hier om 12 uur, je bent alles aan het snijden en het doen, je staat er klaar voor. En dan zie je een hele mooie volle zaak. -1 tafeltje die daar gewoon opgedekt leeg is. Mm. Ja, dat is niet leuk.
2: Grote restaurants lukt het vaak wel om de plekken alsnog op te vullen met gasten die spontaan langskomen. Maar voor kleine restaurants is dat een stuk lastiger.
4: Het is dus soms het verschil tussen kietspelen en verlies maken of een klein beetje winst en geen winst maken.
2: Die oproep kon ook op steun rekenen van Jonathan Sparber, eigenaar en chef-kok van restaurant Remoulage in de Rivierenbuurt. Een klein restaurantje.
5: Ja, 9 tafels en dan die 4 stoeltjes aan de bar.
2: En als een tafel niet komt opdagen, dan mist hij zo 10% omzet.
5: Als hij nu 5 minuten van de vol belt en zegt, hey, sorry, van de fiets gevallen, mijn compagnon, tafelgenoot, die is ziek. Ik kom niet in mijn eentje. Mm. Dat snap ik. Ja. Kijk, het is denk ik een soort van ondernemersrisico. Wat hij neemt als een restaurant is eigenlijk normaal. Maar als er dan echt niemand komt, ja, ik vind het gewoon heel vreemd.
2: Veel zaken kiezen nu voor een aanbetalingssysteem waarbij gasten vooraf een deel van de rekening betalen. Maar dat ziet Jonathan niet zitten.
5: Dan ben je opeens een soort van boekhouding aan het doen op het eind van de avond. Ik vind het geen fijne afsluit. Om het zo te doen.
1: Het is toch wel gewoon een afspraak die je hebt gemaakt. En als je dat risico niet wilt nemen, dan moet je inderdaad gewoon lekker op de Bonnefoy komen. Dan loop je ook niet het risico dat je aanbetaling kwijtraakt.
0: Dat zei Ling Wu, de eigenaar van Café Wu op de Dappermarkt in Amsterdam. En die dus soms met 44 namen begint als ze gaat bellen. En uiteindelijk zijn er dan maar 26 mensen die daadwerkelijk ook willen komen eten. Ja, dat zijn natuurlijk wel pijnlijke cijfers voor een restaurant. En ja, dat gaat natuurlijk financieel in de papieren lopen.

0: Amy Winehouse en Valerie. Het is 6:30 precies, een heel goedemorgen. Wat leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland. Het is nu tijd om je bij te praten over het laatste Zeeuwse nieuws. De politie heeft na een grootscheepse achtervolging gisteravond 2 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het oplichten van een oudere vrouw uit Zierikzee. Dat de 2 vandaag verdachten er met de buit vandoor waren gegaan, werd een achtervolging ingezet met zowel een aantal politieauto's als een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto van de verdachten en konden ze allebei worden opgepakt. Zeeuwse boeren komen vanavond in Schravenpolder bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. De avond is georganiseerd door belangenorganisaties van boeren. En volgens de organiserende partijen zouden alle boerenorganisaties moeten mogen meepraten met het kabinet over de nieuwe plannen en moet het voorstel dat nu voor ligt van tafel. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wil helpen om mosselkorter de eerste kevier te redden van de sloop. Directeur Barbara Omen heeft een inzamelingsactie opgezet met als doel €9.000 op te halen. Het schip dat in 1953 als eerste na de rampnacht hulp kwam bieden ligt nu bij de sloper in Kampen. Maar volgens de initiatiefnemers van de reddingsactie zou het eeuwig zonde zijn vanwege de historische waarde van de mosselkorter als hij gesloopt zou worden. En wie vandaag door de Westerschelde-tunnel rijdt, kan vanaf nu de eerste werkzaamheden zien ter voorbereiding van de reparatie van de tunnelscheur. Er wordt grond weggegraven ter hoogte van de scheur en daardoor wordt de druk op de beschadigde oostbuis verminderd. De tunnel blijft gewoon open en het zou niet tot vertraging moeten leiden. De echte reparatie van de scheur van de Westerschelde-tunnel begint in januari. Het weer in de provincie. We beginnen de dag met op sommige plekken mist. In de loop van de ochtend lost dat helemaal op. En dan hebben we een dag met wolkenvelden, wat zon en af en toe regen. De wind wordt matig uit het zuidwesten. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt...

0: Level 42 en Lessons in Love. Het is 6 minuten over 6:30. Wat gaan we verder doen in dit half uur? Nou, laat ik beginnen met even aandacht te vragen voor 6:55. Want dan zoeken we natuurlijk een plaat bij de dag van vandaag. En omdat het een nieuwe week is, een nieuwe dag, dacht ik, laten we daar eens iets bij zoeken. Dus iets dat te maken heeft met new, brand new, new day, nieuwe dag. Nieuw, ja goed, zomaar een paar suggesties. Iets wat met nieuw te maken heeft. Of helemaal ja, een soort start of zo. Nou goed, denk er eens even lekker over na. En als je een goede suggestie hebt, stuur het even met een appje naar de studio toe. 0118-499999. Verder blader ik natuurlijk nog even door de ochtendkranten heen met je. Daarvoor een jutter aan de lijn, dat is onze zeeuw van de dag. Maar eerst gaan we nog 4 weken doorbijten. Omroep Zeeland. Ondanks de extra scheurtjes die in de Zeelandbrug zijn gevonden, lopen de werkzaamheden nog volgens schema. Nog 4 weken is de Zeelandbrug afgesloten voor automobilisten. En dat betekent voor een hoop mensen omrijden. Misschien ook wel hun wekker eerder zitten dan normaal. En dat is niet voor iedereen weggelegd. De scholieren Sarah en Eve die komen uit Zierikzee en gaan in Goes naar school. En zij hopen dat de renovatie van de Zeelandbrug zo snel mogelijk wordt afgerond.
1: Wat maakt het nou zo vervelend?
2: Ja, dat je hele lange reistijden hebt. En ja, dat je dan dus ook wel moe wordt. En het zijn heel veel kinderen die zeg maar bij elkaar in die bus zitten. Ja, gewoon, het is echt de drukte in de bus en ook gewoon de reistijden. En dan heb je gewoon je hele dag is dan weer weg. Dan moet je, kom je thuis laat, moet je huiswerk maken, eten en dan heb je tijd voor je sport of zo. En dat is het dan alweer. Dan heb je niet gewoon tijd om nog even voor jezelf weer op rust te komen. Het is gewoon, de hele dag is alleen maar vermoeiend.
1: Ja. En de volgende dag staat de wekker weer om 6:00.
2: Ja, dat.
3: Andere mensen hebben minder moeite met de extra reistijden. Zoals Bernardine, die haar busje parkeert op de dichtstbijzijnde carpoolplek, haar fiets uit de achterbak sjouwt en zich verheugt op de rit over de Zeelandbrug.
4: Nee, ik doe het vaker. Als het lekker weer is, dan waag ik het op de fiets.
1: Ja. En vertel ze mij, je hebt het hele rijk voor jezelf eigenlijk, hè, op die Zeelandbrug. Dat is toch wel heel mooi, denk ik.
4: Ja, het is wel een ervaring, zeg maar. Zeker met dat zonnetje wat zo opkomt. Ja, zeker. Valt niet tegen.
3: Voor de meneer die u nu gaat horen, is het niet meer dan normaal. Hij fietst van Zierikzee naar Goes en hoopt eigenlijk maar op één ding. Dat het droog blijft.
1: Wat is uw naam?
5: Jan Pannekoek.
1: Nou, het begint net te regenen, zeg.
5: Ja. Ja. Maar ik ben er bijna.
1: Ja. U heeft de juiste timing, zeg.
5: Ja, als jij me niet had aangehouden, had ik er nou geweest.
1: Ja. Succes.
5: Dankjewel.
3: Ook Robin en Sander houden buienradar nauwlettend in de gaten. Zij parkeren hun zwarte bus op de carpoolplek en pakken vanaf daar de fiets naar Zierikzee, waar ze samen werken bij autobedrijf de Nobelpoort.
6: Ja, je houdt er toch rekening mee, 's morgens met opstaan. Iets gehaaster meestal wel, omdat je nu toch iets langere reistijd hebt. Dus 's morgens doet je dingen iets sneller meestal dan wat je het anders deed.
1: Is het in plaats van 2, 1 bakje koffie?
6: Zoiets. Ja. Daar kan je mee vergelijken, ja. Klopt.
7: Ja, gisteren was het wel even pittig. En toen moest ik ook even wachten op de ambulance. Die kwam van deze kant, dus dan moet je even wachten. Maar in de regenvolle bak gisteren. En toen was mijn accu ook nog bijna leeg. Dus dat was toch veel even tegen, hè? Ja, dan voel je wel een beetje een solist, ja. Want je kijkt voor je en achter je en er is helemaal niemand. Dus dan kijk je alleen maar naar de zee. En dan zie je dan 1 bootje varen in zijn eentje. Dus je bent wel een beetje solist, ja.
1: Heeft dat ook iets angstaanjagends?
7: Nee, dat niet. Nee, ja, ik vind het wel lekker even. Ja. Dus,
1: Je zit er al helemaal klaar voor, hè?
7: Ja, klopt. Okay. Ik ga hem op turbo zetten en dan ben ik weg. Ja, ben ik nog net op tijd.
0: De werkzaamheden aan de Zeelandbrug lopen dus zoals gepland. Vooralsnog duurt het dus tot 12 oktober. Het was een verslag dat je hoorde van Justin Philipsen.

0: Shawn Mendes en If I Can't Have You. Het is nog vroeg, maar we hebben de eerste file van deze week te pakken. Op de A58 in de richting van Vlissingen, ter hoogte van de Vlakentunnel, daar staat een kapotte auto, zorgt voor 4 kilometer file. Er is een rijstrook afgesloten. En je hebt daar 7 minuten extra reistijd. Dan naar onze Zeeuw van de Dag. Het is de Tolse Clean-up Week. En behalve Zeeuw van de Dag is Chris Koopman ook jutter. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vind je belangrijker? Het zijn van jutter of het zijn van de Zeeuw van de Dag?
1: Nou, allebei.
0: Gelukkig maar. Wat een Zeeuw van de Dag doet, dat weet ik wel zo'n beetje. Maar wat doet een jutter eigenlijk?
1: Nou, meestal ben ik wel, als ik vrij ben, aan de buitenkant van de Oosterschelde, waar diverse jutbakken zijn geplaatst op tolen om de zeekant schoon te maken.
0: Ja, en vind je dan mooie en leuke dingen, bijzondere dingen, of vooral gewoon heel veel troep?
1: Nee. Het zijn ook best wel leuke dingen. Ik heb een keer flessenpost gevonden. Ik heb een keer heel veel kratjes gevonden vanuit de zee.
0: Oh.
1: En er komt af en toe ook wel eens een tennisbal aangespoeld. En het speelgoed van kinderen. Mm. Die zijn dan op het strand en dan overvallen ze door de vloed. En dan komt dat aangespoeld. En er is ook best veel troep. Maar het zijn ook best wel leuke dingen.
0: Ja, en waarom vind je dat zo leuk om te doen dan?
1: Nou, ik vind het niet leuk. Ik vind het maatschappelijk een draagvlak vinden voor de samenleving om onze Tolse omgeving schoon te houden.
0: Mm, ja, maar goed, er zijn heel veel dingen die je kan doen om goed bezig te zijn voor de maatschappij. Je kan ook gaan helpen steunkousen aantrekken in een bejaardentehuis. Blijkbaar is dit iets waarvan je denkt, ja, dit vind ik mooi om te doen.
1: Ja, het is, je bent altijd buiten. En ik ben een buitenmens. En nou goed, de Oosterschelde is prachtig. En ook de omgeving. En ik vind het ook een soort visiteplaatje voor de recreanten. Maar ook voor de mensen die hier komen vakantie houden.
0: Ja, dan moet het gewoon een beetje de patent uitzien.
1: Precies, ja, dat vind ik wel. En Tolen is goed bezig. Dus met allerlei soorten nieuwe bankjes, toiletvoorzieningen. En dan wil ik ook dat de zeekant ook heel mooi erbij ligt. En ik doe het niet alleen, hè. Er zijn meer mensen, hè.
0: Ja, maar maakt het je dan ook niet wel eens boos dat mensen zoveel troep gewoon achterlaten, weggooien? Dat we met z'n allen voor zoveel rommel zorgen?
1: Ja, dat is best wel lastig. Ik ben ook heel blij dat het kabinet er steeds meer aandacht voor heeft. En ook de samenleving. Onlangs was nog de McDonald's aan het zet om meer inname van plastic bekers. Dus ze hebben nog niet het juiste materiaal op orde. Dus er worden heel veel van die mensen die gaan daar wat halen. En die zetten zo'n tasje gewoon in de berm weg. Of wat erin zit, mag helemaal niet. Want hun moeten aan de eisen voldoen, maar dat doen ze nog niet.
0: Nee, maar dat lijkt me wel heel irritant dat jij eigenlijk de hele tijd maar bezig bent met de troep opruimen van andere mensen.
1: Ja, maar ja, goed, wij hebben daar ook de voorzieningen voor gekregen. Dus ik vind het ook wel leuk. Dat zijn nou, we zijn allemaal jong geweest en we zijn allemaal wel eens ondeugend en dat gebeurt nog steeds. Mm. Dus ik heb er geen hekel aan.
0: Nee, goed. En dan vandaag, de Tolse Clean-up Week, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is dus eigenlijk een mooie dag. Het is vandaag de Tolse Cleanup. Het begint vandaag de 14e tot de 18 september. Het staat in het teken van de schone leefomgeving. En tijdens deze Cleaning Week zetten inwoners en vrijwilligers, maar ook scholen en lokale initiatieven zich samen en gezamenlijk in voor het zwerfafval op te ruimen.
0: Nou, dus dan krijg je heel veel extra handjes om het een beetje netjes te houden.
1: Ja, wij hebben een heel mooi programma opgesteld door de NME van Tolen. Dat zijn René Bijl en mevrouw Diana van Poorvliet. In samenwerking met de gemeente Tolen van Jolanda de Krom. Die zitten in de natuur- en milieu-educatie. En we hebben twee scholen hier zo, de Rieburg en de Juliana van Stolberg School. En we hebben een heel mooi programma vanmorgen. We beginnen om 9:00 in een mooi parkje. We hebben nog een plan B. Stel dat het volop regen net als gisteren is, dan gaan we naar Haarsteen.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we een heel mooi programma. Niet alleen wij hebben een mooi programma, maar het is dus in feite deze week op 5 locaties in Tolen.
0: Nou, en dan ziet Tolen er weer echt prachtig en blinkend en schoon uit aan het einde van de week.
1: Daar gaan we aan werken.
0: Ja, toch?
1: Ik vind het heel jammer, want als je natuurlijk je eigen inzet, dan wil je ook wat vinden. En we hebben hier in het dorp in Spediek best wel een aarde van mensen die elke dag het dorp schoonmaken.
0: Het is al te schoon.
1: Ja, dat is nou net het nadeel. Dat is nou net het nadeel.
0: Oh,
1: maar goed, we hebben een heel mooi programma vandaag.
0: Goed zo.
1: We starten in een mooi parkje, dat is pas mooi aangelegd door de gemeente Tolen. En dan komt de wethouder van Leeuwen, die gaat dat openen en die gaat wat materiaal uitreiken aan de kinderen van de scholen. We hebben ongeveer 50 kinderen en we gaan in groepjes van 5, dus we hebben 10 groepjes van 5, dus 50 kinderen. En dan gaan we het dorp schoonmaken. En dan om 9:15 komt Matthijs Liefvaart. Die komt vanaf Doe mee Verlosde Zee, een hele bekende in Nederland, die eigenlijk de jutbakken heeft opgericht. Ja. Die komt ook nog een praatje houden en een liedje zingen. En dan beginnen we om 9:30.
0: Nou.
1: En daarna tot 10:00, een half uurtje gaan we poetsen, opruimen. En daarna hebben we nog Jij Tolen en die hebben nog wat speelactiviteiten voor de kinderen.
0: Nou, heel veel plezier daarbij, dat moet een prachtige dag worden, Chris. Heel veel plezier en we horen aan het einde van de dag hoe de dag geweest is.
1: Prima, bedankt. En jij ook een fijne dag met de uitzending.

Alex Warren en de Fever Dream. Wat staat er in de ochtendkranten? Nou, regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen in Cardiff bij elkaar om te praten over onafhankelijkheid en andere constitutionele veranderingen. Dat meldde de Britse media vanmorgen. Voor het eerst gaan de drie landen dus samen praten, omdat ze alle drie geleid worden door een partij die willen dat hun band met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel verandert. De leiders willen bijvoorbeeld hun samenwerking onderling versterken en meer samenwerken met Europa. Ooit een dunbekwulp gezien? Nou, waarschijnlijk niet. De vogel is vorig jaar officieel uitgestorven verklaard. Het is voor het eerst in eeuwen volgens onderzoekers dat er een vogelsoort op het vasteland van Europa is verdwenen. Maar de kans dat het de laatste is, is klein. Maar liefst 1 op de 9 trekvogelsoorten wordt met uitsterven bedreigd. Staat in een nieuw rapport, State of World's Birds, en het AD schrijft daarover. En in de PZC gaat het over de Aziatische tijgermug. Die rukt juist op en is ook in Zierikzee aangetroffen. De mug kan, zeker als het aantal toeneemt, tropische ziekten gaan veroorzaken. En daarom wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat die bestreden wordt. Dat gaan ze doen vanaf overmorgen, 16 september. Die werkzaamheden duren naar verwachting tot het einde van het muggenseizoen, zo tot oktober, november. Op verschillende plekken worden muggenvallen geplaatst, onder meer. En dan is natuurlijk de vraag, wat is onze plaat geworden van 5 voor 7? Nou, dat hoor je zo. Life is short.

Cher Special and The Love of My Life. Een plaat die over het nieuw begin gaat, omdat we aan een nieuwe week zijn begonnen. Welke tips zijn er binnengekomen? Leni Bogaert tipt: ik ben zo vaak opnieuw begonnen, van Paul van Vliet. Patrick die komt met Un jour tu verras. Ralf die heeft nog Good Morning. A Brand New Day natuurlijk van Diana Ross kon niet ontbreken. Yoko Josiasse komt daarmee. John Denver met Today. Shake It Off van Taylor Swift werd genoemd door Jacob. En Peter die kwam met een nieuw begin van Guus Meeuwis. Maar Paul die had eigenlijk denk ik wel de beste samenvatting misschien wel. Want dat nummer heet Een Nieuwe Dag. En het is een mooi begin om zo naar te luisteren. Lange Frans en Jeroen.

0: dag.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Door Al Negens met het NOS Journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
3: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
5: Daar is de winst.
6: 5-7, 16.
5: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
3: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Een flinke lijst meldingen al van de ANWB. Te beginnen in eigen provincie. 10 minuten vertraging op de A58 in de richting van Vlissingen. Tussen de afrit Kruin en de afrit Capelle ter hoogte van de Vlakentunnel. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. En verder meldingen van buiten onze provincie, maar wel in de regio. Op de A29 in de richting van Rotterdam. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Hellegatsplein door technische problemen. Hellegatsplein, Sabine aan Noordhoek, Klaverpolder, Ridderkerk, Vaanplein. Zo moet je rijden. Op de A29 in de richting van Rotterdam tussen de afrit Numansdorp en de Heidenoordtunnel zijn dus technische problemen. Er staat daar 2 kilometer file, 6 minuten vertraging. En de andere kant op inmiddels ook al file in de richting van Bergen op Zoom. Heeft dus alles te maken met die technische problemen in de Heidenoordtunnel. Je moet dus omrijden, is de conclusie dan maar.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron. En zo op tafel.
10: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
11: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Gun je
0: Yourself, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
7: Zeeland. Werkzaamheden aan het zwembad Omnium in Goes. Wat is er aan de hand en kan ik nog wel een duik nemen? Je hoort het zo meteen. Het is 6:06 in het Zeeuwse nieuws op dit moment. De politie heeft na een grootscheepse achtervolging gisteravond 2 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het oplichten van een oudere vrouw in Zierikzee. De 2 gingen er vandoor. Daarna volgde een achtervolging met een aantal politieauto's en een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto en konden de beide verdachten worden aangehouden. Zeeuwse boeren die komen vanavond in Schravenpolder bij elkaar om te praten over de stikstofplannen van het kabinet. De avond is georganiseerd door belangenorganisaties van boeren. En volgens hen is er bij veel boeren nog niet goed doorgedrongen hoe ingrijpend de plannen wel niet zijn. En het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wil helpen bij het behouden van de eerste kevier. De mosselkotter moet worden gered van de sloop. Daar is een inzamelingsactie voor opgezet met €9.000 als einddoel. Het schip was als eerste na de rampnacht aanwezig om hulp te bieden, maar ligt nu bij de sloop in Kampen. Het weer in de provincie. We beginnen de dag op sommige plekken met mist. In de loop van de ochtend lost dat op en dan hebben we een dag met wolkenvelden, wat zon en af en toe regen. De wind die wordt matig uit het zuidwesten en het is 20 tot 23 graden. En natuurlijk hou ik je ook op de hoogte van de verkeersinformatie. Op dit moment dus die file bij de Vlakentunnel in de richting van Vlissingen vanwege een kapotte vracht.

0: Sabrina Carpenter en Taste. Wie de komende 4 weken van de glijbaan wil roetsen van het zwembad in Goes of zich even wil laten meevoeren met de stroming van de Lazy River, heeft pech, want het recreatiebad van het Omnium is vanaf vandaag dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Directeur van het Omnium, Bart van de Heuvel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat moet er gebeuren?
1: Nou, de belangrijkste ingreep die we moeten doen is dat er een glazen piramide op ons recreatiebad zit, een soort dak. En dat is na 35 jaar echt aan vervanging toe. Dus dat betekent dat we het dak helemaal gaan demonteren en dan weer een nieuw dak met nieuw glas terug gaan plaatsen.
0: En dan kan het er weer helemaal tegenaan?
1: Dan kan het er tegenaan, dan ziet het er sowieso weer allemaal heel netjes uit. Maar dan is ook vooral een stukje verduurzaming. Het glas van 35 jaar oud isoleert natuurlijk niet meer zo goed als het nieuwe glas. Dus ja, we hopen dat we daarmee ook weer een slag slaan in de verduurzaming.
0: Ja, het zwembad en ik blijken even oud te zijn. Dan heb je inmiddels inderdaad wat kwaaltjes. Is het gewoon een noodzakelijk onderhoud? Of heeft het ook nog te maken met de verdere grote verbouwing die jullie aan het Omnium aan het doen zijn?
1: Ja, we proberen een aantal dingen te combineren. Dus die verduurzaming die combineren we ook met een stukje brandscheiding, zoals dat heet. De nieuwe school die ernaast staat, dat is echt een eigen brandcompartiment. En dat betekent dat ook op het dak nog een aantal werkzaamheden moeten worden gedaan. En ja, als het dak er toch afgaat, dan vervangen we ook meteen het complete systeemplafond binnen. Er komt nieuwe verlichting te hangen, nieuwe LED-verlichting. De audio wordt vernieuwd. Dus ja, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk slagen in één keer te doen.
0: Want hoe gaat het verder eigenlijk met de komst van Scalda?
1: Ja, voor zover ik weet, want dat is natuurlijk de gemeente en de aannemer die daar nu heel druk mee zijn. Maar voor zover ik weet ligt dat keurig op schema. En zouden we ergens in januari, aankomende januari, zou die school klaar moeten zijn.
0: Spannend, toch wel?
1: Ja, zeker. En het is ook wel bijzonder om te zien heel de transformatie van een tropisch bos naar ja, zo'n nieuwe school. En dat je ziet nu echt al waar de banden staan en hoe het eruit komt te zien. Dus ja, het begint echt wel vorm te krijgen.
0: Ja, mis je de tropische bos al?
1: Zeker, ja. Het was toch een hele bijzondere plek. Maar ja, we hebben er natuurlijk al een paar jaar geleden afscheid van genomen. En ja, als het eenmaal leeg is, dan is het ook gewoon een ruimte die weer om een nieuwe gebruiker vraagt. Dus dat, daar zijn we nu druk mee bezig.
0: Het gaat om het recreatiebad, hè, wat nu dicht is de komende tijd. Betekent dat er wel gewoon baantjes getrokken kunnen worden en allemaal dat soort dingen?
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk meerdere baden bij het Omnium. Dus we hebben de zwemlessen, de doelgroepenlessen, die kunnen we gewoon door laten gaan. En in de weekenden proberen we de baden ook te gebruiken voor ja, vrij zwemmen, zoals we dat noemen. Dus dan mis je wel een aantal onderdelen, maar ja, dan gooien we natuurlijk wat matten. En je kent dat wel in het zwembad. Dus dan kunnen mensen toch lekker vrij komen zwemmen.
0: Ja, je moet natuurlijk wel maar hopen dat iedereen dan na zo'n maand dat ze niet kunnen zijn geweest, jullie wel weer weten te vinden. Is dat dan niet spannend?
1: Ja, dat is altijd spannend. Het is bijzonder als mensen weer komen. We hebben deze werkzaamheden wel zo gepland dat we ruim voor de herfstvakantie weer helemaal klaar zijn. En ja, de herfstvakantie is traditioneel wel een drukke tijd, omdat mensen dan, ja, het begint wat kouder te worden. En mensen hebben toch wel weer zin om lekker warm even te komen zwemmen.
0: Ja, 4 weken dus vol met werkzaamheden. Betekent dat dan dat de directeur daar eigenlijk de hele dag druk mee is? Of kan hij zelf ook nog even een duik in het water nemen?
1: Nou, als alles goed loopt, dan valt het mee. Maar ik ga over een uurtje lekker banen zwemmen, dat doe ik elke week. En ik zeg altijd tegen mijn collega's, ik controleer de waterkwaliteit dan eventjes. Maar het is natuurlijk ook goed voor mijn eigen conditie.
0: Absoluut. Hoeveel baantjes zijn dat dan?
1: Het zijn er 40, het is precies een kilometer. Ja.
0: Nou, zwem ze zo meteen en daarna natuurlijk weer helemaal afgedroogd en opgedroogd. Veel succes met alle werkzaamheden.
1: Dankjewel en een goede uitzending.
0: Bart van de Heuvel van het Omnium in Goes.

0: Rolf Sanchez en Machar. Ja, en dat kan je meteen wel bekend in de oren klinken. En dat komt namelijk omdat de melodie is die van I Only Wanna Be With You van Dusty Springfield uit 1963. En daarop hebben ze dit dan toch wel weer heel andere nummer gemaakt. Machar was dat. Maakt het 16 minuten over 7. En Mario Echthuizen die heeft vandaag voor ons de weersverwachting. Mario, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Floris-Jan.
0: Ik wou net vragen, kunnen we deze week een beetje gaan opdrogen na dat kletsnatte weekend?
1: Ja, nogal hè. Ja, de zaterdag viel nog mee, maar de zondag was inderdaad kletsnat. Dat deed zijn naam in ieder geval geen eer aan. Er viel vooral op Schouwen-Duiveland, Sint-Philipsland en tolen veel regen, maar ook op andere plekken was het heel veel. Maar daar viel in 24 uur tijd plaatselijk meer dan 40 millimeter. Dat is toch 40 liter op een vierkante meter, hè. Maar het klaarde daarna gistermiddag klaarde het op. En dat resulteerde afgelopen nacht in mist op een aantal plaatsen in de provincie. Nou, inmiddels is de mist wel opgelost, al kan het plaatselijk nog wel nevelig zijn. In de loop van de ochtend lost dit ook op en zien we vooral wolkenvelden met vanmiddag ook af en toe wat zon. Mogelijk dat er soms wat lichte regen kan vallen, maar dat zijn zeker geen grote hoeveelheden, dus niet zoals gisteren. De wind is zwak, maar wordt matig en komt uit zuidwest. En vanmiddag wordt er toch dan zo'n 20 tot 23 graden, dus niet zo gek. Morgen, dankzij een uitloper van een hoge drukgebied, flinke zonnige periode en met 23 tot 26 graden, nog wat warmer dan vandaag. Daarna, ja, opnieuw wisselvallig, ook af en toe zon hoor, maar dan hooguit zo'n 18 graden overdag.
0: Dus dan zijn we echt wel een beetje aan een ander weertype toe.
1: Ja, toch weer. Ja, het is een beetje komen en gaan hè, van het mooie weer. En ook het wisselvallige weer. Dus het hoort ook een beetje bij de tijd van het jaar. En de stormen die zijn in ieder geval voorlopig nog wel ver weg.
0: En goed, dus de weersverwachting in de gaten houden voor de laatste stand van zaken. De hele dag houdt hij ons op de hoogte van de weersverwachting. Mario Echthuizen, dankjewel.

0: Shepherd and Die Young. Nou, liever niet. Het is 8:08. Nieuws uit binnen- en buitenland. Straks de parlementsverkiezingen in Zweden, waar we beginnen in eigen land. De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog ietsje hoger. Dat komt door de hogere kosten die netbeheerders moeten maken. En die kosten worden vervolgens doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar simpelweg veel gebeuren.
1: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Dan aandacht voor de aanval van een Russische drone op een passagierstrein in Oekraïne. Die trein was onderweg van Kiev naar Warschau en werd dichtbij de Poolse grens gebombardeerd. Er vielen geen gewonden, passagiers konden op tijd geëvacueerd worden. Een kwartier eerder passeerde een andere trein waar op dat moment allerlei hoogwaardigheidsbekleders in zaten. De voormalige premier Boris Johnson van Engeland, een adviseur van de Duitse bondskanselier Merz. En volgens journalist Michiel Driebergen zou het goed kunnen zijn dat die eerste trein het eigenlijke doelwit was.
2: Het is heel goed mogelijk dat het doelwit van deze drone, want het was een drone, die diplomatieke trein was, die dus eigenlijk een kwartiertje eerder vertrok vanwege die drone-dreiging. Ja, een kwartier later werd dus een andere trein geraakt, althans de locomotief werd geraakt. Inderdaad, gelukkig geen gewonden.
0: En volgens Driebergen durven de Russen meer risico's te nemen, omdat de drones geavanceerder worden.
2: Ze zijn namelijk heel erg precies. Ze weten blijkbaar dat die niet Polen invliegt. Die drones tegenwoordig zijn veel sneller. Die hoort ze ook minder goed, moet ik zeggen. Ik heb het uit eigen ervaring, weet ik dat. Het zijn een soort straalmotoren. Ze gaan verder, ze gaan hoger, ze zijn lastiger neer te schieten. Als je dus vanuit 1000 kilometer, want dat is de lanceerplek toch wel geweest, kun je zeggen. Ja, als je dan precies een locomotief van een trein kan raken, dat is toch echt wel ongelooflijk.
0: En dan van Zweden naar Zweden toe. De parlementsverkiezingen daar die zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen het centrum-linkse blok en het rechtse blok van premier Kristersson. En bijna alle stemmen geteld ligt links onder leiding van de Sociaaldemocraten voor. Je hoort correspondent Roelien Kreton.
3: Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de Sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
0: De definitieve uitslag die volgt trouwens pas woensdag. Dan zijn ook nog alle stemmen uit het buitenland geteld. Het is 8:05. Je luistert naar Zeeland wordt wakker. Straks een overzicht van het Zeeuwse nieuws en ook de verkeersinformatie. Het is druk in onze provincie. Bijvoorbeeld rondom de Vlakentunnel.

Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Het is 19:30, een heel goedemorgen. Dit is Omroep Zeeland. Met straks de verkeersinformatie, maar nu een update van het Zeeuwse nieuws. Een gezamenlijk fonds van ouderenzorginstellingen die samen innovaties testen. Dat is het Innovatiefonds Ouderenzorg. Zorgorganisatie Anmarijn die is als enige Zeeuwse instelling daarbij betrokken. En daar werken de medewerkers sinds kort met spraakgestuurde rapporten. En dat bevalt deze zorgmedewerker wel.
3: Het was in het begin even wennen. We typen natuurlijk eigenlijk altijd en nu moet je het inspreken. Je spreekt het in, hij zet het om in tekst. Je moet het wel eventjes nalopen, want ja, sommige dingen dan pakt hij niet gelijk op. En dan kan je het accorderen.
2: Inmiddels is er ook een innovatiefonds voor gehandicapten. Daar zijn sinds kort Cerenlo en Philadelphia in Zeeland bij aangesloten. De politie heeft na een grootscheepse achtervolging gisteravond twee personen opgepakt die verdacht worden van het oplichten van een oudere vrouw in Zierikzee. Nadat de twee verdachten er met de buit vandoor waren gegaan, werd de achtervolging ingezet met zowel een aantal politieauto's als een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto vervolgens en konden de beide verdachten worden opgepakt. De voorbereidingen voor de reparatie van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar beginnen vandaag. Er wordt grond weggegraven ter hoogte van de scheur en daardoor wordt de druk op de beschadigde oostbuis verminderd. De tunnel blijft gewoon open en dat zou niet voor vertraging moeten zorgen. De daadwerkelijke reparatie van de oostbuis begint in januari. En Zeeuwse boeren die komen vanavond in Schaverpolder bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. De avond is georganiseerd door belangenorganisaties. Zij willen dat iedereen moet kunnen meepraten met de kabinetsplannen en dat het voorstel dat nu voor ligt van tafel gaat. Het weer in de provincie. We beginnen de dag met op sommige plekken mist. In de loop van de ochtend lost dat op. En dan hebben we een dag met wolkenvelden, wat zon en ook af en toe regen. De wind die wordt matig uit het zuidwesten en het wordt 20 tot 23 graden. Verkeersinformatie dan bij Omroep Zeeland. Een kapotte vrachtauto bij de Vlakentunnel zorgt voor file in de richting van Vlissingen. Tussen Rilland en de afrit Capelle staat 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en je hebt daar een kwartier vertraging. Zorgt inmiddels ook voor een file op de omleidingsroute op de N289. Mensen die denken, weet je wat, ik rij via die weg tussen Vlaken en Goes. Daar staat 9 minuten vertraging, 5 kilometer file. En dan nog hinder in de rest van de regio. Waarvan ik even de langste file noem op de A16 tussen Breda-Noord en Dordrecht. Er staat 13 kilometer file, heb je 35 minuten vertraging. Vanwege een kapotte auto is daar de linker rijstrook afgesloten.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Niall Horan, Miles Smith en Drive Safe. Wat heb ik verder voor je in dit half uur van Zeeland wordt wakker? Nou, reizigers zijn tevreden over het Zeeuwse flexvervoer, maar de software die blijft voor hoofdbrekens zorgen. Dat en ander nieuws uit de ochtendkranten zometeen. Daarvoor meer over allerlei innovaties in de zorg, maar eerst een boze boerenbijeenkomst. Zeeuwse boeren die komen vanavond in Schavenpolder bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. De avond is georganiseerd door verschillende belangenorganisaties voor boeren, ook de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Esther Vermu is de secretaris van die bond en ook zelf melkveehouder in Capelle. En zij vertelt over wat er vanavond allemaal gaat gebeuren.
1: De bedoeling is dat ze de stikstofbrief, en dat zijn een half kantjes, er zijn ruim 40 bladzijdes, uit te leggen aan de boeren. Omdat veel boeren nog niet in de gaten hebben wat voor impact het gaat hebben op hun bedrijf.
0: En dan denk ik, heel veel boeren hebben volgens mij een idee wat voor impact het gaat hebben op hun bedrijf, als ik zie hoeveel spandoeken, posters en omgekeerde vlaggen ik zie.
1: Dat klopt, maar er zijn ook al heel wat infoavonden gehouden. Dus verderop in het land, en nu is Zeeland aan de buurt, maar we hebben er al iets van 8 of 9 gehad. Dus vandaar dat het bij veel boeren aan het doordringen is, inderdaad.
0: Ja, en dan de bedoeling van vanavond is om met elkaar eens even erover gaan bespreken wat er dan precies tot in detail in staat in die brief.
1: Ja, alles wordt uitgelegd wat er in de brief staat. En er wordt ook een voorbeeldbedrijf genomen. Om te laten zien van, nou ja, je hebt een bedrijf met 100 koeien en er gebeurt dit en dit en dat mee. Volgens de brief, zoals het er nu voor ligt.
0: Ja, en dan wordt ook meteen, zeg maar, korte metten gemaakt met onzin als ze dat hele bedrijven moeten opdoeken in Natura 2000 gebieden in de buurt.
1: Nou nee, dat niet. Er wordt uitgelegd hoe het op alle bedrijven invloed heeft. Van, het is niet alleen in de Natura 2000 gebieden.
0: Nee, maar ik bedoel meer, ik zie op spandoeken soms staan van, hier kom je in de buurt van de Natura 2000 gebied, dus hier moeten alle boeren weg. Dat staat natuurlijk helemaal niet in de brief.
1: Nee, dat staat niet in de brief, maar er moeten wel maatregelen getroffen worden. Mm-hmm. En het is ook al wel gezegd van, als in de Natura 2000 gebieden zo erg op de natuur gelet moet worden, dan mag straks een hondje van een burger ook niet meer daar naartoe. Of er mogen burgers daar ook niet meer komen. Want dat is al verderop in het land gebeurd, dat er een wandelvierdaagse waren en dat kinderen buiten om het bos moesten lopen omdat ze niet meer in het natuurgebied mochten komen.
0: Ja, ik zou denken, nou mooi, dan krijgen tenminste niet alleen de boeren de schuld.
1: Nee, dat is zo, maar het gaat er wel om dat mensen heel erg beperkt worden in de leven.
0: Ja, de bedoeling van vanavond is dus om daar met elkaar samen te komen en te praten. Is het dan ook de bedoeling dat er een soort naar oplossingen wordt gezocht of een soort signaal moet uitgaan naar Den Haag?
1: Ja, er moet inderdaad een signaal naar Den Haag gaan dat de brief van tafel haalt. Dat sowieso. Want Den Haag moet praten met alle vakbonden. Dus niet alleen met LTO en met NAJK. We willen met z'n allen praten. En zover is, naar ik begrepen heb, LTO ook al een beetje. Ze hebben in ieder geval nu meer punten waar ze het niet mee eens zijn als in het begin. Dus we komen steeds dichter naar elkaar toe.
0: Ja, en moet er met jullie gepraat worden of moet er naar jullie geluisterd worden?
1: Beide.
0: Ja, oké. Okay. Vanavond die bijeenkomst, hoeveel boeren worden er verwacht?
1: We hebben nu 150 aanmeldingen. Dus er zitten 150 mensen in de groep. Mm-hmm. Maar er zijn er ook 10 met meerdere personen komen. Dus voor een mooie bijeenkomst, denk ik.
0: Heel veel succes vanavond en laat ons weten wat eruit is gekomen.
1: Dat is prima, dankjewel.

0: Bente en 321 om bijna 7:15. Een gezamenlijk fonds van ouderenzorginstellingen die samen innovaties testen. Dat is het Innovatiefonds Ouderenzorg. Ja, een fantastische naam wat dat betreft. Zorgorganisatie Amarijn is de enige Zeeuwse instelling die daarbij betrokken is. De eerste technische snufjes worden nu getest en ingevoerd in de manier van werken. Door een schreeuwend tekort aan personeel is innovatie juist iets dat volgens bestuurder Ruben Leijnsen de zorg kan helpen.
1: Zo'n fonds maakt het mogelijk om echt in de voorhoede te zitten. Dus bij de allereerste nieuwe innovaties, om daarbij aangesloten te zijn, zowel financieel als ook met mensen en middelen. Ja, daar is het Infos voor bedoeld.
2: Wat kost het jullie om hier aan mee te doen?
1: Wij hebben een afspraak gemaakt dat we een bepaald bedrag gaan investeren in de toekomst. Dat gaat over 200.000 euro. Dat doen wij niet alleen, maar ook andere partijen doen dat. En daarmee kun je echt wel een mooi bedrag gebruiken om innovaties te stimuleren.
2: Is het dan ook niet heel ingewikkeld? Want er is dan zo'n groot aanbod. Daar wordt dan wel uit gekozen. Dus een selectie gemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen met de druk die er is op de zorg, dat je eigenlijk wel het liefst al die 10 dingen tegelijk zou willen doen.
1: Ja, de urgentie is heel groot. Dus we zouden eigenlijk alles willen. Want alles helpt een klein beetje om het beter te doen. Maar onze mensen moeten natuurlijk ook de gelegenheid krijgen om nieuwe innovaties te adopteren. Eigen te maken. En ja, één voor één. Je kunt niet alles tegelijk. Nou, wij zijn in ieder geval bezig met spraakgericht rapporteren. Maar we zijn ook bezig met een bestelplatform voor medische hulpmiddelen. De zorgrobot, de Tessa, is een innovatie die wij gebruiken. Dus wij maken keuzes van welke we wel en welke we niet gaan implementeren.
2: Wat hoopt u hiermee te bereiken door mee te doen in het innovatiefonds?
1: Ja, wij hopen en dat verwachten ook echt dat we het werk anders kunnen gaan organiseren. Dus dat we met dezelfde hoeveelheid mensen toch meer cliënten kunnen helpen. Dus het gaat heel erg over arbeidsbesparende innovatie.
2: Heel vaak zijn mensen ook bang bij innovatie dat het juist banen kost. Als ik u zo hoor praten, is dat dus niet het geval.
1: Nee, sterker nog, we hopen juist zoveel mogelijk mensen binnen de organisatie te kunnen behouden. En het werk makkelijker, anders te maken. Dat al die mensen die bij ons werken het ook kunnen volhouden om toch zware zorg te leveren.
2: Als we dan even kijken naar dat spraakgestuurd rapporteren. In hoeverre helpt dat uw medewerkers?
1: Je moet je voorstellen dat normaal verder terug in het verleden werd het op papier gedaan. Toen hebben we de stap gemaakt naar geautomatiseerd, dus dan kon je rapporteren op de telefoon. Maar je moet het wel intoetsen. Aan zich is dat niet een hele tijdszware handeling. Maar als je dat 20 keer per dag moet doen, ja, dan scheelt het toch uiteindelijk als je het optelt een x-aantal minuten wanneer je het nu met spraak kunt doen. Dus uiteindelijk levert het toch tijdwinst op.
2: En wat wordt er dan met die tijd gedaan?
1: Ja, in die tijd kunnen wij weer een andere cliënt helpen. En dus uiteindelijk is alles erop gericht om met dezelfde hoeveelheid mensen, ja, steeds meer cliënten te kunnen helpen. Dus we moeten het slimmer, we moeten het anders organiseren. En dit helpt daarbij. Dus het gaat enerzijds over innovaties die onze medewerkers helpen om dingen anders en slimmer te doen. Maar het gaat net zo goed over het stimuleren van eigen regie. Dus allerlei hulpmiddelen die cliënten het mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Ja, dat zijn ook innovaties waar aandacht voor is. En die vinden wij ook heel belangrijk.
2: Dat kan de druk op de zorg verlichten.
1: Absoluut. Ja, nee, absoluut. Op het moment dat iemand het zelf kan en er hoeft geen medewerker van Amarijn langs te komen, ja, dat gaat helpen.
0: En dat allemaal om de zorg dus in de toekomst overeind te kunnen houden. Ruben Leijnsen was dat van zorgorganisatie Amarijn in gesprek met verslaggever Esme Bech.

Kim Wilde. And you keep me hanging on. 8:09 is het. Wat staat er in de ochtendkranten nou eigenlijk vanmorgen? Nou, laten we er eens doorheen bladeren. Nederlandse overheidsorganisaties die trekken samen op om geen dwangsommen meer te hoeven betalen als burgers te lang laten wachten. Blijkt uit een artikel van Trouw. Trouw heeft dus even wat vragen daarover gesteld. Ieder jaar moeten organisaties als bijvoorbeeld het UWV en de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, tientallen miljoenen euro's betalen aan burgers die te lang moeten wachten op een besluit. De rechter legt dat dan op. En de overheidsorganisaties zijn dus aan het kijken hoe ze daar gezamenlijk vanaf kunnen komen. Dan naar de Britse media. Een opvallend overleg is er vandaag in Cardiff. De regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland komen samen. Voor het eerst worden de drie landen geleid door partijen die hun huidige banden met het Verenigd Koninkrijk fundamenteel willen veranderen. De leiders willen hun eigen samenwerking versterken. En eens even kijken naar de toekomst, bijvoorbeeld in samenwerking met economie, energie en de betrekkingen met Europa. De dunbekwulp, ja, zo heet hij, de dunbekwulp is uitgestorven. Het is niet zo gek dus dat ik struikel over zijn naam. Een vogel is vorig jaar officieel uitgestorven verklaard en het is voor het eerst in eeuwen dat dat gebeurt, volgens onderzoekers. En het is waarschijnlijk niet de laatste. Het is een van de conclusies uit het nieuwe rapport State of World Birds. 1 op de 9 trekvogels wordt met uitsterven bedreigd. Het AD schrijft er uitgebreid over. En in de PZC gaat het over reizigers die uiterst tevreden zijn over de nieuwe Flex. Die busjes waar je zelf een rit kan bestellen. Een 4,8 krijgen ze van de 5. Dus ja, dat is dan toch een prachtig cijfer. Er zijn wel veel zorgen over de software. Zorgt bij hoofdbrekers bij de klanten, de reizigers, de chauffeurs. En ook financieel, want er worden flinke tekorten nu geboekt op de Flex. Financiële tekorten die best flink zijn. 600.000 euro moeten nu extra uitgetrokken worden al door de provincie. En volgend jaar zou dat ook zomaar eens kunnen gebeuren. Dat heeft alles te maken met het niet optimaal functioneren van de digitale systemen. Nou, zegt de provincie, dan moeten we maar eens vaart achter zetten om dat op te lossen. Het hele verhaal in de PZC vanmorgen.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis of vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Hey Remo!
4: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Door Al Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
14: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
13: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
15: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
13: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Te beginnen bij die kapotte vrachtauto bij de Vlakentunnel. Dat zorgt inmiddels voor 20 minuten vertraging in de richting van Vlissingen. De rechterrijstrook is dicht. 8 kilometer file tussen Rilland en de afrit Capelle. En dat zorgt ook voor file op de omleidingsroute. Of in ieder geval de route die mensen nemen om niet in de file te komen te staan. Op de N289 in de richting van Goes tussen Hanswirt en Goes. Ook 20 minuten vertraging. 4 kilometer file daar. Dan nog even buiten onze regio op de A29 is de weg wel weer vrij tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland, maar je hebt daar nog wel altijd 7 kilometer en 3 kwartier extra reistijd.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
19: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
24: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
23: En voor Harold met een sta-opstoel.
25: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
26: Medipoint.
27: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
29: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
28: En bedankt, hè.
30: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
32: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
33: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
34: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
3: Het schip dat in 1953 als eerste na de rampnacht hulp kwam bieden, ligt bij de sloper in Kampen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. En dus komt er een inzamelingsactie om hem te redden. Het is bijna 6:08. En dit is er op dit moment in het Zeeuwse nieuws. De politie heeft na een grootscheepse achtervolging gisteravond 2 personen opgepakt die verdacht worden van het oplichten van een oudere vrouw in Zierikzee. Nadat de 2 verdachten er met de buit vandoor waren gegaan, werd er een achtervolging ingezet met zowel politieauto's als een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto en konden de beide verdachten worden opgepakt. Zeeuwse boeren die komen vanavond in Schravenpolder bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. De avond is georganiseerd door belangenorganisaties die vinden dat ze allemaal mee moeten kunnen praten met het kabinet over de plannen. En het voorstel dat nu op tafel ligt, moet van tafel af. En de werkzaamheden aan de Krammersluizen beginnen vandaag. Het gaat om een grote renovatie van Rijkswaterstaat. Tot en met het voorjaar wordt hinder verwacht voor de beroeps- en de pleziervaart. Tijdens het grote onderhoud wordt van alles aangepakt. De draaideuren, de sluiskolk, technische installaties en het gemaal zelf. Het weer dan in de provincie. We beginnen de dag op sommige plekken nog met wat mist. In de loop van de ochtend is dat dan zo goed als helemaal opgelost. En dan hebben we een dag met wolkenvelden, wat zon en af en toe regen. De wind wordt matig uit het zuidwesten en de temperatuur komt te liggen op 20 tot 23 graden. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert. Naar Zeeland wordt

0: Paul Skaggs. En What Can I Say? Is 10 minuten over 8. Red de eerste kevier van de sloop. Dat is de tekst om mensen te motiveren om geld te doneren voor het schip uit 1953 dat als eerste na de rampnacht hulp kwam bieden. De mosselkotter ligt nu namelijk bij de sloper in Kampen. Maar volgens de initiatiefnemers van de reddingsactie zou het eeuwig zonde zijn als hij wordt gesloopt. Ze willen het schip graag terugbrengen naar de provincie en hier een mooie plek geven. Aan de telefoon is Anneke Jumelet uit Ierseke. Zij zet zich in om die Ierseke 4 te behouden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hulp dus van het Watersnoodmuseum die in die crowdfunding nu zijn opgestart. Dat lijkt me mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi. Gelukkig dat er iemand B heeft gezegd nadat ik A heb gezegd.
0: Jazeker. U kreeg een telefoontje van het Watersnoodmuseum, of hoe ging dat precies?
1: Moet ik eens even nadenken. Ik kreeg een telefoontje van mevrouw Omen. Want die had natuurlijk in de krant gelezen dat mijn verhaal, mm-hmm, over de Ierseke 4, dat historische erfgoed dreigde te verdwijnen. Dus toen heeft mevrouw Omen mij gebeld.
0: En toen zei ze, Anneke, of ze zei mevrouw Jumelet, weet ik niet precies, ik ga je helpen?
1: Nou ja, ze vond het een heel mooi initiatief. En ze heeft toen gezegd van, dat gaan we intern bespreken. Want je kan natuurlijk niet zomaar zeggen van, dat is een mooi idee, we kopen dat bootje morgen.
0: Nee. En dus komt er nu een inzamelingsactie, 9000 euro is er nodig. Waarvoor is dat precies nodig?
1: Nou ja, wat voor bedrag het precies nodig is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar die boot moet worden aangekocht, die boot moet worden versleept naar Ierseke. Of misschien gelijk naar Schouwen, dat weet ik ook al niet. Maar daar moet hij dan toch aan land, dus dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld.
0: Ja, en nou staat er bij de tekst, bij die crowdfunding, dat er haast bij geboden is. Hoe zit dat?
1: Ja, het is zo, die boot die is helaas al verkocht aan de sloper. Mm-hmm. En een sloper, dat is een bedrijf. En dat bedrijf, dat draait gewoon. En die kan niet gaan zitten wachten op een... hij is geen filantropische instelling natuurlijk.
0: Nee, dus die zegt van, nou ja, weet je wat, je kan hem wel terugkopen, maar dan moet je wel een beetje opschieten.
1: Ja, en er is natuurlijk ook nog zo, het besluit moet gevallen zijn, willen we hem ja of nee kopen?
0: Ja. Ja,
1: dat wil die sloper, die zal dingen zwart op wit moeten hebben.
0: Ja, want straks dan gaat hij wachten en dan komt het allemaal toch niet van de grond. En dan zit hij daar de hele tijd maar met die boot.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, hij moet gewoon even wachten, vind ik.
0: Precies. Nou is het doel dus 9000 euro. De teller staat op dit moment op 1785 euro. Gaat het lukken?
1: Nou, ik heb er net eventjes met mijn man over gehad. Hoe zou dat zijn? Hoe werkt dat met zo'n crowdfunding? Want dat is niet, daar heb ik ook niet zoveel verstand van. Hoe snel moet je geld binnen hebben? Want de eerste klap is natuurlijk altijd een daalder waard. Mm. Dus dat is afwachten, denk ik.
0: Ja, want je zit er nu dus op 20%. Dat is natuurlijk nog lang niet 100, maar het is toch al wel een prachtig beginnetje.
1: Dat is zeker. En ik denk ook dat het ook heel breed bekend is. En ook breed gedragen wordt.
0: Ja, en dan is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling dat hij dus weer terugkomt naar Zeeland. En dan ergens een plek krijgt om bewonderd te worden.
1: Ja, en niet alleen bewonderd. Ook hij kan er natuurlijk precies laten zien met wat voor scheepjes de schippers toen door het gat van Ouderkerk zijn gevaren. Dus dat hij omlijst het hele verhaal.
0: Ja, maar belangrijk zou dat zijn om dat te kunnen laten zien.
1: Ja.
0: En dat allemaal omdat u ineens erachter kwam dat ding klaar lag om gesloopt te worden.
1: Ja, en hij lag al anderhalf jaar te kopen in de haven. Dat wist ik helemaal niet. Toen hij wegging, toen hij met gesteken mast in de haven lag, toen was Frans Bol, die zag dat, die denkt, oh, nou gaat hij weg.
0: Ja.
1: En ja, die heeft mij toen gewaarschuwd en toen wist ik het.
0: Ja, en de rest is geschiedenis. En laten we hopen dat deze geschiedenis goed afloopt. Anneke Jumelet, hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen.
1: Ja, dat zal ik doen.

0: Yazoo. En Don't Go. 17 minuten over 8 is het. Mario Echthuizen die heeft vandaag voor ons de weersverwachting. Mario, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Floris-Jan. Gistermiddag al, klaarde het op. En dat resulteerde afgelopen nacht in mist op een aantal plaatsen in de provincie. Nou, inmiddels is de mist wel opgelost, al kan het plaatselijk nog wel nevelig zijn. In de loop van de ochtend lost dit ook op en zien we vooral wolkenvelden met vanmiddag ook af en toe wat zon. Mogelijk dat er soms wat lichte regen kan vallen, maar dat zijn zeker geen grote hoeveelheden, dus niet zoals gisteren. De wind is zwak, maar wordt matig en komt uit zuidwest. En vanmiddag wordt er toch dan zo'n 20 tot 23 graden, dus niet zo gek. Morgen, dankzij een uitloper van een hoge drukgebied, flinke zonnige periode en met 23 tot 26 graden nog wat warmer dan vandaag. Daarna, ja, opnieuw wisselvallig, ook af en toe zon hoor, maar dan hooguit zo'n 18 graden overdag.
0: En meer over het weer vind je natuurlijk ook altijd online in onze app en op oproepzeeland.nl. Mario, dankjewel hè.

0: Mary J. Blige. George Michael. En 8:07 is het PSV, is de nieuwe koploper in de Eredivisie. En de grote man stond aan het begin van het seizoen nog niet eens in de basis. Dat straks. Eerst naar ander nieuws. In Turkije zijn gisteren invallen gedaan bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Volgens correspondent Gulsa Ecerin stelt de Turkse minister van Justitie dat die organisaties prostitutie faciliteren. Maar daar is veel kritiek op.
1: Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
0: Onder president Erdogan staat de LHBTI-community steeds meer onder druk in Turkije. CDA-leider Henry Bontebal blikt alvast vooruit op Prinsjesdag van morgen. Bontebal benadrukt dat het belangrijk is om met elkaar om tafel te gaan zitten en in gesprek te blijven.
2: Wat ik Jesse Klaver ook vandaag heb horen zeggen is dat hij zegt bijvoorbeeld de WIA. Dat is een van die onderdelen uit de sociale zekerheid, waar straks, als we niet uitkijken, 1 miljoen mensen in terechtkomen. Hij zegt vandaag ook, ik snap dat daar hervormd moet worden. Dus ja, nou, je kunt er op twee manieren naar luisteren. Je kunt zeggen, hij stelt een soort ultimatum, maar ik hoor hem ook zeggen, ik snap dat hier iets moet gebeuren. Nou, dan is mijn vervolgvraag. Kom aan tafel, het kabinet is volgens mij niet onredelijk. Hier moeten we toch met elkaar gewoon uit kunnen komen.
0: Veel gehoorde kritiek is bovendien het gebrek aan visie bij het minderheidskabinet. En Bontebal reageert ook daarop.
2: Ik ervaar ook dat er constant wel een druk is om het in 20 seconden te zeggen. Dus we zitten ook wel in een samenleving die ook niet zoveel ruimte biedt om echt ook te praten over visies.
0: En dan nog even dus naar de PSV, de nieuwe koploper in de Eredivisie. Gisteravond met 4-1 gewonnen van Sparta. En de grote man was Sven Meijnans, die een hattrick maakte. En aan het begin van de competitie stond hij helemaal nog niet in de basis.
3: Een paar weken geleden was het nog anders. Toen zat ik 90 minuten op de bank tegen Groningen thuis. En weet je, ik heb echt bewust tegen mezelf gezegd dat het stapje voor stapje gaat op dit moment. En daar ben ik elke week en elke dag keihard voor aan het werken. En in het veld, maar ook buiten het voetbal om. Dus ik ben blij dat het vandaag eruit komt.
0: En PSV staat nu eerste door het betere doelsaldo dan de nummer 2. En dat is AZ. 8:55, dit is Zeeland wordt wakker en we worden wakker met Westlife en Uptown Girl.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosterm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosterm. It's not a car, it's a BYD.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Autosterm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Het is 1 minuut voor 8:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Straks de situatie rondom de Vlakentunnel, maar eerst het Zeeuwse nieuws. De Zeeuwse zorginstelling Amarijn heeft zich aangesloten bij het innovatiefonds Ouderenzorg. Samen met instellingen in de rest van het land kunnen op die manier allerlei innovaties worden getest in de zorg, zoals spraakgestuurd rapporteren.
5: Het was in het begin even wennen. We typen natuurlijk eigenlijk altijd en nu moet je het inspreken. Je spreekt het in, hij zet het om in tekst. Je moet het wel eventjes nalopen, want ja, sommige dingen dan pakt hij niet gelijk op. En dan kan je het accorderen.
4: Er is ook een innovatiefonds voor gehandicapte organisaties en daarbij zijn sinds kort het Zeeuwse Seranlo en Philadelphia aangesloten. De politie heeft na een achtervolging gisteravond 2 personen opgepakt. Ze worden verdacht van het oplichten van een oudere vrouw in Zierikzee. Nadat de 2 verdachten er met de buit vandoor waren gegaan, werd een achtervolging ingezet met zowel een flink aantal politieauto's als een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto en konden de beide verdachten worden opgepakt. De voorbereidingen voor de reparatie van de Westerschelde-tunnel beginnen vandaag. Er wordt grond weggegraven ter hoogte van de schuur in de Oostbuis. En daardoor wordt de druk op de buis verminderd. De tunnel blijft gewoon open en het zou niet tot vertraging moeten leiden. De reparatie van de schuur in de Westerschelde-tunnel zelf begint in januari. En Zeeuwse boeren komen vanavond in Schavenpolder bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. De avond is georganiseerd door belangenorganisaties van boeren. En volgens die organiserende partijen zouden alle boerenorganisaties moeten mogen meepraten met de plannen van het kabinet. En het voorstel dat nu op tafel ligt zou daar af moeten. Het weer in onze provincie. In de loop van de ochtend lost de mist op. Hebben we een dag met wolkenvelden, wat zon en af en toe een flinke bui. Zoals op dit moment trouwens hier in Oost-Soeburg. En het regent ook. Kreeg ik al meldingen uit Westkapelle. Keihard en pijpenstelen blijkbaar daar. Dat moet in de loop van de dag dus minder worden. Meer zon dan en ook meer wolkenvelden. De wind die is matig uit het zuidwesten en het wordt 20 tot 23 graden. Dan naar de situatie op de weg. Nog altijd file rondom de Vlakentunnel vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht in de richting van Vlissingen. Tussen Rilland en de afrit Kapelle heb je 8 kilometer file, 22 minuten vertraging. Omrijden via de N289 is geen goed idee, want ook daar heb je net zoveel vertraging. Daar staat 6 kilometer file tussen Vlaken en Goes. En dan nog op de A16 veel vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. Ook daar is de rechterrijstrook dicht, want dat zorgt in de hele regio rondom Breda voor flinke vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Have your fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith en Fingers Crossed. Het is 9:05, even voor 9:00. Dan praat ik je bij over wat er vandaag allemaal verder in Zeeland en in de rest van de wereld gaat gebeuren. Is er iets wat jij gaat doen? Laat het nu dan nog even weten. Stuur een appje naar de studio. Daarvoor spreek ik met een jutter. Hij is onze Zeeuw van de dag. En hij gaat vertellen wat hij allemaal precies voor spannends gaat doen vandaag. Maar eerst gaan we naar Film by the Sea. 8 jongeren tussen de 16 en de 25 jaar oud, gek op film en met een uitgesproken mening, die dompelen zichzelf deze week onder in filmfestival Film by the Sea. In Vlissingen bekijken ze allerlei films, volgen ze allemaal workshops en seminars, nemen ze ook een videoclip op en hebben ze de taak om samen met de andere juryleden de films te beoordelen en uiteindelijk een winnaar te kiezen, de winnaar van de Youth Jury Award. Een van de juryleden is Job Vermeulen vanuit Tilburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En nu niet vanuit Tilburg, maar vanuit Vlissingen, denk ik, hè?
2: Nee, klopt inderdaad.
1: Goed. Sinds afgelopen vrijdag bestaat je leven dus eigenlijk voornamelijk uit in het donker zitten en films kijken. Hoe bevalt dat?
2: Ja, dat bevalt goed. Ja, het is natuurlijk niet de eerste.

0: Duitsers kennen van Entouchable.
1: Oh, ja.
0: Dus dat is een beetje wat je kan verwachten. Nou ja, het is eigenlijk de eerste film die wij hebben gezien gisteren, dit hele weekend. Dus het was eigenlijk een lekker instappertje. Dus, ja, echt een feel-good film over een jongen met een Joodse, maar ook Franse, Algerijnse afkomst. En het gaat eigenlijk over hoe hij zijn identiteit ontdekt en wat zijn plek in de wereld is. En dat gebeurt op komische wijze, om zo maar te zeggen.
1: Ja. Nou, studeer jij zelf film aan Sint-Joost in Breda. Betekent dat je eigenlijk als, nou ja, zogezegd, kenner en oog voor hoe het moet, nog wel gewoon naar een film kan kijken, zeg maar als gewone sterveling? Of zit je dan toch vooral veel te veel te letten op cameravoeringen, licht, geluid, dat soort dingen?
0: Ja, zeker wel, inderdaad. We krijgen ook vanuit hier, vanuit de boot, waar we blijven lessen over hoe je ook naar een film kan kijken. Dus hoe je kijkt naar de vorm, naar de inhoud. Al die verschillende dingen die je los kan trekken. Naar wat een film nou voor jou goed kunnen maken. Mm-hmm. Dus ik probeer wel op die manier net wat anders naar film te kijken. Ook inderdaad naar kaders en hoe de camera en het licht wordt gebruikt om een verhaal te vertellen.
1: Ja, en hoe hadden ze dat gedaan in deze Franse Juste une Illusion?
0: Ja, ik vond dat ze daarin wel geslaagd waren. Ja, het is nou wat ik zeg een feel-good, dus je moet ook niet verwachten dat je een soort hele bijzondere, vernieuwende epos gaat zien.
1: Nee.
0: Maar voor de mal van de feel-good vond ik dat ze het heel goed gedaan hebben, zeker.
1: Ja, een gewone prettige film om naar te kijken.
0: Ja, een zeer goed instappertje voor een lange week aan leuke films.
1: Hoeveel films gaan jullie in die lange week eigenlijk kijken?
0: We hebben er nog 6 te gaan, als het goed is.
1: Dus okay.
0: We hebben er nu 2 gezien.
1: Mm-hmm.
0: Dus 8 in totaal.
1: Ja, en zijn er dan dingen waar je echt naar uitkijkt? Of is het een kwestie van, ik ga van tevoren niks lezen en ik ga kijken wat me wordt voorgeschoteld?
0: Nou ja, ons programma wordt sowieso redelijk met de dag gedeeld. Dus wat we overmorgen bijvoorbeeld gaan doen, dat durf ik ook nog niet te zeggen.
1: Mm.
0: Maar het is sowieso ook net fijn, net zoals jij zegt, om gewoon te blind in te gaan. Er eigenlijk zo min mogelijk van af te weten. Want dan kun je ook echt verrast worden in mijn mening.
1: Ja, nou leuk. Heel veel plezier daarbij. Genieten van Job. Doe de rest van de jury de hartelijke groeten. Genieten van. Het is echt zulk slecht weer op dit moment hier. Dus ik denk dat het fijn is dat je de hele dag binnen mag zitten.
0: Ja, zeker. Daar kan ik niet over klagen, nee.

0: Olivia Dean en The Man I Need. De Tulsa Clean-up Week die begint vandaag. En iemand die dat allemaal een beetje in goede banen moet leiden is jutter Chris Koopman. Jutter op Tolen dus. Nou, ik vroeg hem allereerst maar eens even wat hij als jutter dan precies eigenlijk allemaal doet.
1: Nou, meestal ben ik wel, als ik vrij ben, aan de buitenkant van de Oosterschelde, waar diverse jutbakken zijn geplaatst op Tolen om de zeekant schoon te maken.
0: Ja, en vind je dan mooie en leuke dingen, bijzondere dingen, of vooral gewoon heel veel troep?
1: Nee. Het zijn ook best wel leuke dingen. Ik heb een keer flessenpost gevonden. Ik heb een keer heel veel kratjes gevonden vanuit de zee.
0: Oh.
1: En er komt af en toe ook wel eens een tennisbal aangespoeld. En het speelgoed van kinderen. Hmm. Die zijn dan op het strand en dan overvallen ze door de vloed. En dan komt dat aangespoeld. En er is ook best veel troep, maar dat is best wel leuke dingen.
0: Ja, en waarom vind je dat zo leuk om te doen dan?
1: Nou, ik vind het niet leuk. Ik vind het maatschappelijk een draagvlak vinden voor de samenleving om onze Tolse omgeving schoon te houden.
0: Mm, ja, maar goed, er zijn heel veel dingen die je kan doen om goed bezig te zijn voor de maatschappij. Je kan ook gaan helpen steunkousen aantrekken in een bejaardentehuis. Blijkbaar is dit iets waarvan je denkt, ja, dit vind ik mooi om te doen.
1: Ja, het is, je bent altijd buiten. En ik ben een buitenmens. En nou goed, de Oosterschelde is prachtig. En ook de omgeving. En ik vind het ook een soort visitepaadje voor de recreanten. Maar ook voor de mensen die hier komen vakantie houden.
0: Ja, dan moet het gewoon een beetje de patent uitzien.
1: Precies, ja, dat vind ik wel. En Tolen is goed bezig. Dus met allerlei soorten nieuwe bankjes, toiletvoorzieningen. En dan wil ik ook dat de zeekant ook heel mooi erbij ligt. En ik doe het niet alleen, hè. Er zijn meer mensen, hè.
0: Ja, maar maakt het je dan ook niet wel eens boos dat mensen zoveel troep gewoon achterlaten, weggooien? We met z'n allen voor zoveel rommel zorgen?
1: Ja, dat is best wel lastig. Ik ben ook heel blij dat het kabinet er steeds meer aandacht voor heeft. En ook de samenleving. Onlangs was nog de McDonald's aan het zet om meer inname van plastic bekers. Ze hebben nog niet het juiste materiaal op orde. Dus er worden heel veel van die mensen die gaan daar wat halen. En die zetten zo'n tasje gewoon in de berm weg. Of wat erin zit, mag helemaal niet. Want hun moeten aan de eisen voldoen, maar dat doen ze nog niet.
0: Nee, maar dat lijkt me wel heel irritant dat jij eigenlijk de hele tijd maar bezig bent met de troep opruimen van andere mensen.
1: Ja, maar ja, goed, wij hebben daar ook de voorzieningen voor gekregen. Dus ik vind het ook wel leuk. Dat zijn nou, we zijn allemaal jong geweest en we zijn allemaal wel eens ondeugend. En dat gebeurt nog steeds. Mm. Dus ik heb er geen hekel aan.
0: Nee, goed. En dan vandaag, de Tulsa Clean-up Week. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is dus eigenlijk een mooie dag. Het is vandaag de Tulsa Clean-up Week. Het begint vandaag de 14e tot de 18 september. Het staat in het teken van de schone leefomgeving. En tijdens deze cleaning week zetten inwoners en vrijwilligers, maar ook scholen en lokale initiatieven zich samen en gezamenlijk in voor het zwerfafval op te ruimen.
0: Nou, dus dan krijg je heel veel extra handjes om het een beetje netjes te houden.
1: Ja, ik vind het heel jammer, want als je natuurlijk je eigen inzet, dan wil je ook wat vinden. En we hebben hier in het dorp in Spediek best wel een aarde van mensen die elke dag het dorp schoonmaken.
0: Het is al te schoon.
1: Ja, dat is nou net het nadeel. Dat is nou net het nadeel. We hebben een heel mooi programma vandaag.
0: Goed zo. Jutter Chris Koopman was dat vanuit een prachtig blinkend schoon Sint Maartensdijk.

Bruno Mars en I Just Might. Het is 10 minuten voor 9. Zeeland wordt wakker, zit er bijna op. Maar wat gaat er verder vandaag allemaal gebeuren in Zeeland en in de rest van de wereld? Ik praat je even bij. Vakbond FNV die komt de dag voor Prinsjesdag met een looneis voor het komende cao-seizoen. Vorig jaar zit de grootste vakbond van Nederland nog in op een loonsverhoging van 6%. Zeeuwse boeren die komen vanavond in Schravenpolder bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. Die plannen moeten van tafel, vinden de belangenorganisaties die het georganiseerd hebben. In Rotterdam begint een extra beveiligde rechtbank het proces tegen de 41-jarige man uit het Zuid-Hollandse Arkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij marteling en onthoofding in zijn vaderland Syrië tijdens de burgeroorlog. De werkzaamheden aan de Krammersluizen beginnen vandaag. Het gaat om een grote renovatie van Rijkswaterstaat. Tot en met het voorjaar moet hinder verwacht worden voor beroeps- en pleziervaart. Bezoekers uit bepaalde landen die in Amsterdam niet betalen voor parkeren, die krijgen vanaf vandaag direct een wielklem. Het gaat om mensen uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg. Met andere Europese landen kon de stad afspraken maken, zodat de parkeerboetes opgestuurd kunnen worden, maar deze landen willen daar niet aan. De voorbereidingen voor de reparatie van de Westerschelde-tunnel die beginnen vandaag. Er wordt grond weggegraven ter hoogte van de scheur en daardoor wordt de druk op de oostbuis alvast verminderd. De tunnel blijft gewoon open. Het zou ook niet voor vertraging moeten zorgen. De reparatie van de scheur begint in januari. Komende nacht worden de Primetime Emmys uitgereikt in Los Angeles, de grootste prijs van de televisieindustrie. Ziekenhuisserie The Pitt en de comedy Hacks zijn beide meer dan 20 keer genomineerd. Over entertainment gesproken, in Hilversum komt de Dutch Songwriters Hall of Fame, bedoeld als tegenhanger van de Amerikaanse lijst van legendarische liedjeschrijvers. Herman van Veen, John Eubank, Emiel Hartman, Peter van Asten, Frank Boeien, Piet Sauer, Peter Koelewijn, Boudewijn de Groot, Belinda Muldijk en Ramse Shaffi krijgen daar een plekje. Mantelzorgers uit Rijmerswaal die worden vandaag getrakteerd op een avondje bioscoop. Dat is georganiseerd in de Bios Zeelandhallen in Goes. Bedoeld om ze als blijk van waardering in het zonnetje te zetten. Geldt trouwens ook voor de mantelzorgers uit Borselen en Capelle. Die kunnen allemaal daar terecht om een filmavondje te beleven als bedankje voor al hun belangloze inzet. En straks natuurlijk hier op de radio een nieuwe editie van Goedemorgen Zeeland. En daarin natuurlijk weer allerlei bijzondere zaken die daar spelen. Ik ben er morgenochtend weer vanaf 6 uur tot 9 uur hier op de radio te horen. Ik sluit af met Fleetwood Mac en Save Me. En ik wens je alvast een heel fijne maandag. En dan kun je weer er lekker tegenaan de hele dag. Fleetwood Mac hier dus tot aan het nieuws van 9 uur. Een heel fijne maandag gewenst en houd een beetje droog. De paraplu in de aanslag lijkt mij niet onverstandig.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elektramat bestaat 20 jaar, voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Door Almegens met het NOS Journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
16: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
15: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
17: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
15: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland verkeersinformatie dan nog. Op de A58 staat een file bergop Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Alfred Capelle. 6 kilometer daar nog, een kwartier vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is er dicht. Omrijden via de N289 Putten richting Goes is ook niet per se een goed idee. Daar heb je ook een kwartier vertraging. Tussen de aansluiting met de A58 in Goes sta je daar in een file van 3 kilometer. Dan nog een laatste file gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer, ook daar een kwartier.
18: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
19: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
25: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
26: Ik ben flexibel.
25: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
26: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
25: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
27: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
30: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
31: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
32: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
33: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
32: En bedankt, hè?
34: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
35: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
36: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Esme Beg.
36: Omroep Zeeland.
37: Ado. Ado. Ado.

Daryl Hall en John Oates zongen Adult Education. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Zonder Elsa nog even, die mag nog een weekje genieten van de vakantie. Nou, het weer is er niet per se naar, behalve als je lekker heel de week gewoon op de bank wil zitten, kleedje, serietje aan. Dan kan natuurlijk wel, maar goed, lekker even rust. Voor Elsa betekent dat ik de eerste drie dagen van deze week de honneurs waarneem. En dan donderdag en vrijdag mag je Stefan nog verwachten. En vanaf morgen is Veerle weer terug. Nou, dan gaan we het natuurlijk ook nog wel hebben over hoe haar weken zijn geweest. Haar trouwerij en haar vakantie natuurlijk. Morgen dus Veerle weer oud en vertrouwd hier in Goedemorgen Zeeland. Vandaag moet je het dus nog even alleen met mij doen. Maar dat komt goed hoor. We hebben genoeg te praten en met mensen te spreken. Kortom, een gezellige ochtend.

Teddy Swims, break up in reverse. Het is 14 september, morgen Prinsjesdag. Ja, dan weet je eigenlijk alweer hoe laat het is. Hey, goedemorgen Zeeland, als Veerle en ik er zijn. Nou, als je het niet weet, dan weet je het morgen in ieder geval. We hebben een traditie en die houden we in ere, kan ik je alvast vertellen. Laten we voor nu maar eens even kijken wat er nog op 14 september in de geschiedenis allemaal gebeurde. Nou, in 1901 werd Theodore Roosevelt president van de Verenigde Staten. Op 14 september overleed president William McKinley aan de gevolgen van een aanslag. En vicepresident Roosevelt werd daarop president. En met zijn 42 jaar was hij de jongste persoon ooit die het Amerikaanse presidentschap op zich nam. 1960 dan, de OPEC wordt opgericht. Samen richten Iran, Irak, Kuwait, Saoedi-Arabië, Venezuela in Bagdad de Organization of the Petroleum Exporting Countries op. De organisatie zou grote invloed krijgen op de wereldwijde olieprijs en de geopolitiek. En dan 1975, de beschadiging van de Nachtwacht. Een verwarde man beschadigt het schilderij van Rembrandt van Rijn. Met een gekarteld mes steekt hij 13 keer in op het meesterwerk. Ja, het is ook niet de eerste of de laatste keer dat iemand de Nachtwacht beschadigt. In 1911 gebeurde dat al, ook met een mes. En in 1990 gooide een man zuur op de Nachtwacht. Dat gebeurde er allemaal in de geschiedenis op 14 september. Wie er jarig zijn, dat krijg je zo van mij te horen. Na No Doubt, dit is Don't Speak.

No Doubt met Don't Speak. Ja, en, liedje waar een enorme geschiedenis achter zit. Broer Eric en zus Gwen Stefani. Die uit elkaar gaan. Een nieuwe producer die bij de band komt. Dat was een heel gedoe. En na 2,5 jaar heen en weer allerlei relatiebreuken en ruzies werd dit liedje uiteindelijk geboren. En wat een hit was het voor No Doubt. Ongelooflijk. En als je dat verhaal eens wil lezen, zou ik zeggen, zoek hem vooral even op. Veel te lang om hier te vertellen. Maar er is heel wat gebeurd voordat dit liedje tot stand kwam. 14 september. Eens kijken wie er dan allemaal jarig zijn vandaag. Nou, Sam Neill, een Nieuw-Zeelands acteur. Vooral bekend als paleontoloog Alan Grant in Jurassic Park. Hij wordt 79 jaar vandaag. Dan Nas, een Amerikaanse rapper, voluit Nasir Jones. Zijn debuutalbum Illmatic uit 1994 wordt vaak gezien als een klassieker binnen de hiphop. 53 jaar wordt Nas vandaag. Dan gewoon hier in Nederland, Marga van Praag, journalist en voormalig NOS-presentator, wordt vandaag 80. Ja, en het is de geboortedag van Amy Winehouse. Ze overleed op 23 juli 2011. De Britse zangeres, bekend van Rehab, Back to Black en Valerie, won meerdere Grammys en geldt nog altijd als een van de markante stemmen van haar generatie. En dus ook een van die mensen die bij de club van 27 hoort. Want ouder dan dat werd ze niet.

Amy Winehouse met Valerie. Zij kwam om het leven door alcoholvergiftiging en overleed al op 27-jarige leeftijd. Ja, en ik word hier eventjes door Janne. Die moet ik even iets van recht zetten, want niet alleen Amy Winehouse is overleden. Ik heb met Sam Neill gezegd dat hij vandaag 79 wordt. Ja, dat kan helemaal niet. Die beste meneer, die acteur van Jurassic Park, is in juli overleden. En daar ben ik compleet aan voorbij gegaan. Dat heb ik niet gelezen toen ik het lijstje samenstelde. Dus dat is niet zo netjes. Excuus daarvoor. Sam Neill's geboortedag dan. Hij is 78 jaar geworden en overleed helaas aan een zeldzame vorm van bloedkanker.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: 1 minuutje voor 9:30, maar Florian is er alvast met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemorgen.
3: Zeker Esme, goedemorgen. Raadslid François Babijn uit de gemeente Sluis stelt voor om als 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen tijdelijk de vluchtelingen op te vangen in het voormalige vakantiepark Marina Beach bij Hoek. Babijn verzoekt de gemeente Sluis om het voorstel te bespreken met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst en Terneuzen. Vooral in die laatste is veel weerstand tegen de opvang van asielzoekers. De Zeeuwse zorginstelling Amarijn heeft zich aangesloten bij het Innovatiefonds Ouderenzorg. Samen met instellingen in de rest van het land kunnen op die manier allerlei innovaties worden getest, zoals spraakgestuurd rapporteren.
4: Het was in het begin even wennen. We typen natuurlijk eigenlijk altijd en nu moet je het inspreken. Je spreekt het in, hij zet het om in tekst. Je moet het wel eventjes nalopen, want ja, sommige dingen dan pakt hij niet gelijk op. En dan kan je het accorderen.
3: Er is ook een innovatiefonds voor de gehandicaptenzorg. Daar zijn sinds kort Cirenlo en Philadelphia bij aangesloten. De politie heeft na een achtervolging gisteravond 2 personen opgepakt die verdacht worden van het oplichten van een oudere vrouw in Zierikzee. Nadat de 2 verdachten er met de buit vandoor waren gegaan, werd de achtervolging ingezet met zowel een flink aantal politieauto's als een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto en konden de beide verdachten worden opgepakt. En de voorbereidingen voor de reparatie van de Westerschelde-tunnel beginnen vandaag. Er wordt grond weggegraven ter hoogte van de schuur en daardoor wordt de druk op de beschadigde oostbuis alvast verminderd. De tunnel blijft gewoon open en het zou ook niet voor vertragingen moeten zorgen. De daadwerkelijke reparatie van de schuur in de Westerschelde-tunnel zelf begint in januari. Het weer in onze provincie. Het is een dag vandaag met wolkenvelden, wat zon en af en toe een soms flinke bui. De wind die is matig uit het zuidwesten en de temperatuur komt uit op 20 tot 23 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en Esma ook op onze site omroepzeeland.nl.
2: Florian, dankjewel. En je weet dat je morgen iets moet meenemen, hè? Anders mag je het bulletin niet lezen om 9:30.
3: Oh, ik was het alweer helemaal vergeten en ik kan niks garanderen. Maar ik ga mijn best doen.
2: Ik zal je dan wel een berichtje sturen morgenochtend.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Omroep
5: Zeeland. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

David Bowie samen met Tina Turner, Tonight. Het is 9:30 geweest en dat betekent dat het tijd is om het nieuwsspelletje van vandaag te spelen. Even kijken hoor, wie er vorige week gewonnen heeft. Dat was Anja, helemaal vanuit Frankrijk. Die rolde als winnaar uit de Bingo Ballenmolen. Ja, en wil jij kans maken op die Omroep Zeeland sokken, dan kun je vandaag dus weer meedoen. De hele week trouwens. En dan zaterdag wordt uit de 5-dag winnaars een weekwinnaar gekozen in de verloting. Je hoeft alleen maar antwoord te geven op de volgende vraag. François Babijn, een gemeenteraadslid in de gemeente Sluis, wil samen, dus drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, dat die samen tijdelijk vluchtelingen gaan opvangen. Ik ben benieuwd waar hij die vluchtelingen denkt te gaan huisvesten. Dus op welke plek wil hij die vluchtelingen gaan huisvesten? En dat wil hij dan samen als drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten doen. Weet jij op welke plek dat is? Dan bel je naar 0118-499-999. Nou, vorige week ontstond er een beetje verwarring over de eerste, tweede, derde of vierde beller. We houden het vandaag gewoon op de snelste. Dus weet jij waar ze vluchtelingen willen gaan opvangen? Op welke plek in Zeeuws-Vlaanderen althans? Het is een voorstel. Bel dan even in.

0: nog maar brak ze door met haar debuutalbum Hangover. Ella Langley met Choosing Texas hoorde je hier in Goedemorgen Zeeland. Wij zitten midden in het spelletje Wat Is? Een vraag over het Zeeuwse nieuws. Iets dat je altijd op de website omroepzeeland.nl kunt lezen in de app of kunt horen in het nieuwsoverzicht, het nieuwsbulletin hier, zojuist door Floris Jan voorgelezen. Daar zat ook dit nieuwsbericht in, want ik wil weten, er is een plek die François Babijn, gemeenteraadslid uit Sluis, voorstelt om tijdelijk vlucht op te vangen. En dat wil hij dan samen als de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten doen. Ik ben gebeld vanuit Waterland Kerkje. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het is met Johnny Dees van Waterland Kerkje. De Marina Beach in een hoek was de goede antwoord, dacht ik.
0: Ja, daar heb jij helemaal gelijk in. Ik vind het wel een opmerkelijke plek, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik ook, maar hij daar nog moet wonen, ik vind er niet veel meer aan. Het is al ver vernietigd en gesloopt.
0: Ja, verloederd. Jij hebt natuurlijk al eerder wel vluchtelingen gezeten op een voorste deel van het park. Nou, daarna is het natuurlijk heel streng gecontroleerd op arbeidsmigranten. Ja, en als je de verhalen daar hoort, is het alleen maar verloederingen ten top daar.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Dus. En ook, ik vind vluchtelingen zou je daar ook niet zomaar weg moeten zetten. Of ze moeten er misschien wat betere huisvestingen gaan neerzetten. Dan is het misschien nog een goed idee.
1: Ja, dat zou misschien kunnen, ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten hiervan vinden. Het is in ieder geval een idee van gemeenteraadslid François Babijn. Johnny, of het nu een goede plek is of niet, het is het goede antwoord. En het levert jou een plekje in die verloting op. Dus de eerste winnaar van deze week. Fijn dat het gelukt is en bedankt voor het meedoen.

0: Michael Jackson met Thriller. Wekelijks bellen we met de dierenambulance op Schouwen-Duiveland om te horen welke reddingsacties er allemaal zijn geweest. Want dat die er zijn en regelmatig voorkomen, dat is ondertussen wel duidelijk. Sander Penning, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en als ik op jullie Facebook eens gekeken heb, dan heb ik wel echt weer twee helden gezien in Nieuwekerk.
1: Nou, dat kun je zeker zeggen, ja. Ja, daar zijn we altijd heel erg blij mee.
0: Want, leg uit, wat gebeurde er in Nieuwekerk?
1: Nou, het is zoals eerder gebeurd, maar het is een visvijver. Er wordt veel gevist. En af en toe gaat het mis. In die zin dat er dan niet een vis aan de haak zit, maar een gans. Want er zijn best veel ganzen daar.
0: Ja. Ja, en die hadden dus gewoon letterlijk de haak uit zijn bek.
1: Nou, inderdaad. Nou, die haak zelf die zat best wel diep in zijn keel. Dus dat was dus niet eventjes een kwestie van het haakje eruit halen. Dus dat was ook de reden dat mensen ons hebben gebeld voor hulp. En daarom zijn wij toen op pad gegaan om te kijken van wat moet er gebeuren?
0: Ja, en hij werd gevonden en een beetje geholpen ook door twee kinderen.
1: Ja, die twee kinderen, dat zijn echt de helden daar inderdaad. Dat zijn echt dierenvrienden, dat merk je dan weer. Die bedachten zich geen moment en dachten meteen, hey, dit is niet goed. Dit gaan we niet zelf voor elkaar krijgen om dat te helpen. Die gans heeft echt hulp nodig. Dus die hebben toen ons ingeschakeld.
0: En is het allemaal goed gekomen met de gans?
1: Nou, gelukkig wel, inderdaad. We hebben niet ter plekke de haak kunnen verwijderen. En dat bleek wel gauw, die zit veel te diep. Maar gelukkig zijn er dan andere mogelijkheden. Alleen dan moet er vaak een dierenarts aan te pas komen. Dus wij hebben de gans kunnen vangen en meegenomen. En die brengen we dan altijd naar Middelburg, naar De Mikke. Ja. Dat is de vogelopvang. En daar krijgt hij dan de zorg die hij nodig heeft.
0: Eind goed, al goed in ieder geval voor de ganzen. Ook voor een poes die gevonden werd bij Golfbaan de Molenberg in Burghaamsteden. Die er nogal, toch wel een klein beetje toegetakeld uitzag.
1: Ja, precies. Nou, dat viel andere bus ook op inderdaad. Van joh, wat is er aan de hand met die poes? Want die zitten best wel gehavend uit. Dus we kregen al verschillende meldingen. Weten jullie daarvan? En wat kunnen we daarmee? Dus nou, wij zijn toen gaan kijken. We zagen al snel dat het om een wat oudere poes gaat. En ook dat hij behoorlijk vermagerd en uitgedroogd was. Dus dat was niet goed. Hij zat ook echt onder de teken. En er was ook gewond aan zijn neus. Het eerste wat we dan doen is die kat vangen. En dan meteen zien of hij een chip heeft. Een chipreader. Elke dierenambulance is uitgerust met een chipreader. Dus we kunnen dan meteen controleren of de kat gechipt was. Nou, dat was niet het geval. Daarom snel naar het asiel gebracht. En daar kon hij dan snel de zorg krijgen die hij nodig had. En via social media proberen we dan altijd, via Instagram, onze Instagram-pagina en onze Facebook-pagina, proberen we dan zo snel mogelijk altijd de eigenaar op te sporen. En dat lukte.
0: Ja,
1: dat was snel.
0: Super fijn. Die kans was al een week kwijt.
1: Die was echt wel een tijdje weg, inderdaad. Ja, dus die mensen waren hartstikke blij dat ze weer hun kat konden ophalen.
0: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ook wel vervelend dat er dan geen chip in zit, want dan kun je natuurlijk sneller met elkaar in contact komen. Maar het is in ieder geval goed gekomen voor deze poes. Die is gewoon weer lekker thuis.
1: Ja hoor, die ligt wel lekker in zijn mandje.
0: Nou, dat klinkt heel goed. En dat waren wel een beetje de belangrijkste zaken deze week, hè?
1: Ja, maar voor de rest is het. We plaatsen inderdaad niet alles op social media. Maar voor de rest rijden we af en aan voor vogels die hulp nodig hebben. We zijn op dit moment druk bezig met echt wel behoorlijk wat kattenvangacties. Kattenvangacties. En dat betekent vaak verwilderde katten die ergens rondlopen. Ook heel veel kittens. Echt hele jonge katten die gewoon rondlopen. Of in de natuur. Op een andere locatie waar ze gewoon niet horen en waarschijnlijk geen eigenaar hebben. En die proberen we dan te vangen op een goede manier. Dat doen we altijd in alle rust. Waar we altijd eerst even goed de situatie in kaart brengen.
0: Ja.
1: Proberen te achterhalen, voor zover we dat kunnen beoordelen. Om hoeveel katten gaat het nou? Om hoeveel kittens gaat het nou die er zijn? Want je wil niet drie kittens meenemen terwijl er vijf rondlopen.
0: Ja, ja.
1: Je wil vaak ook de moederpoes, die wil je ook vangen, meenemen. En als die van niemand is, in ieder geval steriliseren. En zo nodig medisch behandelen. Dus daar komt altijd heel wat bekijken.
0: Ja, daar zijn jullie zeker wel druk mee. En hoe is het met de egeltjes? En dat was ook wel een ding, hè, de afgelopen weken.
1: Dat klopt. Ja, inderdaad. Behoorlijk wat egels ook. Het is goed dat je dat zegt. Die hulp nodig hebben, die ziek zijn. Waar het door komt, weten we niet. Misschien de droogte, maar we krijgen behoorlijk wat egels die hulp nodig hebben. En we hebben ook op een Facebookpagina en onze Instagrampagina foto's geplaatst van egels met vliegeneitjes. Dat is vaak nog niet zo bekend, misschien heb je dat gezien. Als je overdag een egel ziet lopen, bedenk dan altijd meteen van, hey, een egel die hoort eigenlijk niet overdag ergens te lopen. Een egel is een nachtdier en die hoort overdag lekker te slapen. Dus als die overdag ergens loopt, dan is er bijna altijd iets aan de hand.
0: Ja.
1: Dan is die meestal ziek of gewond. Heel vaak zie je het niet direct, maar we vragen nou ook aan mensen van, kijk eens een keertje extra goed. En misschien zie je op de egel heel vaak rond de snuit, maar het kan echt over het hele lichaam zijn, zie je kleine witte plekjes. En als je dan heel, heel goed kijkt en je hebt hele goede ogen, of je hebt heel toevallig een vergrootglas bij je, dan zou het wel zo kunnen zijn dat je ziet dat het niet zomaar plekjes zijn, maar dat het hele kleine eitjes zijn. En dat zijn de vliegeneitjes. Dat is vliegen.
0: Ja, en die zijn funest, hè, voor die egels.
1: Die zijn funest, ja. Zodra die eitjes uitkomen, vliegen leggen dan leggen eitjes vaak op verzwakte of gewonde egels. Nou, zodra die eitjes uitkomen, dan komen daar maden uit, vliegenlarven. En die weten dan vaak wel hun weg naar binnen te vinden.
0: Ja, die doen zich te goed aan de egel.
1: Die doen zich te goed aan de egel,
0: ja.
1: Klopt.
0: Dus let vooral ook toch nog steeds, ook nu nog, ook al is de droogte een beetje voorbij en kunnen egels wel weer wat water overal vinden. Let vooral nog even op, zie je dus een egel, meld het vooral. En schroom gewoon niet om te bellen, want jullie zijn altijd even staan graag te woord en denken mee.
1: Altijd, je mag altijd bellen. Als je twijfelt, bel dan alsjeblieft wel. Dus we kunnen dan even samen kijken of het dier hulp nodig heeft. Meestal is dat gewoon via de telefoon te beoordelen. Maar of er iets aan de hand is of niet. We hebben liever dat iemand een keer te veel belt dan een keer te weinig.
0: Duidelijk. Sander, dank je wel weer voor deze week. En spreken we elkaar volgende week weer met nieuwe verhalen. Tot dan.
1: Dank je wel. Succes.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Straks na 10 uur meer over Duchenne Heroes. Een week lang offroad hebben ze gefietst en ze zijn gefinished afgelopen weekend. We horen er zo meer over van het Zeeuwse team. En meer over een mosseloversteekwedstrijd in Bruinisse waar een titel werd verdedigd. Kortom, blijf lekker luisteren. Hou je radio op Omroep Zeeland. Ik ben zo bij je terug.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeel uit.

0: not a car, it's a BYD.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

Miles Smith. Daarmee openen we het tweede uur van Goedemorgen Zeeland. Komende half uur aandacht voor een wedstrijd afgelopen weekend in Bruinisse. Want daar was het Bruce na zomerfestival. Werden een wedstrijd mosselopensteken gehouden. Nou, als je daar Wiskerken heeft er aan meegedaan om zijn titel te verdedigen. Je hoort zo hoe het afgelopen is. En die helden op de fiets van afgelopen week zijn gestart. Hebben door Europa off-road gefietst om geld op te halen voor Duchenne. Ook daar meer over in deze Goedemorgen Zeeland tot 10:30. Maar zo eerst maar eens bellen over die mosselopensteekwedstrijd. Na PhD, I won't let you down.

0: I won't let you down. Nou, dat is eigenlijk wat Gerard Wiskerk ook tegen zichzelf kan zeggen als hij meedoet aan een mossel opensteken wedstrijd. Goedemorgen, Gerard.
1: Hey, goedemorgen.
0: Want de titel wezen verdedigen in Bruinisse tijdens de Bruus na zomerfestival. Daar was een mossel opensteken wedstrijd. Nou, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen.
1: Ja, ja, ik heb hem weer gewonnen.
0: Je hebt hem weer gewonnen. Het is gewoon voor de mensen die eraan meedoen, denk ik, niet meer leuk als jij meedoet.
1: Ja, dat weet ik niet, ja. Sommigen zijn wel... maar ja, goed, moeten ze beter oefenen natuurlijk, hè?
0: Ja, met de beker weer naar huis. Dat was een paar weken geleden ook al zo bij de mossel opensteekwedstrijd in Filipijnen.
1: Klopt, ja.
0: Met je maat Frans Vermersen.
1: Ja, klopt.
0: Dat moesten jullie samen doen. Toen waren jullie ook al eerste geworden, ja, en nu weer. Is het dan toch nog steeds wel leuk als je zo vaak wint, dat je hem dan toch de volgende keer weer weet te winnen?
1: Ja, winnen is altijd leuk natuurlijk, hè. Dat blijft altijd. Maar ja, goed. Ja, een beetje, zeker de Filipijnen, een beetje meer tegenstand mag af en toe wel, zeg maar.
0: Ja, en hoe ben jij hier zo goed in geworden dan?
1: Ik heb vroeger altijd in de horeca gewerkt en dan moesten we dagelijks of toch wel heel vaak heel veel mossels opensteken. En het is een handigheidje wat je moet leren. En hij die hem onder de knie hebt, ja, dan is het proberen om sneller te doen, dat maar. Hè.
0: Ja, ja, want daar draait het om, hè? Zo snel mogelijk en zo keurig mogelijk.
1: Ja, ze mogen niet beschadigd zijn, ze moeten losleggen en netjes op de schaal liggen ook.
0: En wat is dan jouw record? Hoe snel kun jij, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel je er moet opensteken bij zo'n wedstrijd.
1: Ja, geen idee. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Wij horen die tijden eigenlijk vaak niet. Dus dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
0: Je doet het ook niet af en toe thuis eens eventjes een keer oefenen. En dan denken, oh, binnen, ik noem maar wat. Een halve minuut heb ik er zo 10 open.
1: Nou, nee, ja, tegenwoordig doe ik het misschien nog maar 3 keer op een jaar of zo. Dus dat open steken verder niet.
0: Oh,
1: dus,
0: net, het is net als fietsen. Eén keer goed leren en dan vergeet je het nooit meer.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Nou, in ieder geval van harte gefeliciteerd met opnieuw de winst. Ja, nou, Bruinisse dus weer en ook Filipijnen. Dus ja, volgend jaar weer verdedigen dan zeker?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Heel goed. En Gerard, geniet van je winst. En leuk om te horen dat jou dat zo goed afgaat, dat mossel opensteken. Dankjewel. Ja.

0: Stella Lefty met Boston. De afgelopen weken hebben ruim 300 helden meegedaan aan Duchenne Heroes. Een meerdaagse offroad tocht door Europa voor kinderen met Duchenne. Ook team Blubberen voor Brett deed weer mee. En Brett, 20 jaar, uit Hengsdijk, was er ook bij om de fietsers na een week binnen te halen, waaronder zijn eigen vader. Patricia, moeder van Brett, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, iets dat een team dat al jaren bestaat en ook al jaren eraan meedoet. Hoe was het dit jaar? Hoe blik jij erop terug?
1: Ja, het was eigenlijk een hele mooie week. We hebben ontzettend mooi weer gehad. En de route was eigenlijk voornamelijk in de Ardennen.
0: Mooie plek?
1: Zeker. Veel hoogtemeters.
0: Ja, en was dat een beetje dan te doen voor iedereen?
1: Ja hoor. We hebben sowieso 5 teamleden hebben de 100 kilometer gefietst. Mountainbike of gravel. En ja, dat zijn natuurlijk ervaren fietsers, dus dat scheelt natuurlijk wel. Dan is het nog wel zwaar hoor.
0: Ja.
1: En de laatste 3 dagen zijn er nog 2 dames aangesloten. Sonja en Lilian van 60 en denk 59. Die hebben de 3-daagse nog gefietst, dus die wilden dat ook een keer doen. En dat was toch best wel heftig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want wat zijn de afstanden in kilometers zo'n beetje?
1: Voor de mountainbike is 100 kilometer, voor de gravel is ook 100 kilometer. En de dames hebben 70 kilometer mountainbike gedaan. Maar ja, dat is ook wel vaak 80.
0: Ja, en dan ook dus nog dus met hoogtemeters. Dus als je 100 kilometer per dag en dat achter elkaar een week lang. Ik neem een petje af hoor.
1: Ja, dat is best heftig.
0: Ja, hey, en blijft het dan ook bijzonder dat zo'n team zich jaar op jaar inzet? Tuurlijk, je eigen eigen familie doet er ook aan mee, maar...
1: Ja, dat klopt. Ja, we zijn nu... Het is de 12e keer dat we meegedaan hebben. Ja, en het team wisselt wel een beetje, maar... Brett zijn vader blijft nog steeds rijden.
0: Ja.
1: En er komen er altijd weer wel mensen bij en er vallen wel mensen af. Maar zo blijven we gelukkig wel als team mee kunnen doen.
0: En het blijft gewoon een jaarlijks moment om met elkaar te zijn. En waarin er echt even aandacht is om geld op te halen voor Duchenne.
1: Ja, en het is voor Brett gaat zelf ook een hele week mee.
0: Ja, dat is
1: wel goed dat hij die andere jongens ziet. Dat hij toch eens ervaringen uit kan wisselen. Ja, het zijn dan wel niet de leukste ervaringen. Maar op zich, ja, wat voor rolstoel heb jij? Wat voor bediening heb jij?
0: Mm.
1: Er zijn ook jongens die een rijbewijs hebben. En Brett start dat goed is dit jaar ook voor zijn rijbewijs. Dus dan kan je wel hele leuke dingen. Dus daar kun je een beetje... Ja, ervaringen uitwisselen.
0: Ja, dat is soms ook wel eens lekker, denk ik. Want ik denk dat ook heel vaak mensen echt in je... Ja, goed, jullie directe omgeving natuurlijk wel. Maar leeftijdsgenoten niet altijd goed begrijpen wat Brett allemaal moet doormaken. En waar hij dat tegenaan loopt.
1: Nee, dat klopt. En als je dan lotgenoten hebt, dan is het voor Brett wel eens goed om daar ook eens mee te sparren, zeg maar.
0: Ja, heb je aan een half woord genoeg, denk ik, met elkaar?
1: Vaak wel, want die jongens weten precies wat ze voelen, hè?
0: Ja.
1: Dus die hoeven maar één woord te hebben, die eigenlijk genoeg om uit te leggen hoe ze in een vel zitten of waar ze tegenaan lopen. Dus
0: ja,
1: dat scheelt.
0: En ik denk ook heel gaaf voor Brett om erbij te kunnen zijn, om ook zo'n uitje met elkaar te hebben.
1: Zeker, het is wel een vermoeiende week, hij geniet er altijd enorm van.
0: Ja, dan nu maar een iets rustigere week eraf vastplakken.
1: Ja. Niet te veel plannen deze week.
0: Nee, precies. Hey, en ik zag dat er echt enorm veel geld opgehaald is in totaal.
1: Ja. Ze hebben echt enorm veel geld weer opgehaald. 1.170.000 euro, dus dat is natuurlijk wel heel fantastisch.
0: Ja, bijna 1,2, dat is toch niet normaal? Dus, van 300 deelnemers.
1: Ja, dat is echt super knap. En dit jaar, normaal zijn er altijd heel veel 7-daagse deelnemers. Dus er waren er nu 140 van. En je hebt ook een 3-daagse, dus er waren er 160 van. Dus eigenlijk is het wel super knap dat ze eigenlijk maar zoveel... Ja, met meer 3-daagse zoveel geld opgehaald hebben.
0: Ja, maar ook gewoon met 300 mensen die aan een evenement meedoen zoveel geld weten op te halen. Ik bedoel, ik ken nou acties waar veel meer mensen aan meedoen, waar een stuk minder. En dat geeft niet, hè? Het heeft niet altijd te maken met de euro's. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk wel heel mooi voor kinderen met Duchenne, voor het onderzoek wat ze er naar verder kunnen doen.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk gewoon super belangrijk.
1: Ja, dat is de bedoeling ervan, dat er toch onderzoek gedaan wordt, in ieder geval naar de medicijnen. Maar goed, daar zijn ze al zoveel jaren mee bezig en daar zit wel wat vooruitgang in, maar eigenlijk ook niet echt super veel. Maar het is natuurlijk ook qua hulpmiddelen, dat is ook heel belangrijk. Dat je als jongen of meisje met Duchenne toch de goede hulpmiddelen heb. En daar gaat ook wel heel veel geld naartoe.
0: Ja, en dat is ook natuurlijk heel goed. Want ja, dat is gewoon super belangrijk. Als je spieren natuurlijk steeds minder gaan doen, heb je steeds meer ondersteuning nodig en hulpmiddelen. Maar dan kun je wel nog een bepaalde mate van zelfstandigheid behouden.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Dat is gewoon ook heel erg belangrijk. Het gaat ook om de kwaliteit van leven. Hè?
0: Zeker, ontzettend.
1: De kwantiteit is belangrijk, maar de kwaliteit is natuurlijk ook ontzettend belangrijk.
0: Ja, zeker, zeker als je de ziekte van Duchenne hebt. Nou, het zit er weer op voor dit jaar, Duchenne Heroes.
1: Ja, gisteren heb ik mijn man weer ingeschreven, dus...
0: hij moet volgend jaar
1: hij
0: gewoon
1: weer trainen.
0: Duco, ja, die kan gewoon blijven fietsen het hele jaar.
1: Ja hoor, Duco kan gewoon blijven trainen tot volgend jaar.
0: Ja, mooi. Dan is het op naar de 21ste keer, Patricia.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Dankjewel om eventjes terug te blikken hier in Goedemorgen Zeeland. En geniet nog lekker na met elkaar. En dan horen we jullie natuurlijk gewoon volgend jaar weer, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Dankjewel, hè. Goed. Doeg.
0: Doei.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Zometeen meer over een peukenstofzuiger. Eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En dat krijg je van Piotr Houtman. Goedemorgen, Piotr.
3: Goedemorgen. Raadslid François Babijn uit de gemeente Sluis stelt voor om met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten samen op te trekken bij het tijdelijk opvangen van vluchtelingen. Dat zou volgens Babijn moeten gebeuren op het voormalige vakantiepark Marina Beach bij Hoek. Hij verzoekt de gemeente Sluis om het voorstel te bespreken met de gemeente Hulst en Terneuzen. Vooral in die laatste gemeente is veel weerstand tegen de opvang van asielzoekers. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wil helpen om mosselkotter Ierseke 4 te redden van de sloop. Het schip, dat nu de Ierseke 148 heet, diende voor zijn mosseltijd namelijk voor een heel ander doel: mensen redden tijdens de watersnoodramp. Nu ligt de kotter klaar voor de sloop in Kampen. Het museum heeft een inzamelingsactie opgezet en er is in totaal €9.000 nodig. De Zeeuwse zorginstelling Amarijn heeft zich aangesloten bij het innovatiefonds Ouderenzorg. Samen met instellingen in de rest van het land kunnen op die manier allerlei innovaties worden getest, zoals spraakgestuurd rapporteren.
4: Het was in het begin even wennen. We typen natuurlijk eigenlijk altijd en nu moet je het inspreken. Je spreekt het in, hij zet het om in tekst. Je moet het wel eventjes nalopen, want ja, sommige dingen dan pakt hij niet gelijk op. En dan kan je het accorderen.
3: Inmiddels is er ook een innovatiefonds voor gehandicapten. Daar zijn sinds kort Cerelo en Philadelphia bij aangesloten. De politie heeft na een achtervolging gisteravond 2 personen opgepakt die verdacht worden van het oplichten van een oudere vrouw in Zierikzee. Nadat de 2 verdachten er met de buit vandoor waren gegaan, werd de achtervolging ingezet met zowel een aantal politieauto's als een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto en konden beide verdachten worden opgepakt. De voorbereidingen voor de reparatie van de Westerschelde-tunnel beginnen vandaag. Er wordt grond weggegraven ter hoogte van de scheur en daardoor wordt de druk op de beschadigde oostbuis verminderd. De tunnel blijft gewoon open en de werkzaamheden zouden niet tot vertragingen moeten leiden. De reparatie van de scheur in de Westertunnel zelf begint pas in januari. En dan het weer in Zeeland. Het is vandaag een dag met wolkenvelden, wat zon en af en toe een flinke bui. De wind wordt matig uit het zuidwesten en de temperatuur komt uit op 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Piotr, dankjewel.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

Fleetwood Mac met Holdney hoor je hier in Goedemorgen Zeeland. Zometeen maar eens horen wat dat allemaal precies is met die peukenstofzuiger. In Zierikzee wordt die gebruikt en ingezet. Ik ben benieuwd hoeveel ze er al hebben op kunnen zuigen. En of het eigenlijk ook wel een beetje ging met de regen van vanmorgen.

0: Now Horan met Dinner Party. Komende zondag is het World Cleanup Day. Ja, ruim jij wel eens zwerfafval op als je er langs loopt? Ik doe het eigenlijk best wel vaak. Ik heb ook een dochter die dat fantastisch vindt. En vooral als het statiegeldblikjes of flesjes zijn, worden die altijd meegenomen. Maar ik leer dan ook altijd, dan niet alleen dat, ook de dingen die niks opleveren, steken we dan eventjes ergens weg en gooien we in een prullenbak. Zondag dus, even extra aandacht daarvoor. Maar voor een club enthousiastelingen in Zierikzee is het 52 keer per jaar Clean-up Day. Op maandag namelijk. Jacco Vleeshouwer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jullie doen elke maandag een rondje Zierikzee?
1: Ja.
0: Of
1: ja,
0: ergens?
1: Ergens op het eiland, maar ja. Zierikzee wel het meest.
0: En daar wordt elke maandag door een clubje schoongemaakt. Maar vandaag met wel een heel speciaal apparaat, de peukenstofzuigers.
1: Ja, ja, daar zijn we sinds een week of, ik denk 10, 12, zijn we, ja, misschien nog wel langer zijn we daarmee bezig. En ja, dat is gewoon ideaal. Je peuken die gaan er 10 keer zo snel in als met zo'n grijpertje.
0: Ja, ga dat maar eens aanstaan met zo'n grijpertje, met de hoeveelheid peuken die je met mensen op straat gooien.
1: Ja, als dat zo met eentje is, dan valt dat wel mee. Maar op het moment dat je bij een bushalte staat of op een parkeerterrein, dan liggen er gewoon zoveel dat je, ja, dan zou je tennis helemaal krijgen als je... Als je alleen maar staat te prikken.
0: Ja. Hey, en is het dan vandaag een beetje te doen? Want die peuken plakken misschien ook wel een beetje aan de straat vast met die regen?
1: Nou, ik moet zeggen dat het beter gaat als dat het zo heel droog is. Want dan heb je heel veel van dat lange gras. En dat wordt mee opgezogen.
0: Ah.
1: En dan zit die binnen no-time zit die stofzuigers steel die zit verstopt. En nu is het alleen maar... Nu blijft echt alles liggen, behalve mijn peuk.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk mag het, ja, bijna december wachten, maar best af en toe een beetje regenen.
0: Nou ja, is ook goed voor de natuur. Hoeveel peuken, ja, je gaat het natuurlijk niet allemaal natellen, maar hoeveel peuken raap je dan of zuig je dan op zo'n ochtend?
1: 3 volle stofzuigerzakken.
0: En hoe groot zijn die zakken?
1: Ja, ja, nou, gewoon net als een gewone stofzuiger. Dus dat is, ik denk dat het tussen de 1000 en 1500 peuken per ochtend is.
0: Ongelooflijk eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: En word je dan nooit eens beu om andermans rotzooi op te ruimen?
1: Nee, weet je wat het is? Kijk, wij krijgen heel vaak, als we bezig zijn, ze moest het niet weggooien. Nee, ik zei, dat weet ik ook, maar dan gaat het niet meer weg. En ja, wij zien gewoon dat Zierikzee nu een stuk schoner is. En echt veel schoner. En we hebben, je ziet ook dat er meer mensen zijn die dat eigenlijk doen. En die ook bijvoorbeeld af en toe zomaar dat opruimen. En als ze iets zien liggen, dat ze het in het vuilniszak gooien. En als je dat nou, als iedereen 3 zwerfpies per dag opruimt, dan is de wereld schoon.
0: Ja, dat is ook gewoon zo, hè?
1: Ja, en dan hebben wij weer minder te doen.
0: Ja, maar goed, jullie vinden het ook wel gezellig met elkaar.
1: Ja, we hebben een groep van 18. Leonel is, ik denk, ik heb mijn hoofd van 15 jaar geleden begonnen met Baseback Challenge Gauw in Duitsland. En er is dit uit ontstaan. En het gevolg is dat... we eigenlijk nu elke maandagmorgen tussen de 8 en 18 mensen 2,5 uur te jutten. En dan vervolgens met gezellig koffie drinken.
0: Ja, want dat is ook gewoon leuk. Daarna nog eventjes, ja, gewoon een kopje koffie.
1: Het is ook een hele leuke groep. En allemaal een beetje dezelfde drive. En dat geeft echt, ik geef altijd... Het advies begint er niet aan, want het is zo verslavend dat ik kom er niet meer vanaf.
0: Zelfs met rotzooi van een ander. Hey, en hoeveel zakken gaan er dan op elke maandag gemiddeld dan naar de gemeente?
1: Afhankelijk van waar we lopen, tussen de 10 en 20 volle vuilniszakken.
0: Oh, elke week opnieuw. Dat is toch eigenlijk echt
1: opnieuw.
0: Bizar?
1: Ja, ja. En dat is een beetje afhankelijk van waar we lopen. Maar bijvoorbeeld de snoeproute.
0: Ik denk dat ik al weet wat je bedoelt. Middelbare school richting supermarkten.
1: Ja, maar de scholen en de supermarkten doen zelf ook enorm hun best. Maar ja, het puberbrein is nog niet altijd volledig ontsproten, geloof ik.
0: Nee, of minder, hoe zeg je dat? Hebben andere belangen in haar hoofd.
1: Ja, de keuzes zijn iets anders te maken. Maar dat zeg ik niet verwijtend, maar alleen... Ik constateer dat het niet altijd goed gaat.
0: Nee, ja, en dat dus, zorgen jullie dat het wel weer netjes opgeruimd wordt. Dan mogen jullie dankbaar zijn in Zierikzee.
1: Ja, ja. En we hebben ook nog...

0: Want dat is wel leuk. We hebben een stofzuigerzak zelf een beetje bedacht. Die herbruikbaar is met een stukje klittenband aan de onderkant. Waardoor je hem gewoon open kan halen, leeg kan gooien en weer terug kan gebruiken.
1: Dus lekker duurzaam ook?
0: Ja, dat scheelt. Ik geloof dat die zakken kost €1,5, geloof ik. Dus dat scheelt alweer bijna €5 elke maandagmorgen. En die kan de gemeente dan weer in zijn zak houden en daarna mee.
1: Ja, zo is dat. Nou, wat goed dat jullie dit doen. En het busstation is denk ik ook wel weer schoon nu al die peuken opgezogen zijn daar.
0: Nou, ik moet zeggen, door al die gesprekjes is er iets meer erop gehaald dan wat ik normaal doe.
1: Oké. Ja, je staat in de belangstelling vandaag.
0: Ja, nou, maar het is voor het goede doel. Want des te meer mensen dit leuk vinden en gaan doen, des te schoner het wordt in Zeeland, Schouwen-Duitsland.
1: Ja, wellicht inspireer je ook weer mensen op deze manier. Ja, iedereen is in ieder geval welkom om aan te sluiten bij jullie op maandagochtend, mocht je het leuk vinden.
0: Ja hoor, dan wel even Schoonschouwen Duiveland een berichtje sturen. Dan kan Leo de rest allemaal uitleggen. Die zit nu nog in Portugal, maar die komt best wel weer een keer bezig komen.
1: Ja, dat hoop ik dan toch ook wel weer. Berichtje dus naar Schoonschouwen Duiveland. En anders stuur je even mij een berichtje. En dan zorg ik dat jullie in contact worden gebracht. En natuurlijk ook gewoon de oproep. Loop jij vandaag een rondje in jouw buurt? Raap het gewoon even op. Neem een klein tasje mee. En elk stukje wat weer van de straat is er één.
0: Ja, zeker weten.
1: Succes nog, Jacco. Hou je niet langer van je werk.
0: Dankjewel, Espen.
1: Doei.

Ilse de Lange, so incredible. Ja, dat moet ze ook gedacht hebben toen haar nummer ineens weer een enorme hit werd door gebruik op TikTok. Ja, dat gebeurde onlangs. Ze komt daarmee in een lijstje van Natasha Bedingfield met Unwritten en Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Van die nummers die toch al een paar jaar oud zijn. Nou ja, die van Ilse de Lange, 16 jaar oud, maar liefst. Nee, langer, 18 jaar oud. 2008 bracht ze dit nummer namelijk uit. En ja, dan gebruikte een of andere bekende TikToker het weer. En dan ga je helemaal viral wel met je nummer. Mooi compliment dus voor Ilse de Lange.

0: Jackie Wilson, Reed Petit.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is deze plaat van Rozan. Daarmee sluit ik het tweede uur van Goedemorgen Zeeland af. Zometeen ben ik er met het laatste uurtje tot 12 uur dus voor jou. Met Goedemorgen Zeeland. Graag tot zo.

0: nooit meer los.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
16: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
19: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
20: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel. Sterk werk.
24: Hey, Remon!
25: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
26: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
28: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Repeat it. Ed Sheeran samen met Martin Garrix, Repeat It. Welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Gezellig dat je luistert. We gaan er gewoon nog een fijne laatste uurtje van maken. Natuurlijk spelen we straks weer Check de Plek. Ik heb alweer een mooie opgave klaarstaan. Maar ik heb het ook zo nog over speciale ontmoet- en speelavonden. In Zierikzee worden die georganiseerd. Zometeen meer daarover. Eerst nog muziek. Van Madonna bijvoorbeeld, maar ook deze, The Barge. Zou prima ook een goede opgave zijn voor Check the Plek, deze. Rhythm of the Night.

0: Madonna met American Pie. In Zierikzee komen ontmoet- en speelavonden. Speciaal voor mensen tussen de 20 en de 40 jaar. In jongerencentrum voor SD, dus voor Schouwen-Duiveland. Jennifer Buijs heeft die avonden georganiseerd samen met de SMWO, Stichting voor Maatschappelijk Werk en Welzijn in de Oosterschelde-regio. Nou, vanavond staat de eerste op het programma, zo'n eerste ontmoet- en speelavond. Jennifer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een idee dat bij jou ontstaan is, waar ontstond dat, zeg maar, waardoor?
1: Ik merkte gewoon dat het lastig is om op deze leeftijd nieuwe mensen te ontmoeten. Want ja, je loopt niet zomaar eventjes meer op iemand af. En toen kwam ik met dit idee en samen met Marjan van SMWO konden we dit gaan doen.
0: Ja, want jij komt oorspronkelijk niet uit Zeeland. En als je dan, zeker in deze leeftijdsgroep denk ik, tussen de 20 en de 40, ja, zijn de meeste vriendschappen gesmeed. En ga je niet zo heel snel meer nieuwe aan.
1: Nee, klopt. En daarom heb ik dit idee kunnen uitbrengen, dus dat is heel fijn.
0: Ja, en ontmoet- en speelavonden, ben je dan ook zo gek op spelletjes?
1: Ja, dat zeker.
0: Anders ga je zoiets natuurlijk niet organiseren. Nee. Kun je een beetje uitleggen hoe de avond eruit ziet?
1: Nou, ik hoop gewoon dat er mensen gaan komen. We hebben een ruimte, we hebben tafels met stoelen en dat mensen aanschuiven om een spelletje te spelen. We hebben een klein assortiment van spelletjes. Iedereen is welkom om zijn eigen spelletjes ook mee te nemen. Dus ik hoop dat het gezellig wordt.
0: Ja, en spannend denk ik ook wel weer om te zien en af te wachten hoeveel mensen er op zo'n eerste keer afkomen. Moet misschien ook nog een beetje gaan leven uiteindelijk.
1: Ja, zeker. Dus ik ben ook echt benieuwd hoeveel mensen er gaan komen. We hadden het erover van, we hopen gewoon dat er sowieso 5 mensen komen. En toen was het, ja, maar misschien komen er 30. We zullen het zien, ja. Je weet het niet.
0: Nee, precies. En dat moet je ook gewoon inderdaad afwachten. Specifiek dus voor mensen dus tussen de 20 en de 40. Maar stel je bent 45 en je wil ook langskomen.
1: Ja, dat zou op zich wel kunnen. Maar we proberen echt wel een beetje 20 tot 40 aan te houden. Maar als je 45 bent, ben je ook van harte welkom.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Maar vooral een beetje geclusterd houden. Omdat je dan ook allemaal wat meer in dezelfde
1: leeftijdscategorie hebt.
0: Precies.
1: Ja.
0: En stel nu, want ik kan me ook voorstellen, voor jou is het spannend. Want je gaat ook eigenlijk iets aan in de hoop dat je ook nieuwe mensen leert kennen in de omgeving. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die er naartoe komen vanavond het spannend vinden. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Tegen hun zou ik willen zeggen, gewoon even die drempel overstappen. Ik probeer iedereen zo welkom mogelijk te heten. En iedereen erbij te betrekken. Dus je voelt je waarschijnlijk niet alleen.
0: Goed zo. Dan nog even voor wie luistert en denkt, hey, daar wil ik wel vanavond naartoe. Waar kunnen ze zich nog melden?
1: Ze hoeven zich niet aan te melden. Ze mogen gewoon komen. De inloop is vanaf 7:30 vanavond. Het is aan de Kalandweg 1. Hetzelfde gebouw als de ruilwinkel, alleen dan aan de andere kant.
0: Ja. Dus als je wil, dan kun je daar vanavond naartoe voor een ontmoet- en spelletjesavond. Je eigen spelletje kun je ook zeker meenemen. Ik hoop dat je een hele mooie avond hebt, Jennifer, en dat er nog velen gaan komen.
1: Ik hoop het ook.
0: Veel plezier.
1: Dank je wel.

Bruno Mars met Risk It All. Het is 6:06. Je luistert naar Omroep Zeeland. Dit is Goedemorgen Zeeland. En dit is Aretha Franklin. Respect. Respect.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid.

0: Nick Schilder met Realize.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 11:30 is hier Piotr Houtman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen zouden moeten worden opgevangen op vakantiepark Marina Beach bij Hoek. Dat zegt François Babijn, gemeenteraadslid in Sluis. Hij heeft een motie ingediend waarin hij Sluis oproept om het voorstel te bespreken met de gemeente Hulst en Terneuzen. 24 september wordt die motie besproken in de gemeenteraad. Diezelfde drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Terneuzen, Hulst en Sluis, hebben samen met de politie gecontroleerd op niet vergunde prostitutie. Op basis van online advertenties werden 4 locaties bezocht. Daarbij zijn 4 personen gevonden die seksuele diensten aanboden tegen betaling, maar daar geen vergunning voor hadden. De gemeenten hebben ook bekeken of er sprake was van misstanden zoals mensenhandel of illegaal verblijf en zeggen ondersteuning te hebben geboden waar dat nodig was. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wil helpen om mosselkotter Ierse Kevier te redden van de sloop. Het schip, dat nu de Ierse 148 heet, diende voor zijn mosseltijd, namelijk voor een heel ander doel, mensen redden tijdens de watersnoodramp. Nu ligt het klaar voor de sloop in Kampen. Het museum heeft een inzamelingsactie opgezet. Er is in totaal €9.000 nodig. De politie heeft na een achtervolging gisteravond 2 personen opgepakt die verdacht worden van het oplichten van een oudere vrouw in Zierikzee. Nadat de 2 verdachten er met de buit vandoor waren gegaan, werd de achtervolging ingezet met zowel een aantal politieauto's als een helikopter. In Hellevoetsluis crashte de auto en konden beide verdachten worden opgepakt. En dan het weer in Zeeland. Het is vandaag een dag met wolkenvelden, wat zon en af en toe een flinke bui. De wind wordt matig uit het zuidwesten en de temperatuur komt uit op 20 tot 23 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in de app of op onze website omroepzeeland.nl.
0: Piotr, dankjewel.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Wet, wet, wet met Sweet Little Mystery. Laatste half uurtje van Goedemorgen Zeeland is begonnen. Ja, en die staat van maandag tot en met donderdag in het teken van Check de Plek. Elke dag zoeken we dus 4 dagen van de week zoeken we een plek die wij dus met een omschrijving aan jou proberen te verkopen. Dat kan een hele specifieke plek zijn, maar ook gewoon een plaatsnaam, een gehucht, een buurtschap, een dorpje. Maar dus ook ergens iets heel speciaals. Ik noem maar wat, de Plompentoren zou zomaar ook kunnen. Of de Westerschelde, dat soort dingen. Kortom, een aanwijzing die moet jou dan vertellen welke plek wij zoeken. Je mag meeraden. Dus ik zou zeggen, pak je telefoon er alvast bij om zo 0118-499-999 te kunnen bellen. Want na Douwe Bob en Mo geef ik je de opgave.

vandaag. Ja, je telefoon bij de hand. Heel goed. Dit is een niet openbare uitkijk over de Westerschelde. Een niet openbare uitkijk over de Westerschelde. Weet jij welke plek ik bedoel? Dan bel je naar 0118-499-999. En ben jij de eerste finalist van deze week die we vrijdag dan gaan bellen voor een schattingsvraag.

0: Love on the Weekend van John Mayer. Een niet openbare uitkijk over de Westerschelde. De opdracht van vandaag of de aanwijzing voor een plek in Check de Plek vandaag. Gaan we eerst eens naar Sint Maartensdijk, naar Kees. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welke plek zoek ik?
1: Ik denk dat het Waarde is met de radar.
0: De radartoren?
1: Ja.
0: Ik ga nog even niks zeggen, Kees.
1: Nee.
0: Ik ga nog even naar Terneuzen, naar Theo.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Perkpolder.
0: Perkpolder, en waarom Perkpolder?
2: Ja, binnen de perk, hè.
0: Oh ja, maar Perkpolder is op zich wel een openbare plek, toch?
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Daar ging het nou om. Een niet openbare uitkijk.
2: Oké.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen. Het is in ieder geval niet goed. Rita in Terneuzen, goedemorgen.
3: Ik dacht Waterzanden.
0: En waarom dacht jij Waterzanden?
3: De nieuwe wijk waar huizen gebouwd worden. En dat is alleen de mensen die hebben daar de uitkijk.
0: Ja, dat is waar. Dat is op zich goed geredeneerd. Want zo moet je het ook redeneren. Maar dat is nou net weer niet de plek die ik heb opgeschreven.
3: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen. Kees, jouw antwoord is ook niet goed.
1: Ja.
0: Maar je zit zeg maar geografisch niet in de buurt.
1: Oh.
0: Maar qua object.
1: Ja.
0: Wel, zeg maar. Dus het is eigenlijk een niet openbare uitkijk op hoogte over de Westerschelde. Misschien moet ik hem zo dan nog wat meer zeggen. Je mag zo meteen nog een gokje wagen. Ik ga nog eens even kijken wat er in de app binnenkomt.

0: de Prosperpolder, Slot Baarland van Piet. Nee, niet goed, Piet. Jurgen zegt het Arsenaal in Vlissingen. Nee. Bert zegt nog het gemeentehuis in Terneuzen. Nee, dat is ook natuurlijk inderdaad niet een openbare plek. Maar die bedoel ik ook niet, al heb je daar wel zicht op de Westerschelde. Erlin zegt nog buurtschap Kijk Uit. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een openbare plek. Wel goed bedacht. De aanwijzing die ik net aan Kees gaf, gaf ik ook aan de app aan Irene. En die heeft het ondertussen geraden. Eens even kijken of we nog een beller hebben die dat ook heeft. Want ik word ondertussen alweer gebeld, zie ik. Eens even zien. Wie heb ik hier aan de lijn? Goedemorgen.
1: Peter.
0: Dag Peter.
1: Hallo. Ja, jij eerst.
0: Ja, ik wou zeggen, welke plek zoek ik, denk je?
1: Nou, ik denk de uitkijktoren daar bij Dizzoek Valkenisse. Die vernieuwd gaat worden.
0: Oh, nee, die zoek ik ook niet.
1: Dat is jammer.
0: Ja. Want ook dat is wel een openbare plek, denk ik, hè, als je daar kan gaan staan.
1: Nee, dat is een toren die in de duinen staat.
0: Oh,
1: die is niet openbaar.
0: Nee. Oh, die is niet openbaar.
1: Nee.
0: Nou, nee, deze zoek ik ook niet. Ik zou zeggen, hier zou je in principe droog moeten kunnen staan. Even kijken, wie heb ik hier aan de lijn?
2: Co.
0: Wat denk jij?
2: Ik denk de radarpost bij Wummelingen.
0: Nee, ook niet. Nee, de radarpost had ik ook al bij Waarde doorgekregen, maar die is niet.
2: Ja, dat was van Kees en die ken ik ook nog een beetje.
0: Oh. Nee, maar die bedoel ik ook niet.
2: Ja.
0: Nee, en de radarpost Commandoweg Vlissingen wordt ook al genoemd. Dat is het ook niet. Het is geen radartoren. Laat ik het dan zo zeggen. Even kijken. Kees, wilde je nog een gokje wagen?
3: Nee hoor.
0: Oh, nee, je bent er nog niet achter. Even kijken wie ik dan nog hier aan de telefoon heb. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ben Kees Mol.
0: Dag.
4: Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ik van de verkeerstoren.
0: De verkeerstoren?
4: Dat ben je Hans Weert.
0: Ja, nee, die is het niet.
4: Oké,
0: dankjewel voor bellen. Ja, toch op de app wordt hij nog een keer geraden. Dan zou ik zeggen, Hans of Irene, bel gewoon nog maar even in. Want volgens mij hebben jullie in het allebei goed. Blijf er maar bellen eens bijkomen. Wie heb ik aan de lijn hier? Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Matjan Miras.
0: Dag. Welke plek zoek ik?
5: Ik denk de Wijsbeer.
0: Nee, die zoek ik ook niet.
5: Ik dank u.
0: Oké, dankjewel voor het meedoen, hè. Even kijken, wie heb ik hier nog aan de lijn? Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Co Dieleman.
0: Dag Co. Welke plek zoek ik?
6: Hoge Platen bij Breskens.
0: Nee, zoek ik ook niet. Nee.
6: Okay.
0: Dankjewel voor het meedoen, Co.
6: Ja.
0: En dan heb ik hier nog een beller. Goedemorgen. Hallo?
7: Goedemorgen, met Kees Vaas.
0: Goedemorgen.
7: Hoi.
0: Niet openbare uitkijk.
7: De radartoren bij... niet openbare uitkijk. Er staat nog een radartoren, staat er tegen, net voorbij Zeedorp richting Perkover.
0: Nee, is het ook niet. Nee, het is helemaal geen radartoren ook. Je hebt hier wel, zeg maar, eerste klas zicht op zee en eerste klas zicht op Westerschelde. En als je een gelukkig mens bent, heb je dat 24 uur per dag. En wij mogen daar niet zomaar naartoe. Kijk ik eventjes of ik hier nog wat aan de bellers te los krijg. En anders ga ik de winst aan een van de app mensen geven. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn?
8: Hi Jesme, met Irene.
0: Hoi Irene, dan weet ik het. dan gaat het goed komen. Irene, leg het maar uit.
8: Ja, Sardijntoren, we stonden er gisteren onder.
0: Ja, want met de tip toren, radartoren, dat deel. Een deel is er van goed, toen zei jij in één keer. Ja, maar dan weet ik het, dan is het de Sardijntoren.
8: Ja. Puur geluk.
0: Nou ja, gefeliciteerd, levert jouw plekje in die finale op vrijdag. Het was een moeilijke vandaag, terwijl ik dacht, dit zal toch wel eens snel geraden kunnen worden. Maar ja, er zijn veel meer plekken die niet openbaar zijn en natuurlijk uitkijken over de Westerschelde.
8: Ja.
0: Dus dat moet je maar net weten.
8: Ja, omdat ik er gisteren onder stond.
0: Die zat hier nog lekker vers in je geheugen.
8: Ja, toen zat hij vers in de heugen.
0: Nou, mooi. Gefeliciteerd met de winst en horen we elkaar vrijdag weer, hè?
8: Dankjewel, Esme.
0: Doei. Zelfde, doei.

0: Roxette, how do you do? Daarmee zit Goedemorgen Zeeland er bijna op. Michiel is alvast aangeschoven om te vertellen over. Zegt u het maar, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We hebben het later vandaag over de kosten van het elektriciteitsnet. Want die stijgen volgend jaar flink. Gemiddeld huishouden is alleen al voor elektriciteit €89 meer kwijt. De stelling waar je nu al op kunt reageren is: de kosten van de energietransitie, die mogen niet bij huishoudens terechtkomen. Ben je het mee eens, ben je het mee oneens? Van denk je misschien wel, nou ja, als het wat groener moet, dan moet ik er zelf ook aan mee betalen. Nou, ik ben zeer benieuwd naar je mening. Kun je alvast achterlaten via het WhatsApp-kanaal of om 17:30. Dus in zicht doet maar.
0: Ja, en dan heb je naar 0118-499-999. Kan ook alvast. En anders bel je vanavond naar dat nummer. Vanavond, vanmiddag natuurlijk. 17:30 is gewoon nog middag officieel. Kun je inbellen naar zegt u het maar. Dit is ABC met Poison Arrow. Daarmee sluit

0: Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland Wordt Wakker en doe mee met de prijsvraag.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6:00 vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
19: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
26: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
29: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
28: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
29: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
28: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
29: Oké, ga ik op letten.
28: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
29: Doe ik.
28: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
30: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
31: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten. Omroep
32: Zeeland. Spraakgestuurd rapporteren of een slimme robot die cliënten kan helpen. Nou, het zijn een paar van de vele innovaties waar zorgorganisaties mee werken. Amarijn doet dat ook. Wat ze precies doen, dat hoor je zo in Zeeland nu. En verder vandaag, Mattie Verkamman, die legt ruim een halve eeuw lang de verhalen en geschiedenis van andere sporters vast. Johan Derksen, die kent Verkamman al lang. En we blikken vooruit op Prinsjesdag. Doen we zo meteen in de Zeeuwse Kamer. 11:55. Een hele goede middag. Mensen zelf steunkousen laten aandoen. Een robot die helpt cliënten te herinneren aan bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. Tot het spraakgestuurd dossiers invullen voor zorgmedewerkers. Het zijn enkele innovaties die de zorg kunnen helpen. Nou, om die innovaties goed in de werkwijze te krijgen en uit te testen is er een innovatiefonds Ouderenzorg. Een samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties en zorgverzekeraar CZ. In dat fonds zit één Zeeuwse organisatie, Amarijn. Daar werken medewerkers sinds kort met spraakgestuurd rapporteren. En Esme Bech die wilde het fijne daarvan weten.
33: Jorine Epker-Viergever, verpleegkundige bij Amarijn. Een nieuwe innovatie die is ingevoerd in jullie werk, het spraakgestuurd rapporteren. Hoe werkt dat?
0: Ja, het was in het begin even wennen. We typen natuurlijk eigenlijk altijd en nu moet je het inspreken.
33: Hoe helpt het jou in je werk?
0: Het wordt wel steeds sneller. Ja, je spreekt het in, hij zet het om in tekst. Je moet het wel eventjes nalopen, want ja, sommige dingen dan pakt hij niet gelijk op. Amarijn wordt mandarijn en ik had van de week iemand die had papier gegeten in plaats van pap. Dus ja, maar dat zijn de kleine dingen. Je moet het eigenlijk altijd eventjes nalezen en dan kan je het accorderen.
33: Waar zijn we nu?
0: We zijn nu in Soeburg, in de Gouden Tuin. Een complex waar mensen wonen die sommige thuiszorg krijgen.
33: We gaan op bezoek bij een cliënt. Ja. Wat ga jij daar vooral doen?
0: Nou, deze cliënt die is een zorg om de steunkousen aan en uit te trekken. Dus daar hebben we ook een hulpmiddel voor met de Dof en Donner. Dus daar gaan we gelijk. Dat ga ik gelijk laten zien. Goedemorgen.
1: Hoi, hoi.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja? Gaan we even de kous aandoen?
1: Ja, dat is goed, schat.
0: Oh, Stu. Lukt het met de schoenen?
1: Ja.
0: Ik ga nog even rapporteren.
1: Ja, dat is goed.
0: Kousen aangedaan volgens plan. Mevrouw heeft vannacht slecht geslapen.
33: Hoeveel sneller ben je op deze manier dan dat je het nu had moeten typen?
0: Veel sneller. Je moet denken aan de zinsopbouw, wat je gaat zeggen, hoe je het gaat zeggen. En nu.
33: En er luistert gelijk iemand mee of je wel goed geluisterd hebt.
0: En er luistert iemand mee of ik het goed gedaan heb en of alles klopt wat ik zeg. Ja, klopt.
1: Dat vind ik wel heel belangrijk, dat er geen dingen inkomen die eigenlijk er niet in horen.
0: Ja. Ja. Klopt. En we controleren daarmee ook of we niks vergeten zijn en of, of we alles hebben genoteerd.
33: Wat vind jij ervan dat jouw werkgever in dat innovatiefonds voor ouderenzorg zit?
0: Ja, ik vind het wel goed. Het is, we gaan met de tijd mee en het maakt het werk echt wel een stuk makkelijker. Ja.
33: Wat doe je met die overgebleven tijd? Kun je dan iets langer nog bij de cliënt blijven? Of heb je dan toch nog iemand er extra bij gekregen om die tijd op te vullen?
0: Nou ja, de tijd staat nu gewoon zoals het altijd al gepland is. Zeker omdat sommige collega's wel spraakgericht rapporteren en sommige ook niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Ik heb geen idee of daar wat verandering in komt.
33: Maar kun jij er dan nu iets in merken in jouw dag? Dat het toch wel wat minuutjes wegsnoept in de positieve zin?
0: Ja, dat wel. Je rapporteert sneller. Ik heb ook wel eens dat er soms zoveel gebeurt dat je denkt van oké, ik rapporteer later wel op de computer. Ja, en nu kan dat gewoon bij de mensen thuis. Klopt allemaal, hè? Toch? Wat ik gezegd heb? Oké, mooi. Goed, dan ga ik er weer vandoor.
1: Dat is goed.
0: Dan ziet u mijn collega vanavond weer om ze uit te doen.
1: Ja.
0: Fijne dag.
1: Doei.
0: Dag hoor.
32: En dan weer door naar de volgende cliënt. Meer over dat innovatiefonds voor je vanmiddag in Zeeland komt thuis. Dan naar Mattie Verkamman. Hij werd dit jaar 75. Maar aan stoppen denkt de journalist en boekenmaker uit Tolen voorlopig niet. Iemand die hem al ruim een halve eeuw kent is Johan Derksen. Ze trokken jarenlang samen op in de voetbaljournalistiek voordat hun carrières ieder een andere kant op gingen. Verslaggever Tom Drupper sprak Derksen over de man met wie hij ooit stad en land afreisde.
2: Ja, wij waren die boertjes in de provincie die plotseling in de grote stad zaten. Hè? Het is altijd een zeel verbleven. Hè? Dat heb ik niet zo. Kijk, ik ben in de Betuwe geboren, maar ja, Sammen en Zorg zijn die Betuwe. Hè? Die kersen en die appels, die groeien wel daar. En Mattie die had altijd een erge voorliefde voor Zeeland. Ik noemde hem altijd meneer Spoor. Die zat uren in de trein voordat hij bij mij was. 'S avonds om 10 uur zette ik hem doodmoe ergens op een station. En dan moest hij nog 2 uur in de trein naar Goes.
3: Jullie begonnen allebei bij de schrijvende pers, maar ook later samen nog op televisie bij Sport aan Tafel. En eigenlijk bent u nooit meer van tv verdwenen. Maar Mattie die ging toch steeds meer uit die actualiteit en eigenlijk de boeken in. Hoe kwam dat volgens u?
2: Nou, wij waren echt liefhebbers van mooie dingen in het voetbal. Mooie boeken maken. En Mattie die stelde toen voor om ontslag te nemen, om samen een boekenuitgeverij te beginnen. En dat was mij nou net iets te linker soep. Want ja, ik had natuurlijk een gezin en studerende kinderen en ik had een hypotheek. Ik denk, ja, ik heb nu Voetbal International maakt aan het eind van de maand keurig het salaris over. Ik heb nu weinig zorgen, maar als je dadelijk een uitgeverij hebt en je moet jezelf bedruipen, ik durfde dat eigenlijk niet. Ik ben wat dat betreft een beetje een slapzak. En ik heb het niet gedaan. En Mattie die durfde dat wel. En wonder boven wonder is hij daarin geslaagd. De man heeft prachtige boeken gemaakt. Ik heb altijd mijn best gedaan, want als hij een boek af had, dan vertelde ik altijd op tv dat er weer een prachtig boek van Mattie uit was. En dan hield ik dat omhoog. En dan de volgende dag dan kon hij honderden boeken versturen.
3: Ja, hij is er nog steeds druk mee. Want zijn vrouw heeft uitgerekend dat hij met alle plannen die hij nu nog heeft rond zijn 92e ongeveer met pensioen kan. Verbaas jij dat?
2: Dat plan dat hij nu heeft om alle overleden Joodse Nederlanders in kader te brengen. Dat is echt monnikenwerk. En ik denk niet eens dat hij dat afkrijgt. Want dat is zo verschrikkelijk veel werk. Maar dan denk ik wel eens van Matti, jongen, op jouw leeftijd, wat maak je je druk voor? Kijk, ik rij 's avonds naar de studio. Ik sla een uur lang onzin uit en het geld wordt overgemaakt. Hè? Dat is toch wel een stukje makkelijker.
3: Als jullie elkaar spreken, gaat het dan nog vaak over vroeger of eigenlijk helemaal niet?
2: Wij zijn zo lang met elkaar opgetrokken. Dan als we elkaar zien, dan is het weer meteen zo net als vroeger. Oude jongens, krentenbrood. Hè? Dan zitten we weer precies op één lijn. En Matti heeft op de gave om je heel enthousiast te maken voor een project. Hè? Want soms dan had hij een project en denk ik, oh jongens, daar heb ik helemaal geen tijd voor en zo. Dat kan ik er niet bij hebben. En dan begon hij te lullen. En dan ging je enthousiast de deur uit en dan stroopte je je mouwen op en dan ging je weer. dat heeft hij heel sterk.
32: Johan Derks in gesprek met Tom Druppers over zijn oude collega en vriend Matti Verkamman. En de inmiddels 75-jarige Verkamman die verraadde de dagelijkse voetbaljournalistiek lang geleden voor boeken, historische verhalen. Ja, maar zijn werklust die lijkt er niet minder op te worden. Het volledige portret van Verkamman vind je op de site en ook in de app van Omroep Zeeland. Het is 12 minuten over 12. Het gaat het weer doen. Worden iets van 25 graden plus voor morgen. Details hebben wij je echt thuis zo. Na 11 film Big in Japan.

0: van Phil, Big in Japan. Het is 11:45. We gaan eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Mario Echthuizen. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel. Ja, vanmiddag zijn er wolken... Ja.
0: Nee, ja, ik wilde zeggen, het is grijs, hè?
1: Het is grijs inderdaad, ja, ja. Het is, ja, en soms komt die zon net even wel door, maar soms ook niet. Maar die wolkenvelden, die zijn dus af en toe wat hardnekkig. Ja, ik denk dat op sommige plekken de zon gewoon niet te zien zal zijn. En ja, lokaal valt er zelfs ook nog een klein beetje regen uit. Er komt ook nog wat regen vanuit Engeland deze kant uit. Maar veel is het niet. Het is niet te vergelijken met gisteren, toen er plaatselijk 40, 50 millimeter viel. En elders kan het wolkendek dus wel wat dunner worden. En dat gebeurt nu al op enkele plaatsen in het westen en noordwesten van de provincie. En kan de zon er ook nog even bij aan te pas komen. In het nazomerzonnetje kan het dan toch nog zo'n 22 à 23 graden worden bij een matige wind uit het zuidwest. Nou, komende nacht neemt de wind wat af en zijn er enkele wolkenvelden en blijft het waarschijnlijk ook wel droog. De temperatuur zakt niet ver terug, hooguit naar 14 à 16 graden. Maar morgen profiteren we nog even van een rug van hoge druk die langs zij komt. En dat houdt in dat we dan de zon meer te zien krijgen en het ook wat warmer wordt. Plaatselijk in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen denk ik aan een 25 of 26 graden. Elders 23 of 24, dus zeker niet slecht. En ook dan een matige wind uit zuid tot zuidwest. In de avond dan ruimend naar west. En langs de Noordzeekust gaat die wel aantrekken tot even vrij krachtig, windkracht 5. Nou, vanaf woensdag dan wordt het weer iets wisselvalliger met soms wat regen. Wel is er dan af en toe wat zon, maar is het met 18 graden overdag een stuk minder warm. Vooral op donderdag staat er veel wind, soms even krachtig. En dat is dan een windkracht 6.
0: Oké, Mario Echthuizen, dankjewel.

0: komt goed.
1: Suzanne samen met Freek en niemand hier bij Omroep Zeeland. De energierekening die valt volgend jaar nog duurder uit. Veel netbeheerders zijn meer geld aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes of grote hoogspanningstations kwijt. En die kosten die worden dan doorberekend aan de klant. Dat is een bittere pil, erkent Netbeheer Nederland.
2: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Hè. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
1: Dan naar Polen. Daar groeien de zorgen over de dreiging van Rusland. De vrees is dat Rusland de aanval op Oekraïne gaat opvoeren en dat ook buurland Polen getroffen kan worden. Gisteren werd aangekondigd dat de staat van paraatheid in Polen verhoogd is, vertelt deze correspondent van de NOS.
3: Nou, dan gaat het om de extra inzet van de krijgsmacht en veiligheidsdiensten in het grensgebied. Voor de duidelijkheid, er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar, Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En mogelijk ook in Polen. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Gisteren viel Rusland Oekraïne met honderden drones aan. Daarbij werd een trein geraakt die vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. En als je de trouwfoto's bekijkt, dan lijkt het alsof je dubbel ziet. Het is niet zo. In Vlaanderen zijn namelijk twee tweelingbroers getrouwd met twee tweelingzussen. De twee broers die vluchtten 10 jaar geleden uit Syrië. De zussen die kwamen daar ook vandaan. En dit weekend trouwden ze tijdens dezelfde ceremonie in identieke trouwjurken en pakken. En dat is voor iedereen verwarrend. Ook voor het nieuws in Vlaanderen.
4: Jullie moeten mij even helpen.
5: Dank je wel.
4: Wie is wie?
5: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Amjad. Okay. En hij is
6: Ayham.
7: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerstand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
5: Dank je wel.
8: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
4: Weet u eigenlijk wie was?
8: Om heel eerlijk te zijn, nee.
1: Nee, de burgemeester die het tweelinghuwelijk voltrok. De twee bruidsparen die vergissen zichzelf ook wel eens. Ze gaan ook in één huis wonen, wat makkelijk te houden. Benieuwd hoe dat eruit ziet. Het nieuws wat op van buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo. Eerst muziek van Michael Bublé.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
2: Psst, de film gaat beginnen.
1: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
4: Voordeeluitjes.nl. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Het Zeeuwse nieuws van 12:30. Je krijgt het van Pjotr Houtman. Pjotr, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De twee mannen die vannacht zijn aangehouden na een politieachtervolging zijn een 19-jarige man uit Hoorn en een minderjarige jongen uit Hellevoetsluis. Het tweetal deed zich eerder op de avond voor als nepagenten in Zierikzee. Aan de Vondelingsplaat haalden ze op 2 adressen kostbaarheden op. Een van de slachtoffers belde de politie. Die trof een van de verdachten aan in de straat, waarna die een auto invluchtte. Er ontstond een achtervolging van Schouwen-Duiveland naar Goeree-Overflakke. Bij Hellevoetsluis belanden de verdachten in de sloot, waarna ze konden worden aangehouden. Vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen zouden moeten worden opgevangen op vakantiepark Marina Beach bij Hoek. Dat zegt François Babijn, gemeenteraadslid in Sluis. Hij heeft een motie ingediend waarin hij Sluis oproept om het voorstel te bespreken met de gemeente Hulst en Terneuzen. 24 september wordt die motie besproken in de gemeenteraad. Diezelfde 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Terneuzen, Hulst en Sluis, hebben samen met de politie gecontroleerd op niet vergunde prostitutie. Op basis van online advertenties werden 4 locaties bezocht. Daarbij zijn 4 personen gevonden die seksuele diensten aanboden tegen betaling, maar daar geen vergunning voor hadden. De gemeenten hebben ook bekeken of er sprake was van misstanden, zoals mensenhandel of illegaal verblijf, en zeggen ondersteuning te hebben geboden waar dat nodig was. De Fietsersbond wil in kaart brengen waar en op welke plekken er gevaarlijke paaltjes staan. Daarom roept de bond fietsers op om komende zaterdag op pad te gaan om paaltjes op fietspaden te spotten. Zo wil de bond erachter komen welke paaltjes nuttig zijn en welke niet. Aan de zogenaamde paaltjescheckdag is een fotowedstrijd gekoppeld. Wie het meest overbodige paaltje op de foto zet, wint een appeltaart. En dan nog het weer in Zeeland. Er zijn veel wolkenvelden en zeer lokaal is wat buiige regen mogelijk. Vanmiddag wordt de bewolking plaatselijk wat dunner en komt af en toe de zon door. De wind is matig uit zuidwest. De middagtemperatuur loopt vooral bij wat zon op naar 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Billy Joel en The River of Dreams. Zon op Zeeland op je maandagmiddag. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Want de hoeden liggen klaar. Schoenen zijn gepoetst. De paarden voor de koets zijn er ook klaar voor morgen. De derde dinsdag van september. Dan gaan we in de troonrede en vooral de miljoenennota horen wat het kabinet Jette van plan is voor het komende politieke jaar 2026-27. Ja, waar hopen we op in Zeeland? We gaan over praten met een aantal gasten in deze Zeeuwse Kamer. De gast is Erik de Ruijzer. Hij is voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland. En Anita Pijpelink, oud-gedeputeerder, oud-kamerlid van PvdA, nu pro en nu interim-directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst in Zeeland. Fijn dat jullie hier zijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En via een videoverbinding in Utrecht volgens mij aanwezig is Peter Blanke. Hij is voorzitter van de Landelijke Sectorraad FNV Overheid, maar komt uit Wemondingen. Goedemiddag ook, fijn dat u er bent.
2: Dankjewel, welkom.
0: U bent daar al in Utrecht om zich voor te bereiden op Prinsjesdag?
2: Wij zijn vandaag bijeen, onder andere met de Bondsraad, om het arbeidsvoorwaardenbedrag vast te stellen. Dat komt om 1 uur naar buiten.
0: Oké, dus dat is bijna.
2: De looninzet wordt om 1 uur bekendgemaakt van de FNV.
0: Oké, okay, ja, dat is dan net niet meer in deze Zeeuwse Kamer, maar daar horen we dan vanmiddag meer over. Maar u bent van de sector overheid van de FNV. U heeft eerder gezegd, ik bemoei me overal mee. Ook in Zeeland?
2: Ook in Zeeland, want ik ben ook FNV lokaal actief bij Midden.

0: volle sector die op dit moment ook wel heel belangrijk is.
1: Ja. Ik draag ze nog wel voorzitter van de Zeeuwse afdeling van VNO-NCW, maar u bent weg bij uw eigen bouwbedrijf.
2: Ja, ik ben gestopt als actief bestuurder, zeg maar, als actief directeur. Ik ben dan mede-eigenaar en commissaris geworden. En vanuit die functie nog steeds voorzitter van VNO-NCW, nog een jaar. Ja, volgend jaar ook nog, 2027. En dan stop ik ermee. Geef het stokje ook daarover.
1: Dan is het tijd voor pensioen.
2: Ja, of voor andere dingen.
1: Andere dingen, oké. Goed, we gaan het hebben over Prinsjesdag. Maar traditiegetrouw zijn er de nodige punten uitgelekt. Zo gaat de snellere stijging van de AOW-leeftijd definitief van tafel. Wordt de korting op de maximale uitkering voor zwangeren en arbeidsongeschikt helemaal geschrapt. En een hele grote verhoging van het eigen risico in ziektekostenverzekering, die krijgen we ook niet. Eerst even hier een rondje aan tafel. Begin ik bij u, mevrouw Pijpelink. Wat is opgevallen in die plannen?
0: Nou, kijk, als je het politiek bekijkt, dan valt mij op dat dit minderheidskabinet toch wel een handreiking probeert te doen naar de linkerzijde van de Kamer. Ik ben daar natuurlijk blij mee. Ik denk dat dat goed is. Maar dat valt wel op. En we hebben het natuurlijk nu over Prinsjesdag, de dag van morgen. Maar eigenlijk zijn de dagen daarna, weet ik als oud-Kamerlid, superbelangrijk. Want dan zijn de algemene beschouwingen in de Kamer. En dan gaat de Tweede Kamer met het kabinet een debat aan over de voorgenomen plannen van dit kabinet, miljoenennota. En dan zullen we ook wel zien, en dit is denk ik wel een eerste proof of the pudding, zoals ze dat in Engeland zeggen, waarbij dit minderheidskabinet toch een beetje kleur moet gaan bekennen. En de plannen maken voor mij wel duidelijk dat het links goed gelukt is, pro denk ik vooral goed gelukt is, om daar wel een veel socialer beleid naast te gaan zetten.
1: Want u heeft het over het minderheidskabinet, hoe kijkt u daar tot nu toe sowieso tegenaan? Hoe doen zij het?
0: Nou, ik vind dit kabinet qua de mensen die erin zitten, zeg maar. Want uiteindelijk is politiek, het gebeurt wel of niet tussen mensen, zeg ik altijd. Ik denk dat wij capabele bewindspersonen hebben. Zeker op de onderwerpen die ik wat van meer dichterbij volg. Onderwijs, cultuur, de zaken die voor Zeeland belangrijk zijn. Ik vind er kundige mensen zitten, capabele mensen. Ik denk wel, maar dat zullen ze zichzelf ook realiseren. Ze hebben zich wel een beetje verkeken op wat betekent dat nou, een minderheidskabinet zijn. En hoe zorg je er dan voor dat iedereen, zowel in dat minderheidskabinet, en daar zitten natuurlijk wat meer rechtse en wat meer middenpartijen in, een meerderheid krijgen in die Tweede Kamer, waarbij je of richt tot de linkerkant van de Kamer of richt tot de rechterkant. En dit was een eerste oefening. En daar zullen er dan natuurlijk nog wel meer van gaan volgen.
1: Ja. Meneer de Ruijsen, hoe kijkt u naar die plannen die tot nu toe al zijn uitgelekt?
2: Ja, voor zover dat natuurlijk helemaal duidelijk is, dan zijn wij daar wel positief over. Het is een handreiking naar links, maar ik denk ook wel voor een deel dat er maatregelen in zitten, zeg maar, die een handreiking naar rechts bieden. En dat past ook wel een beetje bij het minderheidskabinet. En we zullen inderdaad de komende tijd zien wat dat gaat betekenen. Ik denk nog niet zozeer dat bij die algemene beschouwing de komende twee dagen er misschien heel veel duidelijk gaat worden, als wel bij de behandelingen van de individuele begrotingen van de departementen. Want daar zal het uiteindelijk toch op aan moeten komen zijn, maar om daar de meerderheid te krijgen, om die goedgekeurd te krijgen. Dus dat wordt wel een spannende. Tegelijkertijd ben ik ook wel, wat Anita aangeeft, zeg maar, ook wel positief over de mensen die in het kabinet zitten. Hè. Dat, ik denk dat zitten echt kwalitatief hele goede mensen. En niet alleen op cultuur en onderwijs, maar ook zeg maar, op de vakgebieden waar ik daar wat meer mee te maken heb. Economie, bouw, energie, noem het maar op, zeg maar. En we hebben natuurlijk een mooie Zeeuwse invloed met Johannes de Bat, die staatssecretaris is. Dus daar denk ik dat we heel positief over kunnen zijn. Ja. Aan de andere kant, ja, het blijft een minderheidskabinet, dus dat geeft ook risico's. Dat zullen we de komende tijd gaan zien.
1: Peter Planker van het FNV. Hoe luistert u naar die plannen die tot nu toe al zijn gepresenteerd? Of uitgelegd zijn in ieder geval?
3: Die gaan ons natuurlijk niet ver genoeg. Omdat wij natuurlijk willen praten best over de WIA en de WW. Maar we hebben een handreiking gekregen die richting de 30% van de oplossing is. Maar de WIA en de WW worden dus met mate verslechterd. Dat willen wij gewoon niet. We willen pas aan tafel als dat eerst van tafel gaat. En dan willen we over verbetering van de WIA en de WW praten. En die hebben we, die plannen. Die waren ook bekend. En dan willen we daar met elkaar uitkomen. Maar op dit moment, de WIA, als je die verslechtert, mensen vragen daar niet om in te komen. Het overkomt je. En dat kan je elk moment overkomen. En voordat je kan straks van je fiets afvallen en morgen niet meer op je werk kunnen verschijnen. En als je dan geen vangnet meer hebt, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En voor je het weet, en dat vergeet iedereen, staat binnen anderhalf jaar kan je feitelijk je huis verkopen als je een koophuis hebt. Ja. Nou, Dat willen we.

0: dat willen we geloof ik met z'n allen toch ook niet.
1: Nee, maar er zitten er eigenlijk ook echt zaken bij die Zeeland gaan raken, die nu al zijn uitgelekt, of Zeeland juist misschien tegemoet gaan komen?
0: Die zie ik niet. Ik maak me natuurlijk wel zorgen met de stijgende prijsstijgingen, als het dan over armoedebestrijding gaat. En daar wordt natuurlijk binnen verschillende gemeentes verschillend mee omgegaan. De ene gemeente is daar wat rijkelijker in dan de ander. Dus dat... ik hoorde het je net zeggen, de energieprijzen gaan omhoog. Maar ook toch gaat het eigen risico van de zorglasten omhoog. En het zijn vaak toch de mensen met de kleinste beurs die daar het hardste door geraakt worden.
1: Nou, hier aan tafel, zien jullie eigenlijk al zaken die Zeeland gaan raken?
2: Nee, op dit moment zie ik die ook nog niet echt direct, zeg maar. Dat zal de komende tijd wel gaan blijken. Wat ik wel heel positief vind is, zeg maar, dat er 1,5 miljard in infrastructuur wordt gestoken. Zeg maar de wegen, de viaducten, de bruggen. En daar is natuurlijk een hele grote achterstand, zeg maar, in hoe we dat moeten aanpakken. Dus dat vinden we wel heel positief. En dat kan ook heel positief voor Zeeland zijn. Want ja, we zijn natuurlijk een provincie waar we heel veel bruggen en viaducten hebben. En die bereikbaarheid is wel heel van groot belang. Dus dat vinden wij wel... Dat zijn wij wel heel positief, zeg maar.
1: Ja, heeft het kabinet Jetten eigenlijk de kunsten hoog in het vaandel staan?
3: Ja, ik heb zitten zoeken naar in voorbereiding op dit gesprek. Van nou, is er al iets uitgelegd op dat gebied? Maar dat is niet het geval. Dus die vind ik nog wel spannend. Kijk, en als je dan kijkt van die plannen, van wat betekent dat voor Zeeland? Dan wil je eigenlijk vooral dat we een boost krijgen. En dat we het niet hoeven hebben over gestegen kosten. Of gaat de Zeelandbrug of welke infrastructureel werk nu onderdeel zijn van die plannen om dat allemaal te verbeteren. Kijk, feit blijft. En daar maak ik me wel zorgen over. We zijn een regio. En ik zeg altijd, we dragen best wel substantieel bij aan het bruto nationaal product van Nederland. Kijk naar alle industrieën die we hier hebben. Wat hier allemaal gebeurt. Maar op andere vlakken worden we wel eens een beetje vergeten. En ik vind het wel hoog tijd worden. Liefst zou ik plannen zien in die miljoenennota. Waarbij je zegt van hey, er wordt ook echt geïnvesteerd in Zeeland. En niet maar alleen achterstallig onderhoud op infrastructuur. Wat overigens, en dat ben ik echt met Erik eens, super belangrijk is. Juist in onze provincie. Maar laat het nou ook eens gaan over investeringen die hier gaan landen. En niet alleen maar in de Randstad, in de randstedelijke gebieden van Nederland. De regio's. En dan heb ik het eigenlijk niet eens alleen over Zeeland. Maar dan heb ik het over alle gebieden in Nederland die buiten de Randstad liggen. Om daarin veel meer te gaan investeren. Want die armoedebestrijding, daar maak ik me wel zorgen om. De kloof tussen arm en rijk, ook in Zeeland, wordt groter. En je ziet welke sociale onrust er ook ontstaat. De zorgen die mensen hebben. Als er dan plannen zijn voor bijvoorbeeld de vestiging van een AZC. Dan zijn er veel zorgen. En mensen hebben al zoveel zorgen. Dus als je, je moet eerst moet je goed in je vel zitten. Je moet eigenlijk, zorgenvrij. Dat is misschien een beetje heel erg op een roze wolk. Maar... En dan pas kun je je armen openstellen en je huis openstellen, je gebied openstellen om anderen op te vangen. Ik ben wel een beetje bang wat de plannen gaan betekenen, ook in Zeeland, voor onze armen openhouden voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe mensen. We hebben ze keihard nodig. Iedereen schreeuwt om werknemers. Maar ik zie het nog niet zo gebeuren op dit moment.
1: We hebben het erover. We blikken vooruit op Prinsjesdag. Doen we in deze Zeeuwse Kamer. Je hoort daar al Anita Pijpeling te gast, Erik de Ruijzer en Peter Blanker ook om vooruit te blikken. Dus op Prinsjesdag. Wat dan ook blijkt uit die uitgelekte Prinsjesdagplannen. Minder ingrijpen op de sociale zekerheid. Dat moet dan de Peter Blanker van de FNV, dat moet dan toch als muziek in de oren klinken.
0: Ja, en de plannen daarop zijn duidelijk. Daar vinden we natuurlijk ook de steun, vooral op links, maar ook op rechts. Iedereen vindt eigenlijk, die niet in de coalitie zit, dat dit niet kan, dat het aangepakt moet worden. Dus daar hopen we ook de steun op. En we willen gezamenlijk wel kijken, want ja, het gaat wel over ruim 6 miljard euro, waar die elders gevonden kan worden. Nou ja, daar hebben we natuurlijk wel ideeën over. Maar we willen daar niet over praten met het mes op de keel, want dan zijn we de helft al kwijt. He, want daar komt het dan op neer. En dat kunnen we onze leden en eigenlijk iedereen in Nederland niet aandoen. Want we doen het niet alleen voor onszelf. He, we doen het voor iedereen.
1: Wat dachten de Zeeuwse werkgevers, Erik de Ruijzer?
2: Ja, nou, ik vind het hartstikke jammer, zeg maar, dat de werknemers zeg maar, niet aan tafel willen komen. Want ik vind het, weet je, daar begint het mee. We hebben een minderheidskabinet en die zullen moeten kijken om met elkaar tot goede zaken te komen. En daar hebben we elkaar allemaal voor nodig. moet eerlijk zijn, zijn werknemers en werkgevers zijn nog wel goed met elkaar in gesprek. Alleen met de overheid lukt dat niet. En ik vind het jammer dat zeg maar, op dit moment de werknemers daar een blokkade op zetten. Om te zeggen, nou, weet je, eerst moeten die plannen van tafel. Op het moment dat je de plannen niet bespreekbaar maakt, ja, dan kun je ze ook moeilijk aanpassen, denk ik. En een dreigement om ze eerst van tafel te halen, dat vinden wij niet zo gepast, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, de staat achter de vakbonden, Anita Pijpelink?
3: Ja, we hebben natuurlijk van oudsher een hele directe en korte lijn tussen de vakbonden en waar de sociaaldemocratie pro voor staat. Kijk, natuurlijk, je moet altijd met elkaar in gesprek blijven. Maar je moet wel het gevoel hebben dat je dat ieders inbreng daarin vol wordt aangezien. En als er één partij leidend is en dat je daarop moet anticiperen. Ik kan me voorstellen dat lastig is. En wat natuurlijk wat het heel ingewikkeld maakt, we hebben denk ik allemaal de uitspraak gehoord van de VVD-fractievoorzitter vorige week over dat iedereen maar wat meer moet gaan werken. Kijk, en dat is ook weer het politieke deel in deze politieke constellatie van een minderheidskabinet. Een VVD, en dat begrijp ik heel goed, die natuurlijk ook naar haar achterban wel gezicht wil houden en wel die kleur wil behouden. Ik vind het onverstandig dat je dat in deze setting van die onderhandelingen dan roept. Naast een aantal andere dingen. Dan denk ik, ja, dan kan ik me voorstellen dat de vakbond ook zegt, ja, maar wacht even, waar hebben we het nou over? Het is een beetje de balans zoeken tussen elke partij in de coalitie wil kleur behouden. De oppositie wil ook kleur krijgen in de plannen die er zijn. En ja, dan zul je misschien eens even je tong af moeten bijten. Dat zeg ik dan tegen alle partijen hoor. Maar dan ook echt even je tong afbijten en zeggen van nou, ten behoeve van de bestuurbaarheid van dit land doen we dat even nu niet. Dat komt allemaal wel weer, maar nu even niet. Want er moeten gewoon hele goede afspraken gemaakt worden waarbij dit land verder kan.
1: Ja.
2: Beetje opvallend zeg maar is dan wel dat Jesse Klaver gisteren natuurlijk eigenlijk hetzelfde doet, maar aan de andere kant op.
3: Nee, maar ik zeg het ook tegen iedereen zeg ik het. Hè? Ja. Alleen ja, je krijgt actie-reactie. En ik denk dat het vraagt ook iets van de minister-president Jette, die hier echt leiderschap moet laten zien. En daar gewoon de touwtjes strak moet gaan aantrekken. En zich ook niet door welke partij dan ook binnen de coalitie of buiten de coalitie laat gijzelen. Maar gewoon leiderschap toont. Er is gekozen voor deze minderheidsconstructie. En ik zei net al, dit is de proof of the pudding. En dan dat vraagt ook leiderschap.
1: Ja. Dan naar morgen. Welke Zeeuwse zaken of andere zaken gaan jullie extra opletten, de Ruijzer?
2: Nou, wij zijn wel heel benieuwd, want het gaat over het vestigingsklimaat. En Anita vertelde het net ook al. We dragen natuurlijk voor een belangrijk deel bij hier in Zeeland aan het bruto nationaal product, aan de economie in totaal. Maar tegelijkertijd zijn er bij het bedrijfsleven zijn er ook wel enorme zorgen. Als je kijkt naar de grote bedrijven waar ontslagen vallen op dit moment. Dow die al in zijn derde ontslagronde zit op dit moment. Want er worden nu 605 mensen weg moeten. Dat is niet alleen in Terneuzen, maar het is wel in Nederland breed.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat vestigingsklimaat vinden wij wel heel belangrijk. En dat holt achteruit op dit moment. Vanmorgen hoorde ik ook weer in het nieuws zeg maar, dat Tennet heeft gepubliceerd dat de energietarieven voor de aansluitingkosten zeg maar, met 20% naar boven gaan. Ja, dat is natuurlijk niet in het voordeel van Nederland en van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Bedrijven gaan er steeds vaker naar kijken van jongens, moeten we ons nog wel vestigen in Nederland of gaan wij onze activiteiten verplaatsen naar het buitenland? En dat is denk ik van essentieel belang voor Zeeland. Kunnen we zeg maar dat vestigingsklimaat en die maatregelen die daarvoor nodig zijn, zitten daar wat handreikingen en morgen in wat het kabinet gaat voorstellen.
1: Ja, oké. Okay. Vestigingsklimaat noteren we namens u. Mevrouw Pijpelink, waar gaat u extra op letten?
3: Ja, toch cultuurbeleid. Ik zei al, er is nog niks over uitgelekt. Nee. En als oud-gedeputeerde, of toen ik nog gedeputeerde cultuur was, heb ik me er ook altijd hard voor gemaakt. Ook daarvan, van de cultuurgelden in Nederland, valt er ontzettend veel in de Randstad. En echt weinig buiten de Randstad. En dan ook nog eens heel weinig in Zeeland. Samen met Drenthe en Flevoland komen wij er het meest bekijkt vanaf. En ik vind dat anders moet. Kijk ook naar de plannen van de provincie als het gaat om Zeeland 2050. Een aantrekkelijk leef-, woon- en werkgebied. Daar hoort ook kwalitatief goede cultuur bij. Dus ik hoop dat het niet alleen over kortingen gaat, maar dat het over een bewuste keuze gaat om ook in een gebied als Zeeland te investeren in kunst en cultuur. Ik vind dat iedereen die hier woont, die hier te gast is, die hier werkt in de kunst- en cultuursector als kunstenaar of wat dan ook, die verdient dat ook.
1: Peter Blanker, dan tot slot. Waar gaat u het meest op letten morgen?
0: Nou, het is wel eigenlijk al genoemd, dat is in de volle breedte. De investeringen die uiteindelijk ook in Zeeland terechtkomen, dat we van onze mooie provincie ook verder kunnen bouwen. Dat er genoeg werkgelegenheid is, genoeg woningen, en waar iedereen ook mooi kan wonen. En daar ben ik wel eens nieuwsgierig naar of dat nu wel concreet genoeg is.
1: Ja, oké, daar gaat u morgen op letten.
2: En wie de mooiste hoed op heeft natuurlijk.
1: Uiteraard, want dan vraag ik aan mevrouw Pijpelink, er gaat dan de een van de hoedjes van vroeger nog op?
3: Bij mij niet meer natuurlijk morgen. Maar het gaat misschien tegenwoordig wel heel veel over de hoeden. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Ja. Het is natuurlijk ook wel leuk. We hebben niet vaak meer dat dames volop hoeden dragen. Dus het is Prinsjesdag is ook een prachtige traditie met rituelen in onze democratie. Ik mocht het 2 keer meemaken. Het is heel leuk om daarbij te zijn.
1: Maar u zit niet morgen op de bank voor de tv met een van die hoedjes op?
3: Nee, ik ben gewoon morgen druk aan het werk. En ik denk dat ik pas 's avonds ook zie wat de dag heeft opgeleverd.
1: Ja, precies. Dan gaat u door die miljoenennota heen. Bedankt om daarover te praten en vooruit te blikken hier in de Zeeuwse Kamer. Anita Pijpelink, Erik de Ruijser en Peter Blanker. Dank voor jullie komst en veel succes met alles.
2: Dank je.
3: Graag gedaan.
0: Dank je wel. Tot ziens.
1: Zometeen, dan hoor je Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur. Weer tijdens Zeeland komt thuis, blikken we terug op het nieuws van vandaag. Hele fijne maandagmiddag.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen,
16: voel je thuis.
17: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
18: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
23: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
24: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
22: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
23: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
25: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
26: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

The Cutting Crew and I Just Died in Your Arms Tonight. De zanger heet Nick van Ieden. Zou die een Nederlandse link hebben in de familie? Geen idee. Het is dag 257 van 2026. We hebben nog 108 dagen te gaan in dit jaar. Week 38 is begonnen. Dit is de muziekmiddag met muziek uit Zeeland. Ja, voor 50% dan. Bluff en Bente, hoe hou ik dit vast? Goedemiddag.

dat is het, hè. Life is a rollercoaster. Voor Danny Vera met Rollercoaster was er Ronan Keating met Life is a Rollercoaster in 2000. De muziekmiddag op maandagmiddag. Goed dat je erbij bent. Tot 4 uur heel veel hits en natuurlijk elke uur het laatste Zeeuwse nieuws. En zometeen een fragmentje uit een hit die voor 2 uur wordt gedraaid. En dan kun je weer eens even nadenken welke hit dat zou moeten zijn.

Een heerlijke pianoplaat van de Beatles en Lady Madonna. Nou, even goed opletten, want ik ga een fragmentje laten horen van een best wel bekend liedje. En dat liedje ga ik straks in zijn geheel draaien. En tot die tijd zou je eens even kunnen nadenken over welke plaat dit zou kunnen gaan. Komt-ie! Nou, wat zou dit moeten en kunnen zijn? Zometeen meer erover.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het is 1:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De twee mannen die vannacht zijn aangehouden na een politieachtervolging zijn een 19-jarige man uit Hoorn en een minderjarige jongen uit Hellevoetsluis. Het tweetal deed zich eerder op de avond voor als nepagenten in Zierikzee. Aan de Vondelingsplaat haalden ze op twee adressen kostbaarheden op. Een van de slachtoffers belde de politie en die trof een van de verdachten aan in de straat, waarna die een auto invluchtte. Er ontstond een achtervolging van Schouwen-Duiveland naar Goeree-Overflakkee. Bij Hellevoetsluis belanden de verdachten in de sloot, waarna ze konden worden aangehouden. De geschenkwoningen aan de Europastraat in Hansweert zijn voortaan beschermd als rijksmonument. De zes huizen werden na de watersnoodramp van 1953 vanuit Noorwegen geschonken aan Nederland. Meer dan 70 jaar later hebben ze nu officieel erkenning gekregen als onderdeel van de geschiedenis van de ramp en de internationale hulp die daarop volgde. De gemeente Terneuzen en Hulst staan deze maand stil bij de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen 82 jaar geleden. Dit weekend wordt de 1e Poolse Panzerdivisie geëerd en herdacht. Daarbij is ook een afvaardiging uit Polen aanwezig. De herdenkingsreeks trapt af op woensdag 16 september... bij het standbeeld van generaal Maciek op de pier bij De Grieten. De Fietsersbond wil in kaart brengen op welke plekken er gevaarlijke paaltjes staan. Daarom roept de bond fietsers op om komende zaterdag op pad te gaan om paaltjes op fietspaden te spotten. Zo wil de bond erachter komen welke paaltjes nuttig zijn en welke niet. Aan de zogenaamde paaltjescheckdag is een fotowedstrijd gekoppeld. Wie het meest overbodige paaltje op de foto zet, wint een appeltaart. En dan het weer. Er zijn veel wolkenvelden en zeer lokaal is wat buiige regen mogelijk. Vanmiddag wordt de bewolking plaatselijk wat dunner en komt af en toe de zon door. De wind is matig uit zuidwest. De middagtemperatuur loopt vooral bij wat zon op naar 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Sophie B. Hawkins had twee hits. Die andere heb ik gisteren gedraaid in Zondag in Zeeland. En dit was Right Beside You. En ik ben ook Right Beside You deze hele middag met de muziekmiddag. Ook nog Anastasia en I'm Out of Love. Mijn vraag aan jou is, welke hit zou dit moeten zijn? Nou, dat liedje is best vaak gedraaid bij Omroep Zeeland. En zometeen komt hij weer voorbij. Maar titel en artiest...

bij iemand thuis en toen kwam het langs. Welk hit is dit? Nou, ik zou het je vertellen hoor. We gaan 2 jaar terug in de tijd, dus niet zo heel lang geleden dat dit uitkwam. Het werd vooral bekend via TikTok. Mark Amber en Belong Together.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
18: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
19: Sst, de film gaat beginnen.
18: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
24: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
25: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
26: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
27: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
25: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
27: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
28: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoff.

Madonna, open your heart. Het is 14 september en er was wat aan de hand met Madonna op deze datum. In 1984. Vertel ik je zometeen meer over.

0: Dochters van de mama's en de papa's en ook Brian Wilson, Wilson Phillips en Haldan bij Omroep Zeeland. Vandaag is het 14 september en op deze datum in 1955 werd dit liedje opgenomen.
1: Wow.

Little Richard, hij dook de studio in New Orleans voor deze geweldige, geweldige classic. En op deze datum, ik had het net al verteld, was er wat met Madonna aan de hand. Want zij gaf een optreden bij de allereerste MTV Video Music Awards. En zij zong Like a Virgin. En wat ze vooral deed, was in een sortiment van trouwjurk over het podium rollenbollen. En dat maakte de tongen wel los. En de Rolling Stones gaven in 1981 een geheime show in Massachusetts. De band trad op onder de naam Little Boy and the Cockroaches, zodat het publiek niet vooraf zou weten wie er werkelijk op het podium zou staan. Maar een lokaal radiostation verklapte echter dat de Rolling Stones in de stad waren. En toen kwamen daar 4000 fans op af op dat optreden, terwijl er maar plek was voor 350 mensen in de zaal. De politie moest ingrijpen.

0: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Is Montreal een door de wind? Ik vond de videoclip toen ik jong was van Beat It van Michael Jackson best wel een beetje spannend, hoor. Die gasten die zo ruzie maakten met elkaar. En uiteindelijk gingen ze wel dansen, dus het kwam wel goed aan het einde. Met die geweldige gitaarsolo van Eddie Van Halen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De fractie van Samen voor Veren vraagt de gemeente om opheldering over de slechte staat van de kapel van Hoge Landen. De kapel bij Grijpskerke verzakt aan één kant, maar de beheerder heeft niet genoeg geld voor een onderzoek naar de oorzaak. Samen voor Veren wil dat de gemeente financieel bijdraagt aan het behoud van de kapel. De geschenkwoningen aan de Europastraat in Hansweert zijn voortaan beschermd als Rijksmonument. De 6 huizen werden na de watersnoodramp van 1953 vanuit Noorwegen geschonken aan Nederland. Meer dan 70 jaar later hebben ze nu officieel erkenning gekregen als onderdeel van de geschiedenis van de ramp en de internationale hulp die daarop volgde. De gemeenten Terneuzen en Hul staan deze maand stil bij de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen 82 jaar geleden. Dit weekend wordt de 1e Poolse Panzerdivisie geëerd en herdacht. Daarbij is ook een afvaardiging uit Polen aanwezig. De herdenkingsreeks trapt af op woensdag 16 september bij het standbeeld van generaal Maciek op de pier bij de Grieten. Voetballer Daan Klomp uit Wissekerke heeft zijn Canadese club Cavalry FC vannacht naar de play-offs gekopt. De verdediger maakte in de wedstrijd tegen Pacific FC het enige doelpunt van de wedstrijd. Het was alweer de 5e goal van het seizoen voor Klomp. Door de zege is Cavalry FC 7 wedstrijden voor het einde van de competitie al zeker van de play-offs om het kampioenschap. Klomp werd in 2024 landskampioen met de ploeg uit Calgary. En dan het weer. Er zijn veel wolkenvelden en zeer lokaal is wat buiige regen mogelijk. Vanmiddag wordt de bewolking plaatselijk wat dunner en komt af en toe de zon door. De wind is matig uit zuidwest. De middagtemperatuur loopt vooral bij wat zon op naar 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kan je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Morgan Wallen met zijn mooie hit Love Somebody. Ik ga weer eens even draaien aan het rad met al die jaartallen. En dat rad bepaalt uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. Ja. Kijk, hij blijft hangen bij 1968. Ja, de jaren 60 waren zeer onrustig maatschappelijk, met name in Amerika. Denk aan de Vietnamoorlog, de Praagse lente, de moorden op Martin Luther King en Robert Kennedy. En muzikaal was het wel een feest hoor. The Beatles, Aretha Franklin, Otis Redding, Tom Jones, The Moody Blues, The Doors. Ze stonden allemaal hoog in de hitlijsten. En Marvin Gaye, die hoorden we ook veel op de radio. Een liedje dat gecoverd is door Creedence Clearwater Revival ook. I heard it through the grapevine.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

verwijzing naar de Apache-leider Geronimo was dit Geronimo van de band Shepherd. Uitgebracht in 2014, toen de tijd waren ze nog een indie-pop-band. En indie staat voor independent, maar ik weet niet meer of dat nu nog het geval is. Na dat grote succes, onder andere van deze plaat en de platen daarna. Muziek uit Zeeland, Emma Heesters, Hartenbreker.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl. Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Paul Young, hij is op tournee met zijn Songs and Stories Tour. Een akoestische tournee waarbij hij zijn grote hits speelt, maar dan wel alleen op een gitaartje. En dan deelt hij ook persoonlijke verhalen. Natuurlijk komt Comeback and Stay dan ook voorbij op zo'n avond. Sam en Dave komen eraan, meester Ilse de Lange. Something Good. En die is erg goed.

0: Sam en Dave, het was klaar in 1968 toen Dave zijn vrouw neerschoot. Ze overleefde dat. En Sam was daar zo geschokt door en boos over dat hij nooit meer wilde praten met zijn muzikale partner. En de samenwerking was toen ook vrij snel voorbij.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is echte muziek uit Zeeland. Want Vos is de band van René Geelhoed. René Geelhoed komt uit Zonnemeren. En het liedje heet Hoe Zeeuws kun je het hebben? Zeeland.

Uit de coronatijd, Tiny Dancer, The One, Don't Go Breaking My Heart. Je kunt die drie liedjes van Elton John terughoren in dit Hold Me Closer dat hij heeft gemaakt met Britney Spears. Denk wel dat ze elkaar niet hebben ontmoet in de studio. Dat ze elkaar gewoon audio hebben toegestuurd en vervolgens deze plaat hebben afgerond. Zometeen bij Omroep Zeeland rond 3:30 het laatste nieuws. Dat is ook te vinden op onze website omroepzeeland.nl. En natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De fractie van Samen voor Veren vraagt de gemeente om opheldering over de slechte staat van de kapel van Hoge Landen. De kapel bij Grijpskerke verzakt aan één kant, maar de beheerder heeft niet genoeg geld voor een onderzoek naar de oorzaak. Samen voor Veren wil dat de gemeente financieel bijdraagt aan het behoud van de kapel. Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei is vandaag op bezoek geweest bij Paleis Noordeinde. Daar maakt hij officieel kennis met koning Willem-Alexander. De koning ontvangt deze weken alle leden van het kabinet dat in februari werd beëdigd. De Bat, die voorheen gedeputeerde was in Zeeland, zit in het kabinet voor het CDA. Voetballer Daan Klomp uit Wissekerke heeft zijn Canadese club Cavalry FC vannacht naar de play-offs gekopt. De verdediger maakte in de wedstrijd tegen Pacific FC het enige doelpunt van de wedstrijd. Het was alweer de 5e goal van het seizoen voor Klomp. Door de zege is Cavalry FC 7 wedstrijden voor het einde van de competitie al zeker van de play-offs om het kampioenschap. Klomp werd in 2024 al landskampioen met de ploeg uit Calgary. En dan het weer. Er zijn veel wolkenvelden en zeer lokaal is wat buiige regen mogelijk. Vanmiddag wordt de bewolking plaatselijk wat dunner en komt af en toe de zon door. De wind is matig uit zuidwest. De middagtemperatuur loopt vooral bij wat zon op naar 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Het waren een paar Belgische producers die Living On My Own hebben geremixed vlak na het overlijden van Freddie Mercury. En dat hebben uitgebracht toentertijd. En ik denk dat ze daar heel rijk mee zijn geworden. En Freddie Mercury die zou onlangs 80 jaar zijn geworden. En daar is op tal van plekken muzikaal bij stil.

0: Teddy Swims, de man die de ene hit na de andere aan elkaar rijgt. Mr. Know It All. Zometeen naar vieren. Natuurlijk weer, ook op deze maandag, Zeeland komt thuis. Met Michiel, wat zit er zometeen in de uitzending?
1: Nou, onder andere het verhaal van Matty Verkamman. Hij is 75, dan zou je denken, het werken is een keertje klaar. Nee, zeker niet. Onze sportredactie die zocht dat verhaal uit. Tom Druppers heeft een mooi verhaal over hem gemaakt. Dat hoor je zometeen na vieren in Zeeland komt thuis. Net als innoveren in de ouderen- en gehandicaptenzorg. En u zegt het maar, je hebt het ongetwijfeld meegekregen in het nieuws vandaag. De kosten voor het elektriciteitsnet, ze stijgen volgend jaar flink. Een gemiddeld huishouden is alleen al voor elektriciteit €89 meer kwijt. De stelling waar je al op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal. De kosten van de energietransitie, die mogen niet bij huishoudens terechtkomen. Ben je het mee eens? Ben je het mee oneens? Jouw mening die is welkom. Ik hoor je heel graag zometeen om 17:30. U zegt het maar.
0: Oké, dankjewel.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
4: Sst, de film gaat beginnen.
3: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
10: NRV.
11: Waar vraag je dat?
10: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
10: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
12: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: NRV.
10: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB met een melding van de N57 Rotterdam naar Middelburg. Voor Rokanje file van 8 kilometer. Je vertraging is daar iets meer dan 10 minuten op dit moment.
20: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
21: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
22: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
23: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
24: voordeeluitjes.nl.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
26: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
27: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
26: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
27: De olifanten van Botswana? NRV.
26: Of luipaarden in Sri Lanka?
27: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
28: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
29: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
28: En bedankt, hè?
30: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
9: Welke innovaties kunnen helpen bij het oplopende tekort aan medewerkers in de zorgsector? Daar zijn ze erg druk mee bezig, ook bij zorgverzekeraar CZ. En meer daarover, dat hoor je zo, in Zeeland komt thuis. Ja, als je 75 bent, dat betekent het niet dat je per se rustiger aan hoeft te doen. Het verhaal van Mattie Verkamman hoor je zo. Er werd gewerkt in het eigen bos, er werd een paardenstal gereed gemaakt en de grootste landbouwbeurs van Noorwegen is bezocht. Door onze zeeuwende buitenlands Marianne Pollemansen. De verhalen deelt ze zometeen met ons. Het is 4:05. Goed dat je luistert naar het nieuws van vandaag. Dat krijg je uiteraard in Zeeland komt thuis. Net als muziek van Ed Sheeran.

0: Sheeran.
1: Sapphire hier bij Omroep Zeeland. Samen kijken welke innovaties kunnen helpen bij het oplopende tekort aan medewerkers in de zorgsector. Dat is wat er gebeurt in het innovatiefonds Ouderenzorg en nu ook in de gehandicaptenzorg. Verschillende Zeeuwse zorgorganisaties doen mee in dat fonds dat opgericht is door zorgverzekeraar CZ. Volgens Jim Romme, directeur van het innovatiefonds, lukt innovaties testen samen veel beter dan apart.
2: Wij merken dat zorgaanbieders en ook verzekeraars, als die individueel werken aan innovatie, dan ben je altijd op je eigen eilandje bezig om innovatie verder te brengen. En wat we eigenlijk zien is, we hebben nu in het innovatiefonds Ouderenzorg 14 ouderenzorgorganisaties die samen met CZ gericht aan innovatie werken. En je merkt dat daardoor innovatie veel sneller opschaalt dan als we er allemaal afzonderlijk mee bezig zijn.
3: Wat heeft het ondertussen al opgeleverd, die samenwerking?
2: Nou, we hebben 9 hele mooie innovaties die we samen hebben verder gebracht. En we zien dat ongeveer 80% van die innovaties ook daadwerkelijk landen bij de zorgorganisaties. En als je dat afzet tegen hoe innovatie landelijk opschaalt, dan gaat dat gewoon een stuk sneller.
3: Nou, dus in de ouderenzorg zijn dus nu 9 innovaties die met elkaar voor een deel al in de organisaties werken. Het succes is gevierd en ook dus gelijk gevierd met het opstarten van een ander fonds. Fonds voor de gehandicaptenzorg. Waarom is het belangrijk ook juist voor die zorgbreedte daarnaar te kijken, voor die gehandicaptenzorg? Wat kunnen zij met die innovaties?
2: Als je denkt aan zorginnovatie, dan denken heel veel mensen denken aan het volgende medicijn voor kanker. Maar als je kijkt naar de uitdaging waar we voor staan, meer mensen met een zorgvraag en minder mensen die daarin kunnen voorzien, dan is de langdurige zorg, daarmee de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, daar werkt meer dan de helft van het zorgpersoneel werkt in die sectoren. Dus dat we daar gericht aan innovatie gaan werken, en dan bedoel ik innovatie die cliënten helpt meer zelfredzaam te worden, of die medewerkers helpt om effectiever hun werk te kunnen doen, daar zit eigenlijk veel meer potentie.
3: Bij innovaties denken mensen ook heel vaak gelijk aan robots, alle zorgmedewerkers eruit, maar dat is niet de bedoeling, hè?
2: Nee, ik denk dat de insteek veel pragmatischer is. Wij hebben bijvoorbeeld heel praktisch geïnvesteerd in een oplossing, de Helpsok, die ouderen helpt om zelf hun steunkousen aan te trekken. Er zijn in Nederland meer dan 100.000 mensen die iedere dag hulp krijgen van thuiszorg om hun steunkousen aan te trekken. Dus als we daar, zeg de helft, zeg 40% kunnen ondersteunen om het zelf te doen, is dat voor die cliënt fijn. Want die kan zelf bepalen wanneer die aan zijn of haar dag begint. Maar dan is dat ook voor de maatschappij, spelen we die zorgmensen vrij. Dus het gaat van dat tot ook AI-oplossingen die administratieve lastenverlichting verzorgen voor medewerkers. Dus het is ook soms wel wat technischer. Maar ik denk dat onze insteek heel praktisch is. Het moet bijdragen aan het doel. En daar kijken we naar.
3: Het innovatiefonds Gehandicaptenzorg is onlangs opgestart, een aantal maanden geleden. Daarin doen Cerelo en Philadelphia mee, die ook locaties in Zeeland hebben. Welke dingen staan er op de rol voor het innovatiefonds Gehandicaptenzorg om uit te gaan proberen?
2: We hebben een oplossing die zich richt op het terugdringen van verzuim, waar we nu heel concreet naar aan het kijken zijn. Daarnaast hebben we ook een aantal innovaties uit het innovatiefonds Ouderenzorg die ook relevant zijn voor de gehandicaptenzorg. En denk dan bijvoorbeeld aan het verlichten van administratieve lasten met behulp van AI.
3: Dat spraakgestuurd rapporteren.
2: Ja, precies. Wat notabene opgericht is door een Zeeuwse ondernemer. Dus dat is mooi dat nu zo samenkomt.
1: En dat allemaal om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft, nu en in de toekomst. Jorgen Gesprek tussen Jim Romme, hij is directeur van het innovatiefonds Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg van CZ. Dat is een mond vol. En onze zorgredacteur Esmen Bech.

0: patapata. Het is bijna 4:15. Laten we eens kijken naar het weer. Dat doen we vandaag met Mario Echthuizen. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zon heeft er moeite mee, hè, vanmiddag.
1: Ja, het lukte maar niet op heel veel plaatsen. Toch hadden sommige mensen een beetje geluk. En die hadden dan toch nog wel even een paar opklaringen. Dus daar kwam de zon er wel eventjes goed bij. Maar er waren vooral inderdaad hardnekkige wolkenvelden. En deze leverden ook enkele millimeters regen op. Daar waar de zon even goed doorkwam, dan liep de temperatuur op tot 23 graden. Zoals bijvoorbeeld zojuist in Westdorpen, waar het zelfs 23,4 was. Vanavond houden we nog even deze wolkenvelden met zeer lokaal nog een beetje regen. Komende nacht zijn er opklaringen, maar dan ook nog wel een paar van die wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur daalt dan naar 14 tot 16 graden. Morgen is het een stuk zonniger, vriendelijker en warmer. Tot in de late avond blijft het droog. In de middag wordt het 25 tot 26 graden. En aan het water, nou, ietsje minder, 23 tot 24. Het voelt met de hogere luchtvochtigheid wel wat benauwd aan. Er staat een matige wind uit zuid tot zuidwest. En in de avond draait de wind naar west. En die neemt dan toe tot mogelijk even vrij krachtig. En dat is een windkracht 5. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger, met af en toe regen, maar ook perioden met zon. De wind draait van noordwest weer naar zuidwest en kan vooral donderdag lokaal krachtig worden. Met maximaal 18 tot 19 graden is het dan beduidend minder warm.
0: Oké, Mario Echthuizen, dankjewel. Voor dit moment is even kijken op de weg, met een vertraging gemeld op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 3 kilometer, daar moet je zo'n 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: Smith samen met Nye Horn en Drive Safe. Wat valt op in het nieuws vandaag ook buiten onze provincie? Nou, verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg, schrijft Trouw. Het is niet gek dat de organisaties er vanaf willen, zegt de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
1: Met die dwangsommen is veel geld gemoeid. En het is natuurlijk best begrijpelijk dat er een wens is om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar daar gaat het in de kern natuurlijk niet om. Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsom, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
0: Dus zullen de dwangsommen voorlopig blijven bestaan. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docent ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Daarvoor schrijft de VRT vandaag. De lerares werkt sinds 2022 op een school in Assenede. Maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens.
2: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
0: De school houdt vooralsnog voet bij stuk. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag dat stijgt van 181 naar €242. Dat is een verhoging voor het eerst in 14 jaar tijd, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens winkels int. Volgens deze economieverslaggever van de NOS is het geen officiële boete, maar een schadevergoeding.
3: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
0: Ja, en dit is een bijzonder verhaal, ook uit België. Want als je de trouwfoto's bekijkt, dan lijkt het misschien alsof je dubbel ziet. Het is echt niet zo. In Vlaanderen zijn namelijk twee tweelingbroers getrouwd met twee tweelingzussen. De twee broers die vluchtten 10 jaar geleden uit Syrië. De zussen komen daar ook vandaan. En dit weekend trouwden ze tijdens dezelfde ceremonie. In uiteraard identieke trouwjurken en pakken. Dat is eigenlijk voor iedereen verwarrend, ook voor VTM Nieuws.
4: Jullie moeten mij even helpen.
5: Dank je wel.
4: Wie is wie?
5: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Amjad en hij is
6: Ayham.
7: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerstand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
8: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
4: Weet u eigenlijk wie was?
8: Om heel eerlijk te zijn, nee.
0: Het is ook mooi dat de burgemeester ook eigenlijk zelf geen idee had. Ze vergissen zichzelf ook nog wel eens, die twee bruidsparen, want ze gaan in één huis wonen. Dat is ook verwarrend, lijkt me.

0: was wel even kwijt, maar weer gevonden hoor. Suzanne en Freek, weg van jou. Het is bijna 16:30, zometeen naar Noorwegen, naar onze Zeeuw in het buitenland. Heb je onthouden, man, die is er zo met het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 16:30, het eerste nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei is vandaag op bezoek geweest bij Paleis Noordeinde. Daar maakt hij officieel kennis met koning Willem-Alexander. De koning ontvangt deze weken alle leden van het kabinet dat in februari al werd beëdigd. De Bat, die voorheen gedeputeerde was in Zeeland, zit in het kabinet voor het CDA. Met een stofzuiger op zijn rug en de slang in zijn hand loopt Jacco Vleeshouwer langs het busstation van Zierikzee. Niet om zand of stof op te zuigen, maar sigarettenpeuken. De stofzuiger wordt inmiddels ongeveer een half jaar gebruikt op Schouwen-Duiveland om het opruimen van sigarettenpeuken minder arbeidsintensief te maken. En Vleeshouwer ziet resultaat.
6: Heel veel voldoening. Ik was op de weg hier naartoe en dan zie je gewoon dat het helemaal schoon is. En dat doet mij goed. En ik zeg altijd, begin er niet aan, want het is geslapen.
5: Iedere maandagochtend gaat een groep vrijwilligers van Schoon Schouwen-Duiveland op pad tijdens de Clean-up Monday. Steeds wordt een andere plek aangepakt. De gemeente Rijmerswaal werkt aan nieuw beleid voor energieinitiatieven. Het gaat onder meer om de opwekking van wind- en zonne-energie en de opslag van energie in batterijen. De gemeente wil met het nieuwe beleid duidelijker maken welke ruimte er is voor verschillende soorten initiatieven. Daarvoor vraagt de gemeente de mening van inwoners. Die kunnen een vragenlijst invullen via de website Rijmerswaal Praat Mee. En dan het weer. Er zijn veel wolkenvelden en zeer lokaal is wat buige regen mogelijk. Vanmiddag wordt de bewolking plaatselijk wat dunner en komt af en toe de zon door. De wind is matig uit zuidwest en de middagtemperatuur loopt vooral bij wat zon op naar 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel. Op de weg is er één vertraging, dat is op de N57. Van Middelburg naar de Brouwersdam voor Seroskerken een file van 3 kilometer. Die vertraging is er iets meer dan 5 minuten.
7: Goedemiddag, Zeeland.

0: Bauza en Magnetic hier bij Omroep Zeeland. We gaan eens kijken in het leven van een van onze Zeeuwen in het buitenland. Wekelijks maken we een rondje over de wereld. Zo waren we afgelopen vrijdag nog op Australië, echt heel ver weg. Nu zijn we iets dichterbij, maar toch nog een klein stukje naar Noorwegen. Naar Marianne Pollemans. Marianne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar de handen net droog zijn, hè, van de verf.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was jij aan het doen?
1: Dat klopt. Ik was de laatste hoekje van de schuur nog even één keertje rood aan het maken. Zodat het klaar is voordat de winter straks weer begint.
0: Moet gebeuren, inderdaad. Nou goed, de handen zijn droog inmiddels. Ik zag veel foto's van jullie voorbij komen. Voornamelijk in het bos. Het was lekker groen allemaal.
1: Ja, dat klopt. We zijn bij onszelf woensdag in het eigen bos kamperen. Nou ja, kamperen zijn we niet geslapen, maar kampvuur gemaakt. We hebben lekker in de hangmat gehangen. En we hebben het gewoon heerlijk gehad in het bos met de kinderen.
0: Ja, maar ik heb ook allemaal bouwwerkzaamheden gezien in die bossen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ze zijn een boomhut aan het maken. Ja, vraag niet hoe, maar ze zijn lekker bezig en ze zijn braaf, dus we laten ze doen.
0: Ik zeg. Met hulp dan van jullie of zoeken ze dat helemaal zelf uit?
1: Nee, ja, ze komen wel vragen om een boormachine en een hamer en om een schroef en om spijkers, maar... Ja. Dat is het eigenlijk wel. De rest zijn ze zelf aan het uitvogelen.
0: Maar wat leuk dat ze dat zo zelfstandig doen. Want als ik dat vroeger zou doen, dan zou ik meteen naar mijn ouders lopen en zeggen... joh, een boomhut, hoe doe je dat eigenlijk? Maar zij zoeken het gewoon helemaal zelf uit.
1: Ja, ze zijn creatief genoeg erin. Dus zolang ze daar eigen mee kunnen vermaken, bemoei ik me er niet mee.
0: Leuk zeg. Hey, en we hadden het vorige week al eventjes over een hele grote beurs die daar is in Noorwegen. Alles rondom landbouw. Daar zijn jullie ook geweest, hè?
1: Ja, klopt. Dat is Duurskun, heet dat. Dat is een hele grote landbouwbeurs. Je hebt ook ANDEC-machines, dus voor de wegenbouw en zo.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad, er komen heel veel mensen en de meest grote bedrijven die staan daar. Dus de nieuwste producten, maar ook juist oude trekkers bijvoorbeeld. Dus je hebt naast de elektrische trekkers staan dan ook de stoomtrekkers dus nog, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het is heel leerrijk vooral.
0: Maar je zegt duurskun, daar zit het woordje duur in. Was ook alles duur wat je zag?
1: Nee, dier, het betekent hier dier. Oh. En vroeger was het eigenlijk de veemarkt.
0: Ah.
1: En dat is uitgegroeid van iets kleins naar heel groot. Oh. Van 1886 uit mijn hoofd gezegd is dat begonnen.
0: Yeah.
1: Nu was 160 jaar. Dus het zou best kunnen dat ik wel goed zit met 186.
0: Maar goed, ik verstond toch ergens het woordje duur. Die apparaten en die machines die daar staan, er zitten toch altijd enorme prijskaartjes aan.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Nee, het woord komt van dieren dan af, zeg maar. Dus eigenlijk van de veemarkt. Dus hier staan ook allerlei rassen koeien. Ze hadden nu een demonstratiewesten en rijden, dat ze die koeien gingen drijven. Er staan echt van alles. Maar ook lokaal eten. Degene die rendieren, shit verkopen, vlees verkopen. Je kan het zo gek niet bedenken.
0: Ja, maar wel leuk dat allemaal samenkomt.
1: Ja, zeker. En ja, nogmaals, heel erg leerrijk eigenlijk. Want net als met school, zijn mijn kinderen daar dan geweest met de klas? En dan vraag je van, wat heb je vandaag gezien? Ja, we hebben gezien dat er een stier of zo'n bok springt.
0: Oh, kijk.
1: Ja, ze waren wat aan het verzamelen, zegt ze. Oké, is helemaal goed, meid. Ja. Maar ja, dat krijgen ze gewoon mee, zo is het. En het is gewoon heel, heel leerrijk.
0: Ja, heb je dan nog een van die de enorme machines die daar dan verkocht werden, hebben jullie die meegenomen naar huis? Omdat jullie dachten, die is mooi, dat kunnen we eens gebruiken?
1: Nou, ze staat genoeg op het wensenlijstje van mijn man, maar helaas budgetteel gaat dat even niet worden. Nee, dat gaat niet. Hij heeft zijn hart opgehaald, laten we het zo zeggen. Dus nu op zoek naar sponsors dan maar.
0: Ja, nee, ja, bij deze oproep gedaan. Maar ik snap wat je zegt, soms is dat ook belangrijk om even te snuffelen aan wat misschien ooit dan de toekomst is.
1: Ja, maar ook net als mijn man werkt dan in het bos. En wat doen dan die nieuwe koppen vooraan de machines, zeg maar? Wat voor nieuwe technologie zit daar dan in? Waar dat het eigenlijk sneller of beter kan? Of dat wordt beter gemeten hoe lang dat zo'n boom is? Of hoe dik? Oh ja. Of de kwaliteit? Dus het is op alle vlakken heel, heel leerzaam eigenlijk.
0: Nou, het klinkt als een volle week die jullie gehad hebben. Wat gaat de komende week brengen dan?
1: Niet zo heel veel speciaal. We zullen nog wel een uurtje naar het bos gaan. Ja. Uiteraard.
0: Ja.
1: Maar verder, eigenlijk vooral winter klaarmaken. We hebben de stallen nu ook gereed gemaakt. Want 's nachts is het hier nog maar zo'n 4, 5 graden. Het heeft zelfs al een paar keer nachtvorstje gehad hier.
0: Oh, toch wel.
1: Ja. Dus de beestjes gaan lekker naar binnen vanaf vanavond. En dan kunnen ze overdag weer naar buiten, zeg maar. Ja, dus we maken hier alles een beetje klaar, zodat straks de herfst en de winter echt in één keer invalt.
0: Ja, nou, moeten we het volgende week maar eens dan over gaan hebben. Marianne Pollemans, onze ziel in het buitenland. Dank dat je dat ook deze week weer was. En we spreken elkaar volgende week. Fijne week!

The Police. De da-da-da. Kwart voor vijf is het. Zometeen om 5:30 een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Daarin gaat het over het volgende. Zou jij meer willen betalen voor een betrouwbaar en toekomstig bestendig stroomnet? Want de kosten voor het elektriciteitsnet stijgen volgend jaar flink. Gemiddeld huishouden is alleen al voor elektriciteit zometeen €89 meer kwijt. En de komende jaren blijven de investeringen in het net oplopen. Maar wat vind je er eigenlijk van? Vind jij dat die kosten bij jou terecht moeten komen of juist niet? Nou, 90% is het eens met de stelling dat die niet bij huishoudens terecht mogen komen. 10% zegt dat mag, dat is logisch. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw gedachten daarachter. Wat is jouw mening en hoe kijk je dan naar die kosten die stijgen? Want het zijn echt niet de enige kosten die stijgen als je om je heen kijkt. Benieuwd, want we gaan het over hebben zometeen in Zegt U Het Maar. Je mening kun je nu alvast achterlaten via ons WhatsApp-kanaal. En om 5:30 kun je uiteraard bellen. Dan naar 0118-499-999.

0: zijn nog lang niet. De uit Tolen afkomstige journalist en schrijver. Die woont tegenwoordig aan de Vlissingse boulevard. En is daar druk met de vele plannen die hij nog heeft voor de komende jaren. Wij volgden Verkamman op zo'n drukke werkdag. Die begon met een bezoekje aan zijn drukker die op een steenworp afstand zit.
1: Ik moet zeggen, dat is ook wel een luxe situatie. Dat je drukker bijna de buurman is. Ik vind het ideaal.
2: Mijn vrouw die heeft pas gezegd, nou, ik heb uitgerekend, als alles klaar is, dan ben je 92 en dan mag je met pensioen.
1: Daar zit hij.
2: Gisteren hadden we een vergadering. Binnen een uur kwamen er weer 6 nieuwe boekplannen op tafel.
3: Kom erin.
2: Goedemorgen, drukker.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ik zou niet zo gauw weten dat ik allemaal verder zou moeten doen. Ik kan ook niet de hele dag aan buiten zitten turen naar de Noordzee en de Westerschelde. En daar heb ik toevallig tot vannacht 1:30 in Rotterdam aan zitten werken.
3: We gaan gewoon door.
2: We gaan deur, hè?
4: Die werklust was er al lang voor Mattie Verkamman boeken ging maken. Hij werkte ruim 30 jaar als journalist. Voetbal werd zijn specialisme en bracht hem jarenlang langs Oranje en de grote Nederlandse clubs.
2: Mijn eerste voetbalman bij Trouw was iets anders dan eerste voetbalman bij populaire dagbladen. Maar vooral dit verhaal van Hanegem heb ik zelf gemaakt. Er werd altijd wel van je verlangd dat je ook verder keek dan de bal rond was. Het moesten allemaal andersoortige verhalen dan de geëikte voetbalverhalen zijn.
5: Albrechts en dan jullie wonen op het hoekje. En dat moet hier zijn.
2: Willem had nog nooit een foto van zijn vader gezien. En die heb ik kunnen opsporen in Breschens. En het is eigenlijk één gezicht met Willem. Je ziet echt heel goed wat zijn vader is.
5: En ik heb je nog in de wiek zien liggen.
2: Nou, een van de leukste reportages geweest die ik heb gemaakt. Voor het boek en ook met Willem samen.
4: Het voetbal bracht Verkamman zo steeds vaker bij verhalen die veel verder reikten dan de sport. Een groot deel van zijn huidige werk draait om de Tweede Wereldoorlog.
3: Dus ja, dit is er weer één. En nu Auschwitz.
2: We willen in heel Nederland de mensen laten zien die dus zo massaal zijn vermoord. Ik word gedreven door die ene vraag, wie waren die mensen? Die vermoord zijn om wie ze waren. Dat gaat in de feite altijd om. Ze zijn vermoord om wie ze waren. Dat is ook de titel van de reeks.
4: Verkamman graaft dagelijks in het verleden. Maar zelf leeft hij bepaald niet in de terugkijkstand. Op zijn 75ste lijkt vooral de hoeveelheid tijd die nog resteert een probleem.
2: We komen gewoon tijd tekort. Ik ben helemaal geen nostalgisch type wat dat betreft.
1: Nou, hier gaan we dan op een van de mooiste plekken van Zeeland, hè?
2: Ik wil nog zoveel doen. Er zijn nog zoveel leuke ideeën en mooie boekenplannen.
1: Ja, ik hoop echt dat ik hier 100 word. Ja, ik vind het paradijselijk, hoor.
0: Mattie Verkamman, hij geniet dus in Vlissingen en ondanks zijn 75 jaar nog lang niet uitgewerkt. Verslaggever Tom Druppers, die ging dus met hem op pad.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Wat moet er gebeuren eigenlijk met Marina Beach? Want dat staat leeg, er gebeurt weinig. François Babijn die heeft wel een idee. Wat dat idee is, dat hoor je zo meteen. Na vijven in Zeeland komt thuis. Het gaat over een van de hardnekkigste soorten zwerfafval. Die worden grondig aangepakt in Zierikzee. Ja, in Prinsjesdag morgen, daar gaan de hoedjes weer op. De schoenen die zijn alvast, neem ik aan, prachtig schoon geveegd. Maar morgen, Prinsjesdag, dan worden de plannen dus gepresenteerd voor het komende jaar. De miljoenennota, de troonrede. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk? De Zeeuwse Kamer daar vandaag over. En die verwachtingen delen we uiteraard zometeen als je blijft luisteren hier na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Goedemiddag, het is 5 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB met op 1 plek in de provincie een vertraging gemeld. Dat is op de N57 van de Brouwersdam naar Middelburg voor Kamperland een file van 3 kilometer. Je vertraging is er zo'n 5 minuten.
17: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
17: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
19: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: True Lease met Genke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
23: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
26: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
28: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
29: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
30: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
31: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
31: Omroep Zeeland.
16: Asielzoekers opvangen op het leegstaande Marina Beach. Is dat een optie? Nou, volgens François Babijn wel. Waarom? Dat vertelt hij zo. In Zeeland komt thuis. In Zierikzee pakken ze een van de hardnekkigste soorten zwerfafval aan. En wat zijn nou eigenlijk de verwachtingen van morgen voor Prinsjesdag? Zometeen meer daarover in Zeeland komt thuis. 5 minuten over 5 is het. Een hele goede middag. Het is een hele opgave. Voldoende huisvesting vinden voor asielzoekers. Maar François Babijn van Lijst Babijn in de gemeente Sluis heeft een mogelijke oplossing gevonden voor die opgave in Zeeuws-Vlaanderen. Namelijk, vang ze op Marina Beach. Want dat vakantiepark, dat staat toch leeg. François Babijn, goedemiddag.
32: Goedemiddag.
16: Ja, de opvang van asielzoekers. We zien het op veel plekken dat het tot discussie leidt in Terneuzen ook. Waarom denkt u dat dit wel kan gaan werken?
0: Nou, laat ik beginnen met we willen iedereen helpen, maar Den Haag moet toch beseffen dat ze de instromers moeten gaan beperken, want 60.000 nieuwe Nederlanders erbij ieder jaar, dat kan Nederland niet dragen. En de gemeenten hebben een verplichting. Het levert grote problemen op in Terneuzen. Er is al een burgemeester op gesneuveld. Het zou ook kunnen dat bij de volgende vergadering dat het weer een grote probleem had opleveren. Hulst discussie. Sluis wil geen grootschalige opvang. En het COA wil het liefst grootschalige opvang, want dat is kostentechnisch goedkoper. Plus de beveiliging is dan centraal op één locatie te regelen. Dus toen dacht ik, Marina Beach is vrij. Laat ons de handen ineens slaan als drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. En laat ons op zijn minstens onderzoeken of dat een mogelijkheid is.
16: Ja, maar even praktisch gedacht, zijn er voldoende voorzieningen daar? Want de supermarkt bijvoorbeeld, die zit niet echt in de buurt.
0: Nee, maar je kan gewoon de bus voor de deur laten stoppen. Want vroeger zijn er ook asielzoekers ondergebracht ter plaatse. En iedereen komt met de bus mee, dus dat is het probleem niet.
16: Nee, dat is 10 jaar geleden dat daar vluchtelingen werden opgevangen op Marina Beach. Zijn er dan mogelijk lessen uit te trekken van toen?
0: Nou, ik denk dat het toen redelijk succesvol verlopen is. En ik vraag alleen maar een onderzoek naar de mogelijkheid. Maar nogmaals, het probleem herhaalt zich. In Terneuzen komt er een hele zware vergadering aan volgende maand. En in de gemeente Sluis komt de discussie ook ter tafel. En ik zie gewoon een mogelijke oplossing. En laat ons het op zijn minst een kans geven. Laat ons het onderzoeken met alle betrokkenen, alle overheden, eigenaren, noem maar op. Iedereen erbij betrekken. En ook de bevolkingen er eens bij betrekken. Want tot nu toe wordt er heel vaak besloten over het volk. Maar ik ben meer voorstander besluiten met het volk. We hebben dat in Breskens ook gezien. Toen ging het ook helemaal mis. Toen het volk er niet bij betrokken werd. En laat ons daar eens lessen uit trekken. Dus onderzoek de mogelijkheid. En dan zien we wel of het mogelijk is, dacht ik.
16: Maar goed, dit idee is nu een beetje in de week gelegd. Heeft u al reacties gekregen dan van inwoners op dit idee?
0: Absoluut. En er zijn een heleboel mensen positief. En er zijn ook uiteraard mensen negatief. Want dan wordt er geoordeeld van ja, Sluis legt het probleem bij een buurgemeente. Zo kan je ook redeneren, maar ik redeneer positief.
16: Wat vindt u dat argument? Vindt u dat terecht? Of zegt u nee, we moeten juist die verbinding met elkaar opzoeken, wat u eerder zei?
0: Ik zie dus het voordeel voor het COA, kostentechnisch en qua beveiliging, één centrale locatie. Minder overlast, omdat het een locatie is die ver van bewoond gebied is. Daar zijn wel een aantal eigenaren die daar overlast van zullen kunnen ondervinden, maar op de keper beschouwd is dat een locatie waar je minder overlast kan verwachten. En het zou een mogelijke oplossing kunnen bieden, ook voor de gemeente Terneuzen zelf. Want de locaties die nu aangeduid zijn, die zijn ook controversieel.
16: Donderdag, dan dient u hierover de motie in. Wat is uw verwachting? Hoe haalbaar is dit?
0: We zullen het zien. We zullen het zien. Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Okay. Maar kijk eens naar de alternatieven en de andere risico's. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de collega's daarop zullen reageren. Ik heb een aantal mensen achter de schermen gesproken die erachter staan. Maar ik heb nog niet iedereen aan de lijn gehad. Dus ik ben zeer benieuwd. Geef het de kans, zou ik zeggen. Okay. Op zijn minst een onderzoek.
16: François Babijn, dank voor die toelichting. En een fijne avond gewenst.
0: Eens lijkt.
16: Ander nieuws dan van vandaag. Een stofzuiger gebruiken op straat. Op Schouwen-Duiveland doen ze het inmiddels al een tijdje. Vrijwilligers zetten hem in tegen een van de hardnekkigste soorten zwerfafval. Sigarettenpeuken. En het blijkt een uitkomst. Want door het werk van vrijwilligers liggen er veel minder op straat in de gemeente. Verslaggever Mark Rijk ging vanochtend langs bij het busstation in Zierikzee.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een huistuin- en keukenstofzuiger die je gewoon ziet. Alleen ja, hij heeft achterop zijn rug, met een soort van rugzak, heeft hij de stofzuiger zelf zitten en de slurf eraan. En daarmee gaat hij tussen de planten, langs het bushokje, overal, om die peuken weg te halen. Ja, het is eigenlijk gewoon een stofzuiger die je thuis hebt. Ja, Koos, hoe ziet er die in ieder geval uit?
2: Ja, maar er liggen niet zoveel peuken op de grond thuis.
1: Nee, dat geloof ik. Wat liggen er veel, zeg je, hier bij de bushalte?
2: Ja, heel veel. En dat is ja, natuurlijk, je mag in de bus, mag je niet roken. En Ja, dan sta je een half uur te wachten en als je rookt, dan denk ik dat je hier die sigaretje neergooit als die op is.
1: Volgens mij is het ook wel, het geeft wel een voldoening. Het
2: geeft heel veel voldoening. Ik was op de weg hier naartoe en dan zie je gewoon dat het helemaal schoon is. En dat doet mij goed. En ik zeg altijd, begin er niet aan, want het is geslapen.
1: Ja, want anders, ik zag ook nog een collega die was met een prikstok, zeg maar, of zo'n grijpertje bezig.
2: Ja, we zijn met een groep van 18 man en vandaag zijn we met mannenvacht. Die prikken het grote vuil en dan zie je gewoon dat het in Zierikzee en Schouwen-Duiveland, want we doen het ook Nieuwekerk, Oosterland, Bruinissen, alle dorpen, wordt het gewoon schoner.
1: Arthur Geursen, projectleider van NME Centrum Schouwen-Duiveland. Waarom dit initiatief van jullie?
3: Het initiatief komt van de Cleanup Monday Groep. In dit geval was een uitzonderlijke vraag. Kunnen wij wat minder intensief bezig zijn met al die peukjes? Dus ik ben even gaan kijken en ik heb contact met de groep Schoon Goeree. En die hadden zo'n soort peukenzuiver aangeschaft. En uiteindelijk heb ik hem dus heb ik geld vrijgespeeld bij de gemeente en kunnen aanschaffen. Met de vraag of zij hem willen beheren dan. Maar hij is ook beschikbaar voor iedere andere inwoner.
1: Het is echt ook bewustwording voor de inwoners ook zelf. Dat idee zit er ook achter.
3: Als jij mensen ziet opschonen, dan denk je, oh, het is nodig. Misschien moet ik zelf ook eens wat gaan doen. He, dat is inderdaad de werking, maar ook daadwerkelijk opschonen. En als jij zegt, ja, is dat niet de rol van de gemeente? Wat misschien een volgende vraag zou kunnen zijn. De gemeente doet ook heel veel. Alleen op dit soort plekken, het is soms ook bijna onbeheersbaar. En dan is het ook alleen maar leuk dat een groep als Cleanup Monday zelf zijn opgestaan, zelf verenigd, 20, 25 mensen bij elkaar nu. En dat ze dat gewoon doen met plezier.
1: Nou, en Jacob Vleeschouwer gaat maar door met zijn stofzuiger. En als je nou vanavond, als je klaar bent, doe je dan thuis ook nog het huis stofzuigen?
2: Nou, dacht ik dat je wil vragen of ik dan een sigaretje op zou steken. Maar nee, ik mijn vrouw die stofzuigt.
1: Ja?
2: En ik doe de slaapkamer, maar daar hebben we zo'n Chinese robotstofzuiger.
1: Oh, dat is ideaal.
16: Nou, wordt flink.

0: I Just Might, Bruno Mars. We draaien hem extra vaak hier bij Omroep Zeeland, want we zijn fan van dat liedje. Net als met anderen trouwens. Het is 16:15 geweest. Voor het weer gaan we naar Mario Echthuizen. Mario, best een grijze dag gezien. De zon kwam er af en toe toch een beetje door. Maar wat kunnen we verwachten nog verder?
1: Nou, komende nacht neemt de wind wat af en zijn er enkele wolkenvelden en blijft het waarschijnlijk ook wel droog. De temperatuur zakt niet ver terug, hooguit naar 14 à 16 graden. Maar morgen profiteren we nog even van een rug van hoge druk die langs zij komt. En dat houdt in dat we dan de zon meer te zien krijgen en het ook wat warmer wordt. Plaatselijk in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen denk ik aan een 25 of 26 graden. Elders 23 of 24, dus zeker niet slecht. En ook dan de matige wind uit zuid tot zuidwest. In de avond dan ruimend naar west. En langs de Noordzeekust gaat die wel aantrekken tot even vrij krachtig, windkracht 5. Nou, vanaf woensdag dan wordt het weer iets wisselvalliger, met soms wat regen. Wel is er dan af en toe wat zon, maar is het met 18 graden overdag een stuk minder warm. Vooral op donderdag staat er veel wind, soms even krachtig. En dat is dan een windkracht 6.
0: Oké, Mario Echthuizen, dankjewel. Vertragingen zijn er in onze regio, onder andere op de A29... van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorpen viel er van 5 kilometer. De vertraging is er bijna een half uur. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is daarom afgesloten. Ook een melding van de A16 Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk, 9 kilometer. Daar je vertraging ruim 20 minuten. En de andere kant op, van Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht Centrum viel er van 19 kilometer. Ook daar sta je ruim een half uur stil. Ja, de hoeden liggen klaar, de schoenen die zijn gepoetst en de paarden voor de koets staan klaar voor morgen, de derde dinsdag van september. Troonrede is er, de miljoenennota wilden we horen. Wat zijn de plannen van kabinet Jette voor het komende politieke jaar? Allemaal op Prinsjesdag. Maar traditiegetrouw zijn er ook wel de nodige punten uitgelekt. Zo gaat de snellere stijging van de AOW-leeftijd definitief van tafel. Er wordt een korting op de maximale uitkering voor zwangeren en arbeidsongeschikten helemaal geschrapt. Nou, veel is er al bekend, maar wat viel op volgens oud-gedeputeerde en oud-Kamerlid Anita Pijpelink?
2: Nou, kijk, als je het politiek bekijkt, dan valt mij op dat dit minderheidskabinet toch wel een handreiking probeert te doen naar de linkerzijde van de Kamer. Ik ben daar natuurlijk blij mee. Ik denk dat dat goed is. Maar dat valt wel op. En we hebben het natuurlijk nu over Prinsjesdag, de dag van morgen. Maar eigenlijk zijn de dagen daarna, weet ik als oud-Kamerlid, superbelangrijk. Want dan zijn de algemene beschouwingen in de Kamer. En dan gaat de Tweede Kamer met het kabinet het debat aan over de voorgenomen plannen van dit kabinet, miljoenennota. En dan zullen we ook wel zien, dit is denk ik wel een eerste proof of the pudding, zoals ze dat in Engeland zeggen, waarbij dit minderheidskabinet toch een beetje kleur moet gaan bekennen. En de plannen maken voor mij wel duidelijk dat het links goed gelukt is, pro denk ik vooral goed gelukt is, om daar wel een veel socialer beleid naast te gaan zetten.
0: Want u heeft het over het minderheidskabinet, hoe kijkt u daar tot nu toe sowieso tegenaan? Hoe doen zij het?
2: Nou, ik vind dit kabinet qua de mensen die erin zitten, zeg maar. Want uiteindelijk is politiek, het gebeurt wel of niet tussen mensen, zeg ik altijd. Ik denk dat wij capabele bewindspersonen hebben. Zeker op de onderwerpen die ik wat van meer dichterbij volg. Onderwijs, cultuur, de zaken die voor Zeeland belangrijk zijn. Ik vind er kundige mensen zitten, capabele mensen. Ik denk wel, maar dat zullen ze zichzelf ook realiseren. Ze hebben zich wel een beetje verkeken op wat betekent dat nou, een minderheidskabinet zijn. En hoe zorg je er dan voor dat iedereen, zowel in dat minderheidskabinet, en daar zitten natuurlijk wat meer rechtse en wat meer middenpartijen in, een meerderheid krijgen in die Tweede Kamer, waarbij je of richt tot de linkerkant van de Kamer, of richt tot de rechterkant. En dit was een eerste oefening. En daar zullen er dan natuurlijk nog wel meer van gaan volgen.
0: Ja. Meneer Ruijsen, hoe kijkt u naar die plannen die tot nu toe al zijn uitgelekt?
3: Ja, voor zover dat natuurlijk helemaal duidelijk is, dan zijn wij daar wel positief over. Het is een handreiking naar links, maar ik denk ook wel voor een deel dat er maatregelen in zitten, zeg maar, die een handreiking naar rechts bieden. En dat past ook wel een beetje bij het minderheidskabinet. En we zullen inderdaad de komende tijd zien wat dat gaat betekenen. Ik denk nog niet zozeer dat bij die algemene beschouwingen de komende 2 dagen er misschien heel veel duidelijk gaat worden, als wel bij de behandelingen van de individuele begrotingen van de departementen. Want daar zal het uiteindelijk toch op aan moeten komen, zeg maar, om daar de meerderheid te krijgen, om die goedgekeurd te krijgen. Dus dat wordt wel een spannende. Tegelijkertijd ben ik ook wel, wat Anita aangeeft, zeg maar, ook wel positief over de mensen die in het kabinet zitten. Hè. Dat, ik denk dat dat, er zitten echt kwalitatief hele goede mensen. Niet alleen op cultuur en onderwijs, maar ook zeg maar, op de vakgebieden waar ik daar wat meer mee te maken heb. Economie, bouw, energie, noem het maar op, zeg maar. En we hebben natuurlijk een mooie Zeeuwse invloed met Johannes de Bat, die staatssecretaris is. Dus daar denk ik dat we heel positief over kunnen zijn. Ja. Aan de andere kant, ja, het blijft een minderheidskabinet, dus dat geeft ook risico's. Dat zullen we de komende tijd gaan zien.
0: Dus Erik de Ruijs, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland. Meer voorspellingen over Prinsjesdag en dat vind je allemaal in onze app en op de site ook van Omroep Zeeland. Blikken we terug op die Zeeuwse Kamer. Dit zijn de Eagles en Lion Eyes.

0: Eagles. Lion Eyes, van 1975 naar 2026, waar een gezamenlijk fonds van ouderenzorginstellingen samen innovaties testen. Dat is het Innovatiefonds Ouderenzorg. Zorgorganisatie Amarijn is de enige Zeeuwse instelling die erbij betrokken is. En de eerste technische snufjes die worden getest en ingevoerd in de manier van werken. Want door het schreeuwend tekort aan personeel is innovatie juist iets dat volgens bestuurder Ruben Leijnsen de zorg nog kan helpen.
1: Zo'n fonds maakt het mogelijk om echt in de voorhoede te zitten. Dus bij de allereerste nieuwe innovaties, om daarbij aangesloten te zijn, zowel financieel als ook met mensen en middelen. Ja, daar is het Infos voor bedoeld.
2: Wat kost het jullie om hier aan mee te doen?
1: Wij hebben een afspraak gemaakt dat we een bepaald bedrag gaan investeren in de toekomst. Dat gaat over 200.000 euro. Dat doen wij niet alleen, maar ook andere partijen doen dat. En daarmee kun je echt wel een mooi bedrag gebruiken om innovaties te stimuleren.
2: Is het dan ook niet heel ingewikkeld? Want er is dan zo'n groot aanbod. Daar wordt dan wel uit gekozen. Dus een selectie gemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen met de druk die er is op de zorg, dat je eigenlijk wel het liefst al die 10 dingen tegelijk zou willen doen.
1: Ja, de urgentie is heel groot. Dus we zouden eigenlijk alles willen. Want alles helpt een klein beetje om het beter te doen. Maar onze mensen moeten natuurlijk ook de gelegenheid krijgen om nieuwe innovaties te adopteren. Eigen te maken. En ja, één voor één. Je kunt niet alles tegelijk. Nou, wij zijn in ieder geval bezig met spraakgericht rapporteren. Maar we zijn ook bezig met een bestelplatform voor medische hulpmiddelen. De zorgrobot, de Tessa, is een innovatie die wij gebruiken. Dus wij maken keuzes van welke we wel en welke we niet gaan implementeren.
2: Wat hoopt u hiermee te bereiken door mee te doen in dat innovatiefonds?
1: Ja, wij hopen en dat verwachten ook echt dat we het werk anders kunnen gaan organiseren. Dus dat we met dezelfde hoeveelheid mensen toch meer cliënten kunnen helpen. Dus het gaat heel erg over arbeidsbesparende innovatie.
2: Heel vaak zijn mensen ook bang bij innovatie dat het juist banen kost. Als ik u zo hoor praten, is dat dus niet het geval.
1: Nee, sterker nog, we hopen juist zoveel mogelijk mensen binnen de organisatie te kunnen behouden. En het werk makkelijker, anders te maken. Dat al die mensen die bij ons werken het ook kunnen volhouden om toch zware zorg te leveren.
2: Als we dan even kijken naar dat spraakgestuurd rapporteren. In hoeverre helpt dat uw medewerkers?
1: Je moet je voorstellen dat normaal verder terug in het verleden werd het op papier gedaan. Toen hebben we de stap gemaakt naar geautomatiseerd, dus dan kon je rapporteren op de telefoon. Maar je moet het wel intoetsen. Aan zich is dat niet een hele tijdszware handeling. Maar als je dat 20 keer per dag moet doen, ja, dan scheelt het toch uiteindelijk als je het optelt een x-aantal minuten wanneer je het nu met spraak kunt doen. Dus uiteindelijk levert het toch tijdwinst op.
2: En wat wordt er dan met die tijd gedaan?
1: Ja, in die tijd kunnen wij weer een andere cliënt helpen. En dus uiteindelijk is alles erop gericht om met dezelfde hoeveelheid mensen, ja, steeds meer cliënten te kunnen helpen. Dus we moeten het slimmer, we moeten het anders organiseren. En dit helpt daarbij. Dus het gaat enerzijds over innovaties die onze medewerkers helpen om dingen anders en slimmer te doen. Maar het gaat net zo goed over het stimuleren van eigen regie. Dus allerlei hulpmiddelen die cliënten het mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Ja, dat zijn ook innovaties waar aandacht voor is. En die vinden wij ook heel belangrijk.
2: Dat kan de druk op de zorg verlichten.
1: Absoluut. Ja, nee, absoluut. Op het moment dat iemand het zelf kan en er hoeft geen medewerker van Amarijn langs te komen, ja, dat gaat helpen.
0: Ja, en dat allemaal om de zorg ook in de toekomst overeind te kunnen houden. En bestuurder Ruben Leijnsen hoorde je in gesprek met Esme Beg. Bijna 5:30, bijna tijd voor een nieuwe zicht. En het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zo. Eerst hoor je Alex Warren

0: 6 geweest. Het Simse nieuws, dat krijg je zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei is vandaag op bezoek geweest bij Paleis Noordeinde. Daar maakt hij officieel kennis met koning Willem-Alexander. De koning ontvangt deze weken alle leden van het kabinet dat in februari al werd beëdigd. De Bat, die voorheen gedeputeerde was in Zeeland, zit in het kabinet voor het CDA. Met een stofzuiger op zijn rug en de slang in zijn hand loopt Jacco Vleeshouwer langs het busstation van Zierikzee. Niet om zand of stof op te zuigen, maar sigarettenpeuken. De stofzuiger wordt inmiddels ongeveer een half jaar gebruikt op Schouwen-Duiveland om het opruimen van sigarettenpeuken minder arbeidsintensief te maken. En Vleeshouwer ziet resultaat.
7: Heel veel voldoening. Ik was op de weg hier naartoe en dan zie je gewoon dat het helemaal schoon is. En dat doet mij goed. En ik zeg altijd, begin er niet aan, want het is geslapen.
6: Iedere maandagochtend gaat de groep vrijwilligers van Schoon Schouwen-Duiveland op pad tijdens de Clean-up Monday. Steeds wordt een andere plek aangepakt. De gemeente Rijmerswaal werkt aan nieuw beleid voor energieinitiatieven. Het gaat onder meer om de opwekking van wind- en zonne-energie en de opslag van energie in batterijen. De gemeente wil met het nieuwe beleid duidelijker maken welke ruimte er is voor verschillende soorten initiatieven. Daarvoor vraagt de gemeente de mening van inwoners. Die kunnen een vragenlijst invullen via de website Rijmerswaal Praat Mee. En dan het weer. Het is plaatselijk bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Komende nacht zijn er enkele opklaringen met niet al te lage temperaturen. Morgen is er meer zon en wordt het warmer, 23 tot lokaal 26 graden met een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Piotr, dankjewel. Eens kijken op de weg. Met op de N57 een vertraging gemeld van Brouwersdam naar Middelburg. Daarvoor Middelburg-Noord, een file van 3 kilometer. Zo'n 10 minuten vertraging daar. Ook een vertraging gemeld op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp, een file van 6 kilometer. Daar bijna 40 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En ook een ongeluk gebeurt op de A16, Breda naar Rotterdam, voor de Drechttunnel, 7 kilometer. Daar moet je gebruik maken van de rechter parallelrijbaan.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag, 5:05. We gaan zo snel beginnen aan, zegt u het maar. Eerst moet ik nog even met je delen waar we het nou over gaan hebben vandaag. Nou, zou jij meer willen betalen voor een betrouwbaar en toekomstig bestendig stroomnet? Want de kosten voor dat elektriciteitsnet stijgen volgend jaar flink. Een gemiddeld huishouden is alleen al voor elektriciteit €89 meer kwijt. En de komende jaren blijven investeringen in het net oplopen. Maar wat vind je ervan? Moeten die kosten dan uiteindelijk bij jou terechtkomen? Of zeg je nee, dat is de bedoeling niet? Want het beleid is dan toch niet gelukt op de een of andere manier. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Die kun je achterlaten door te bellen. Maar je mag ook uiteraard een appje sturen. Doe dat naar 0118-499-999. Dus hoe kijk jij naar de stijging van die stroomkosten voor volgend jaar? We praten erover. Het komende half uur in, zegt u het maar. Eerst muziek van Bente 3.

Bente en 3-2-1-0. We gaan van start met Zegt u het maar. Goedemiddag, op deze maandag gaat het over de prijzen van stroom. Volop in het nieuws vandaag. Want de energierekening gaat €140 per jaar omhoog door een sprong in nettarieven. Ik zei net een iets lager bedrag, €89. Maar gaan er maar vanuit dat het veel hoger gaat liggen. Ruim boven de €100. Maar dat komt allemaal omdat we aan het betalen zijn voor de toegang tot het stroom- en gasnet. En dat stijgt snel, vooral met investeringen in de uitbreiding van het stroomnet. Maar moeten die kosten uiteindelijk bij ons terechtkomen? En moeten wij straks de hele winter onder een dekentje zitten en op een houtje knagen? Of denk je nee? We hadden we eerder kunnen voorkomen. De beleidsmakers hadden dit moeten voorkomen, die stijgende prijzen. Want €140 per jaar is niet niks. Je gaat dat echt wel merken in je portemonnee. Je mening, die is uiteraard welkom. Via de app of door te bellen. Even kijken. Patrick, die laat alvast weten. Als de kosten bij de consument komen, zou het fijn zijn dat het dividend ook uitgekeerd wordt aan de consument. Want als de dividend naar de aandeelhouders gaan, dan vind ik dat de kosten daar ook moeten vallen. Aandelen zijn leuk, maar dan heb je verkeerd gegokt. Want alleen de netbeheerders die hebben bij elkaar in 2025 meer dan, hou je vast, €2,5 miljard aan dividenden uitgerekend. Dus hij vindt dat de verkeerde mensen betalen. Hoe luister jij ernaar? Wat is jouw mening? Laat het weten en zegt u het maar.

0: Nou, de kosten gaan omhoog van je energierekening. Gemiddeld, Nederlands huishouden gaat volgend jaar minimaal 140 euro meer betalen. Dus even kijken, want volgend jaar gaat 89 euro ga je meer betalen voor de toegang tot het stroomnet en 52 euro voor het gasnet. Dat maakt de toezichthouder ACM vandaag bekend. Ja, volgens een voorlopige prognose komt dan de tariefstijging op 12 euro per maand, als je een beetje door gaat rekenen. Maar ik ben benieuwd wat jouw gedachte daarover is. Is dit falen van de overheid? Is dit een logisch gevolg? Want dit zijn veranderingen die we door moeten voeren. Ik ben benieuwd naar je mening. Kun je uiteraard achterlaten door te bellen of te appen. Bellen heeft Kees van der Welen gedaan vanuit Vlissingen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik wil daar eens over bellen over de energie in Nederland.
0: Ja.
1: We zijn natuurlijk overgestapt, vroeger van kolenstook naar aardgas. Dat hadden we zelf in Groningen. Dat is in de jaren 70 gebeurd. Er moest een gasleidingnet aangelegd worden. Dat is ook gebeurd. Daar hebben we ook voor betaald. En nu is dat aardgasnet bijna, ik zou zeggen, overbodig. Nou moet er een elektriciteitsnet voor in de plaats komen, terwijl er volop aardgas is. Iedereen moet ombouwen thuis, voorzieningen treffen. Dat kost geld. Ik weet niet wat voor warhoofden daar in Den Haag zitten, maar die denken niet lang na. Alleen aan hun eigen portemonnee, denk ik, of dat ze interessant doen. Wel, sinds 1990 is de stikstofuitstoot met 90% afgenomen. Veel lager kan niet meer. Of we moeten gewoon alle vreemdelingen niet toelaten. Want dat is het gewoon. We moeten zeggen 1 auto per gezin maximaal.
0: Dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar netbeheerders zelf die vinden dat er politieke keuzes nodig zijn om te voorkomen dat de investeringen in het stroomnet alsmaar blijven oplopen.
1: De politici zijn daarvoor om deze keuzes te maken. Kijk, ik weet nog dat we zongen met z'n allen 12 miljoen oliebollen dansen in de pan. Weet je dat ook nog?
0: Mm-hmm, ja.
1: Van Wim Kan.
0: Ja, ja.
1: Ja, nu hebben we er 18,8.
0: Ja, dat zijn er wat meer.
1: Ja. Dat geeft dus vervuiling.
0: Maar de klimaatminister die zegt dat energie gemiddeld gezien betaalbaar blijft voor de meeste mensen.
1: Vindt hij dat?
0: Dat zegt hij.
1: Kijk eens enkel naar wat de jongens op het moment doen. Ze staken. De via mag niet naar beneden. Dit mag niet naar beneden. Dit moet langer. Dit moet zus en dit moet zo. Het gaat niet zo best in Nederland. Want laten we eerlijk zijn. Met het aardgas hebben wij onze sociale uitkeringen kunnen financieren.

0: doen heb, dan denk ik bij mezelf, ja, wat zijn het voor waarhoofde jongens?
1: Ja, je kunt er weinig van begrijpen.
0: Je kan
1: maar
0: ook merken, dat zie je ook in Nederland, de opkomst bij verkiezingen. Vroeger was er een opkomstplicht. Dat is ook niet meer. Maar de opkomst, dat zakt gewoon. En ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, op wie moet je stemmen?
1: Ja, dus dit helpt daar niet bij mee, zegt u. Nee. Oké, nou bedankt om die mening te delen. Kees van der Welen vanuit Vlissingen. Hoefjes door naar Oosterland, naar Jan van der Maas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ben Jan.
1: Wat gaat u doen? Gaat de kachel nog lager in de winter straks met dit soort kosten?
2: Nou, nee, ja, ik hoop dat er geen last van hebben. Maar het is ja, wat dat zal maar doen natuurlijk. Dat is wel een schandaal eigenlijk. Hè. Dat is geen beleid, wat dat ze doen daar nog. We moeten die kabels natuurlijk allemaal hebben betalen. En we hadden gas. En op een andere, in heel Europa, ben ze blij met gas, alleen bij ons niet meer.
1: Nee, hey, alles moet aan de stroom, ja.
2: Alles moet naar de stroom. Wat dat natuurlijk eigenlijk helemaal mislukken is. En nu ik van daar ook weer in de krant te zien, zeker. Over die houtsnippers. Dat ook hier een grote flop is, wat allemaal eigenlijk natuurlijk al lang al wist.
1: Terwijl bio klinkt goed, als je het zo hoort, toch? Het woord bio ergens in, en denk ik, het zou goed zijn.
2: Die zat ook wel lezen, nou, natuurlijk, zo. Hele bos door de Rommelkap. Om hier die centrales te bemannen. Ja, joh. En ze hadden lieken wel op zijn nergens geen aardig meer in, hoor. Hoe komt dat toch?
1: Maar de vraag is wel natuurlijk, want er zijn nieuwe regels. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de ACM en de netbeheerders. En die regels maakt het eigenlijk dus mogelijk om de investering in het stroomnet sneller in rekening te brengen bij de afnemers van stroom. Dus ook wat er nog komen gaat. Maar daarin berekenen ze ook, en dat is een interessante, van de afgelopen 5 jaar alle toegenomen kosten. Die komen nu ook in de tarieven van de komende jaren. Dus we betalen eigenlijk wat er nog is. Gebeurt eigenlijk al.
2: Ja, nee, maar goed, dat ga ik dan allemaal nog wel begrijpen. Maar is dat ook allemaal wat als goed nadocht allemaal? Waarom moet er al die windmolens op de Noordzee weer zeer lang binnenkomen? In plaats van op die Maasvlakte. Maar als het noorden hoor, toch? Waarom moet er kabels van een polsverdek met z'n tienen glieken naar... dat ben allemaal van die onzin dingen. Denk toch even na, waar als je maar staat, dan kan je zeggen, ja... Ja, maar dat willen ze dan niet. Nee, dat willen ze dan niet. Dan willen ze dat bij ons zo graag. Dat is dan de andere kant natuurlijk.
1: Maar
2: al die torens die hadden hier moeten komen. Die elektriciteitskabels uit de lucht. Ja, die komen heel Nederland uit de wiel als ze eigenlijk daar moeten wezen. Ja. Dat is toch stom. En dat moet ons allemaal betalen.
1: Concluderend, de kosten van de energietransitie, moeten die bij huishoudens terechtkomen, bij u of bij mij? Of zegt u nee, dat is niet de bedoeling?
2: Ja, weet je, het geld dat als in Nederland binnenharken van al die belastingen, dan ga je natuurlijk, maar dat is dan een langere discussie, maar dan ga je natuurlijk aan alle kanten de verkeerde kant op.
1: Ja, want dat zou ook hier voor ingezet kunnen worden. Ja.
2: En dan, wat dacht ik me over die houtsnippers? Ja, dat vind ik helemaal aardig, hoor ik dat eens.
1: Ja, ja.
2: Want dat is schandaal. Is iedereen hier ook kennis, hè? Hier zo'n biogas is. Dat is hier maar geweldig in onze jongens. Want het kan makkelijk, vele malen makkelijker, goedkoper. Maar er zitten miljoenen subsidie in. Ik was voor een vrijdag was ik naar Biemang. Die had over zijn gaspijpje. Die man die is nu... elektrisch. Die gaspuppen niet meer nodig. Die zei, nu komen ze natuurlijk met die gaspuppen uit land. Die zit in de polder. Dus dat is een pijpje van, 20 meter, 25 meter.
1: Ja.
2: Die moet eruit. Want dat is gevaarlijk, zagen ze. Die zei, die pijpje blijft zitten. Want allemaal strak ooit een keer weer terug moet naar gas. Je weet het maar niet waar ze bij zijn wijzen. Ik weet niet wat natuurlijk, maar...
1: Dan hou je maar, ja.
2: Mijn vader heeft de 1200 gulden voor betaald, zei hij. Hij kan niet uit laten halen.
1: Nee, laat maar zitten, dacht hij. Ja.
2: Nou, weet je, en dan denk ik, nog liek ook.
1: Ja, van der Maas, bedankt in ieder geval om te bellen. Daar zegt u maar. Fijne avond gewenst.
2: Dag.
1: Het gaat over de energietransitie vandaag in, zegt u het maar. De stelling waar je alvast op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal is: de kosten van de energietransitie mogen niet bij huishoudens terechtkomen. Maar liefst 90% is het ermee eens, 10% is het ermee oneens. Benieuwd?

0: mening, ook naar de mening van meneer De Bakker in Terneuzen. Goedemiddag.
1: Ja hoor, biomassa werd een hemel geprezen. Niemand zag het open en toer wat bibberen en vrezen. Ze is de dochter bij ze biedt zijn wij wezen. Want waar moeten wij nou eigenlijk nog in dat woud blijven? Toen voor onze neus weggekapt, maar wij zagen het niet. Want wij zagen de biomassa. Ik kom nog uit een tijd van de pezem. En ik dacht de pezem, oh, daar blijven we ons leven bij. Maar de pezem was geen lang leven beschouwd. In andere maatschappijen. En al die maatschappijen, hoe zo keerten, moeten winst maken. Want een bedrijf dat geen winst maakt, ja, dat blijft niet bestaan. Dus de winsten, ja, die moeten wij betalen als afnemers. Er is niks aan te doen. Je kunt uw eigen energie maken, maar de meeste lukt dat niet, onderzoek niet. Dus we hebben in mei hebben een contract afgesloten voor 3 jaar. Ik dacht, zee, wij zijn maar klaar. Maar ik lees in de kleine lettertjes. Aanpassingen zijn indien de toestand in de wereld dat vraagt mogelijk. Ja. Hé, hey, mijn energiecontract is niet waterdicht, mijn god. Onze jemmers wel, want die lekken niet. Maar mijn energiecontract, ik denk dat het een beetje lek is.
0: Ja.
1: Maar je kunt het draaien en keren, hè. Alles moet betaald worden. En wij zitten natuurlijk steeds meer in de te vragen. En wat me nou eeuwig verbaast, hè, in die hele discussie over die nieuwe atoomcentrales die aan er moeten komen.
0: Ja.
1: Heel zorgvuldig wordt de Maasvlakte 3 buiten beeld houden. Ene verslaggever van Ulder, die zei het is. De Maasvlakte 3 is ook een optie. En dat zeg ik al heel lang. En dan was er eens iemand die zei, ja, dat kan niet, want die grond is niet hard genoeg. Alle grond kun je hard genoeg maken. Het doet er maar wat beton in, wat pol. We hebben hier de hoop in de neus, die kant en mee gemak. Nou, de Maasvlakte 3, geen omwonenden. Een prima locatie. De afstanden zijn heel goed beloopbaar. Mm-hmm. Je moet misschien niet te voet om, maar jouw vetbijken, dat zei je. Maar waarom wordt die Maasvlakte 3 zo zorgvuldig buiten beeld gehouden? Ik zou het wel eens aan onze premier willen vragen. Misschien dat hij het weet. Maar nou, wij horen niet alles, hè. Kijk, en door zit het punt, hè. Wisten wij nou maar alles, maar die man... Maar die jongens, die directeuren van die energiemaatschappij, die komen niet bij ons op de mat, hè. Die komen niet bij ons op de thee. Glad niet eens, eens op de koffie. Allee, nou hij weer.
0: Bedankt in ieder geval om die mening te delen. Meneer De Bakker vanuit Terneuzen, bedankt om die toelichting te geven. Nog heel eventjes naar Goes in Zegtoet. Maar goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Met de reacties, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik krijg hier een overzichtje binnen met alle stijgende kosten. Dat mensen er veel meer gaan betalen volgend jaar. Voor het internet, voor tv, voor gas, voor stroom. Hoe luistert u naar dat nieuws van die stijgende kosten?
2: Nou, die kosten van... De energievoorziening die wordt op de verkeerde plek neergelegd.
0: Waar zou die neergelegd moeten worden volgens u? Ja,
2: bij die handelaren in energie.
0: En waarom?
2: Nou, die verkopen energie, maar om de weg naar de klant, daar hoeven ze niet voor te betalen.
0: Dus dan moeten die kosten naar hun toe, zegt u. Want anders moeten wij het gaan betalen. Ja.
2: Ja, degene die energie zogenaamd leveren, ja, dus de handelaren, die verdienen het meeste. En daar leggen ze de zaak niet neer.
0: Nee.
2: Nou, dat is het grote stomme fout van degene, ik weet niet wie dit het regelen, dat ga ik niet over.
0: Nou ja, het is de toezichthouder in samenspraak met inderdaad de netbeheerders, onder andere.
2: Ja, die netbeheerders, die hebben dat geld nodig, weet ik maar. Maar juist gaat om die handelaren, die betalen daar niet voor. Maar... Wij betalen aan die handelaren, en die handelaren, die leggen de kosten bij ons neer.
0: Maar gaat u iets anders doen, als u weet dat volgend jaar die kosten zo stijgen, dan gaat u dan...
2: Nee, dat kan natuurlijk niet, hè. Je bent ervan afhankelijk.
0: Nee, dat absoluut. Maar misschien denk je toch wat sneller na over iets van stroom gebruiken of gas. Dat je denkt, nou, dat misschien iets minder doen.
2: Ja, dat zou wel kunnen. Maar ik zeg al, het wordt weer op de verkeerde plek neergelegd.
0: Ja.
2: Dat moet bij die handelaren komen. Ja. Al die, wat nu dus Delta heet. Het is helemaal niet vrij vroeger Pezen. Het is gewoon door handelaren. En die kosten, die vragen veel geld. En die netbeheerders, die krijgen dat niet. Dus nou zeggen ze vanuit de hogere instanties, we gaan dat maar bij de consumenten neerleggen.
0: Ja. En dat zijn wij. En daar komt het dan terecht, inderdaad. Isaac Sies, bedankt om te bellen. Daar zegt u maar fijne avond gewenst. Nog heel veel naar Turkije. Kort Oeselaar, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik wil er ook iets over zeggen. Hè.
0: Ja.
3: Want het is toch wel een hot item, zou ik zo zeggen.
0: Ja.
3: Eindelijk een keer. Luister, we gaan dus een 20% meer betalen voor de transport van de elektriciteit. Ja. Omdat natuurlijk de vraag groter wordt en ja, er moeten kabels aangelegd worden. Je ziet dat ook hier in de omgeving leggen ze hele dikke kabels aan. Mm. Dus ja, daar moet natuurlijk ergens van betaald worden. En dat zit dan in die transportkosten.
0: Ja.
3: En zoals meneer De Bakker een mooi contract afgesloten heeft, zijn energieprijs die blijft hetzelfde, die 3 jaar. Maar die transportkosten die gaan gewoon mee. Hè. Dat
0: zijn dan die kleine lettertjes waar hij het over had.
3: Ja. Ja, dat hoort er niet bij. Maar wat mij nou opvalt is, de kosten van gas die gaan ook naar boven, terwijl er minder gas gebruikt wordt. Weet je waar dat er komt?
0: Of ik dat...
3: Weet je wat er komt?
0: Nee.
3: Omdat die gaan naar boven toe omdat er minder gas verbruikt wordt. Dus
0: ja.
3: de kosten van het gasdistributienet worden verdeeld over de mensen die gas verbruiken. En als er nog minder mensen gas verbruiken, ja, dan gaan die anderen al meer betalen.
0: Wat vindt u van die oproep van netbeheerders dat zij zeggen, je moet wel keuzes maken over die kosten, want anders blijft het maar oplopen, die energierekening?
3: Want het gaat altijd blijven oplopen, want we hebben een regering. Wie ook kiest, altijd kost het meer. De auto kost het meer, de energie kost meer. Wat denk je van de belasting op elektriciteit en op gas? Dat kunnen ze ook wel eens een beetje minder doen. Hè? Dat is in het buitenland niet zo hoog. Hè? Dus de regering kan er ook iets aan doen. Hè? Maar dat gaan ze natuurlijk niet doen, want er zijn allemaal, je weet wel. Hè?
0: Nee, dat punt is helder.
3: Ik stond er niet over mee.
0: Nee.
3: Ik stond er niet over mee. En meneer De Bakker ook niet. Ik vond dat hij een leuk verhaal had. Ik heb er wel genoten.
0: Nou, zeker. Meneer Doeselaar, bedankt om te bellen. Fijne avond gewenst.
3: Je mag Cor zijn. Doei.
0: Dag Cor, dag. Tot de volgende. Meneer Filius, nog heel veel vlug. Goedemiddag.
4: Ja, maar even vlug, ja.
0: Ja, sorry.
4: Met Cor eens, maar we moeten toch betalen, anders creëer je maar niks.
0: Nee, maar gaat u het leven heel anders inrichten? Gaat u dingen dan laten om maar te denken, nou, dan maar iets minder betalen aan het einde?
4: Och, we kunnen er zelf niks aan doen. Je bent eraan overgeleverd, want als je licht wil hebben, elektrisch wil hebben, dan moet je betalen. En als je gas wil hebben, moet je betalen. En als je het niet doet, dan heb je het niet.
0: Ja. Meneer Filius, dank voor de korte toelichting nog even. We zijn door de tijd heen. Bedankt voor het bellen. Fijne avond. Tot de volgende. En morgen een nieuwe Zegt U Maar om 5:30. Uiteraard welkom om je mening te delen over het nieuws. Wat het onderwerp is, hoor je iets voor 12 bij Esme in Goedemorgen Zeeland.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Mama! Mama! Mama!
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
13: Mama, een kleurplaat!
12: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Mama!
15: Kijk nou, je zit naast papa.
12: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.
22: Voordeeluitjes.nl. Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
23: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Voordeeluitjes.nl.
26: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
27: Hey Raymond!
28: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
29: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
30: Hey, Raymond!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
29: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
31: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
32: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken.
31: Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
2: Ja, sportnieuws zometeen, want voor het eerst sinds, let op, 1947... hebben twee Zeeuwse wielrenners tegelijk de Ronde van Spanje uitgereden. Het hele verhaal, dat hoor je zometeen van een van die renners in Zeeland komt thuis. Wat het weer gaat doen komende dagen, dat weet Mario Echthuizen, hoor je zometeen. En Chris Koopman is onze Zeeuw van de dag, kan ons alles vertellen over de Tolse Clean-up Week. Dat en meer hoor je zometeen. Die maandagavond is begonnen, natuurlijk met Omroep Zeeland en muziek van Shakira.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. We moesten er 78 of 79 jaar op wachten, zoiets ongeveer. Maar voor het eerst hebben twee Zeeuwse wielrenners tegelijk de Ronde van Spanje uitgereden. Wat toenertijd in 1947 reden de Zeeuws-Vlamingen Frans Pauwels en Charles van der Voorde de Vuelta uit. En nu haalden Timo de Jong uit Goes en Mino Vara uit Middelburg de finish. Van die twee reed Vader met een 47e plaats het beste klassement. En we kunnen nu terugblikken met hem op die Ronde van Spanje. Milo, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, 3 weken lang alles geven op de fiets. 21 etappes rijden, ruim 3200 kilometer afleggen. Hoe voelt dat nu achteraf, nu het er allemaal op zit?
1: Ik zit nu lekker thuis in Zeeland en ik vind het echt heerlijk. Even rust aan mijn kop.
0: Ja, maar bijkomen neem ik aan ook even.
1: Ja, zeker. Dat gaat toch wel even duren, hoor, voordat ik daar helemaal van ben hersteld. Ja. Want het is, zoals je zegt, heel veel fietsen. Maar ik denk wat veel mensen niet zien, is vooral alles wat er omheen gebeurt. Alle verplaatsingen. Ook al in een nieuw hotel. Alles wat er nog omheen moet gebeuren, zeg maar. Daar gaat ook gewoon heel veel tijd en energie in zitten.
0: Als je dan kijkt naar die sportieve prestaties die we allemaal hebben kunnen zien. Je zei aan het begin van de Vuelta dat je topfit aan de start stond. Hoe kijk je terug op je prestatie nu?
1: Eigenlijk best wel tevreden. Ik heb een aantal keer in de ontsnapping gezeten. Echt mezelf wel laten zien in de koers. Helaas geen top 10, dat wilde ik wel. Dat was wel mijn streven, zeg maar. Dat is niet gelukt, maar als ik kijk naar wat ik heb gepresteerd en sowieso ook hoe we als ploeg hebben gereden, dan mogen we hartstikke tevreden zijn.
0: Ja, maar nu zei je ook van tevoren dat je vrijwel kansloos bent als Pogacar meedoet. Nu werd hij uiteindelijk geblesseerd, dat viel uit. Heeft dat jouw Vuelta nog ergens beïnvloed?
1: Ja, zeker. En niet alleen die van mij ook, maar van iedereen eigenlijk. Je merkte echt in het peloton ook dat de koers lag gewoon open. Waar het normaal Pogacar met zijn ploeg eigenlijk altijd de controle houdt en heel weinig kansen geeft aan ontsnappingen. Was de koers nu heel open en kreeg de ontsnapping best wel vaak een kans om voor de ritzegen te strijden. En daar hebben we van geprofiteerd.
0: Ja. Jij wil zelf graag bij je ploeg Pinarello Q36.5 blijven na dit jaar, maar nog in afwachting van een nieuw contract. Wat zijn je kansen daarop na deze 3 weken?
1: Ik denk dat ik mezelf goed heb laten zien en ik heb laten zien dat ik er gewoon thuis hoor. Dus ik hoop komende weken wat te horen.
0: Oké, nou houden wij ook in de gaten. Maar dan neem ik aan, de Vuelta en de Giro, die heb je uitgereden. Die kun je afstrepen op dat lijstje. Die ronde van Frankrijk, de Tour de France, die staat dan, neem ik aan, bovenaan met rood omcirkeld.
1: Natuurlijk zou dat mooi zijn als ik die aan het lijstje kan toevoegen. First things first. Eerst volgend jaar misschien, hopelijk bij dezelfde ploeg, misschien bij een andere ploeg aan de slag. En dan kijken we verder.
0: Hoe lang moet je herstellen, denk je nu, van de Giro? Of van de Vuelta, sorry?
1: Dat is heel lastig in te schatten. Ik voelde me eigenlijk nog best wel fris tot aan het begin van de week. Alleen de laatste dagen, ik weet niet wat het was, maar die hakte er wel in één keer echt in. Dus zat ik er wel goed doorheen. Als ik me eind van de week goed voel, dan bel ik de ploeg en dan start ik volgende week in Kroatië. En anders neem ik nog even iets langer de tijd.
0: Nou, dan ligt de bank ook erg prettig, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Milo Vara, kom lekker bij in Middelburg van die Vuelta. Dankjewel voor dit moment. Veel succes, hè.
1: Dankjewel.

0: 'Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Trust Michael en Fate. Het is 6:15. Voor het weer gaan we nog een keer naar Mario Echthuizen. Mario, volgens mij hebben we best een bewolkte dag erop zitten. Hoe gaan we die afsluiten?
1: Vanavond houden we nog even deze wolkenvelden met zeer lokaal nog een beetje regen. Komende nacht zijn er opklaringen, maar dan ook nog wel een paar van die wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur daalt dan naar 14 tot 16 graden. Morgen is het een stuk zonniger, vriendelijker en warmer. Tot in de late avond blijft het droog. In de middag wordt het 25 tot 26 graden. En aan het water, nou, ietsje minder, 23 tot 24. Het voelt met de hogere luchtvochtigheid wel wat benauwd aan. Er staat een matige wind uit zuid tot zuidwest. En in de avond draait de wind naar west. En die neemt dan toe tot mogelijk even vrij krachtig. En dat is een windkracht 5. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger, met af en toe regen, maar ook perioden met zon. De wind draait van noordwest weer naar zuidwest en kan vooral donderdag lokaal krachtig worden. Met maximaal 18 tot 19 graden is het dan beduidend minder warm.

0: uit de klas.
1: En mij is dus het meisje uit de klas hier bij Omroep Zeeland. 7:10. Nog even een vlugge blik. Dat komt er goed uit. Een vlugge blik eventjes op nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Nou, verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg, schrijft Trouw vandaag. Het is niet gek dat de organisaties er vanaf willen, zegt de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2: Met die dwangsommen is veel geld gemoeid. En het is natuurlijk best begrijpelijk dat er een wens is om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar daar gaat het in de kern natuurlijk niet om. Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsommen, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
1: Dus zullen de dwangsommen voorlopig blijven bestaan. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docenten ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. De VRT schrijft daarover vandaag. De lerares werkt sinds 2022 op een school in Assenede. Maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens.
3: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
1: Maar de school houdt vooralsnog voet bij stuk. En de schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het was eerst €181, het gaat nu naar €242. En dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens winkels int. Volgens deze economieverslaggever van de NOS is het geen officiële boete, maar een schadevergoeding.
4: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
1: Ja, maar omhoog gegaan, dus van €181 naar €242.

0: American Town, bijna 6:30. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
6: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Pieter Houtman. Pieter, goedenavond.
8: Goedenavond. Staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei is vandaag op bezoek geweest bij Paleis Noordeinde. Daar maakt hij officieel kennis met koning Willem-Alexander. De koning ontvangt deze weken alle leden van het kabinet dat in februari al werd beëdigd. De Bat, die voorheen gedeputeerde was in Zeeland, zit in het kabinet voor het CDA. Voor de vacature van burgemeester van Terneuzen zijn 15 sollicitaties binnengekomen. Het gaat om 13 mannen en 2 vrouwen met leeftijden tussen de 26 en 52 jaar. De komende weken maakt de sollicitatiecommissie de eerste schifting tussen de kandidaten. In november wordt gesproken met de kandidaten die overblijven. Op 10 december wordt een kandidaat voorgedragen aan de gemeenteraad. Of de huidige interim-burgemeester Frank Weerwind ook tussen de kandidaten zit, is niet bekend. Dan het weer. Het is plaatselijk bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Komende nacht zijn er enkele opklaringen met niet al te lage temperaturen. Morgen is er meer zon en wordt het warmer, 23 tot lokaal 26 graden met een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 6:30 geweest, het verhaal van onze ziel van de dag. Chris Koopman hoor je zo meteen. En ook muziek van Sam Fender en Olivia Dean hoor je zo. En is Peace of My Heart. Dit is Irma Franklin.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en Ring Me In. 6:30 is het geweest, bijna 6:15 zelfs. 12 uur geleden hebben we weer geïntroduceerd aan onze ziel van de dag. En dan 12 uur later bellen we altijd nog eventjes om te kijken hoe de dag is geweest. In dit geval van Chris Koopman. Chris, goeie avond.
1: Goedenavond, Michiel.
0: Hey, vertel wat er aan de hand is. De Tolse Clean-up Week. Wat doen jullie allemaal?
1: Ja, de start was in Spediek vandaag. En de wethouder die zei, ja, we willen geen rommel in onze gemeente hebben. Dus we hebben hier de aftrap gehad. En we zijn vanmorgen met een klein beetje regen van start gegaan.
0: Maar voornemen van de wethouder, we willen geen de afval hier in de gemeente. Dat klinkt als een heel mooi streven. Maar is dat haalbaar, denk jij?
1: Nou ja, dan moeten wel de kinderen, maar ook de ouderen daar aan mee willen werken. De knop moet even omgedraaid worden bij sommigen.
0: Ja, maar op wat voor manier doe je dat dan?
1: Nou ja, in feite promoten en laten zien. Ook dat je dus bezig bent in het dorp. Dat geeft soms een maatschappelijk draagvlak. Als mensen bezig zien dat jij dat doet. Krijg je ook wel eens andere opmerkingen natuurlijk. Maar goed, de meesten zijn positief.
0: Maar is het dan zo dat mensen het misschien zien en denken, oh, dat had ook mijn rommel kunnen zijn. Of dat is misschien mijn rommel. Misschien is het niet meer goed dat ik dit doe.
1: Ja, dat kan gebeuren. Maar het is natuurlijk niet te achterhalen van wie de rommel is natuurlijk. Maar dat zou mogelijk zijn. Maar goed, wij hebben hier wel wat positieve insteek dat mensen het zien. Dat ze ook mee willen gaan doen.
0: Ja, precies, oké. Okay. Nou, dat is de insteek dan, denk ik, inderdaad. Nu zijn jullie vanochtend begonnen. Met hoeveel waren jullie in totaal?
1: Er waren 18 kinderen van de Rieburg en 25 van de Juliale van Stolenberg School. En er waren 8 vrijwilligers. Plus de gemeente had ook nog 3 mensen bij de hand.
0: Een flinke groep dan, toch?
1: Ja, absoluut. En we kregen nog een kers op de taart. Want Thijs Riesvaart, de meneer van Doe mee, verlos de zee.
0: Ja.
1: Die was uitgenodigd en ja, dat is een man van de muziek. Die had dus in feite een accordeon meegenomen.
0: Ah.
1: En die heeft daar allemaal liedjes gemaakt en ja, daar konden wij het mee zingen.
0: En dan is schoonmaken nog leuker, denk ik, toch?
1: Ja, dat is echt de kers op de taart, zeg.
0: Hey, maar jij bent de bekende jutte daar op Tolen, hè? Mensen kennen jou, neem ik aan, goed. Wat maakt dat zo mooi en zo belangrijk voor jou om te doen?
1: Omdat dus in feite een stukje PR is voor de gemeente Tolen. Dat dus ja, langs de zeedijk, maar ook in het dorp. Dat de mensen dus die hier komen recreëren, maar ook gewone mensen, inwoners. Dus ze zeggen, joh, kijk, wat ligt er allemaal schoon bij?
0: Ja.
1: En ik was eigenlijk versteld, want ik zei vanmorgen nog tegen Floris Jan. Nou, Spediek, ik heb een rondje gedaan, er ligt heel weinig. Maar nadat we dus alle straten zijn langs gegaan, hadden we een hele grote opbrengst. En dat viel me ontzettend tegen, dat er nog zoveel lag.
0: Ja. Wat kom je dan allemaal tegen daar?
1: Flesjes,

0: Hey, vandaag is begonnen, Chris. De aftrap is geweest. Hoe ziet de rest van de week eruit?
1: De rest van de week is in feite... wij zijn daarna in Sint-Philippeland geweest.
0: Ja.
1: Morgen is het in Sint-Anneland. En dat is in de Wellevaartstad. Woensdag is Tolen, de stad Montessori-school in de Kraal. En de vrijdag, de laatste dag, is het in Stavenissen. En de start is in de Kerkplein.
0: Kijk, het klinkt als een volle week, maar jij bent er volop mee bezig. De Tolse Clean-up Week. Chris Koopman, ja. Onze ziel voor de dag. Dank dat je dat was en dan heel veel succes de komende week.
1: Hey, bedankt, en succes met de uitzending.
0: Dankjewel, maak het allemaal schoon even voor ons.
1: Dankjewel.
0: Doe mij dat ook. Chris, fijne avond. Dag.
1: Hoi.
0: Muziek voor de Corks. Dit is Old Town.

0: De Corrs en Old Town hier bij Omroep Zeeland. Wat heb je gemist hier vandaag op de radio? Nou, de Zeeuwse zorginstelling Amarijn heeft zich aangesloten bij het innovatiefonds Ouderenzorg. Het is een mond vol, maar samen met instellingen in de rest van het land kunnen op die manier allerlei innovaties worden getest. Zoals spraakgestuurd rapporteren.
1: Het was in het begin even wennen. We typen natuurlijk eigenlijk altijd en nu moet je het inspreken. Je spreekt het in, hij zet het om in tekst. Je moet het wel eventjes nalopen, want ja, sommige dingen dan pakt hij niet gelijk op. En dan kan je het accorderen.
0: Inmiddels is er ook een innovatiefonds voor gehandicapten. Daar zijn sinds kort Cirelo en Philadelphia bij aangesloten. In Goedemorgen Zeeland blikte Esme met moeder Patricia terug op het event Duchenne Heroes, waarbij een week lang in Europa offroad gefietst wordt. Het Zeeuwse team Blubberen voor Brett deed er voor de 12e keer aan mee. Brett is de 20-jarige zoon van

0: Patricia en Duco en heeft Duchenne. Vader Duco fietste altijd mee en Britt is een hele week aanwezig bij het evenement.
1: Britt gaat zelf ook een hele week mee.
2: Ja, dat is
1: wel goed dat hij die andere jongens ziet. Dat hij toen zijn ervaringen uit kan wisselen. Ja, het zijn dan wel niet de leukste ervaringen. Maar op zich, ja, wat voor rolstoel heb jij? Wat voor bediening heb jij? Er zijn ook jongens die een rijbewijs hebben. En Britt staat dat goed is dit jaar ook voor zijn rijbewijs. Dus dan kan je, dat zijn wel hele leuke dingen. Dus als je dan lotgenoten hebt, dan is het voor Britt wel eens goed om daar ook eens mee te sparren, zeg maar.
2: Ja, heb je aan een half woord genoeg, denk ik, met elkaar?
1: Vaak wel, want die jongens weten precies wat ze voelen, hè. Die hoeven maar één woord hebben die eigenlijk genoeg om uit te leggen hoe ze in een vel zitten of waar ze tegenaan lopen. Dus.
0: In totaal deden ruim 300 mensen mee aan Duchenne Heroes. Ze hebben met elkaar bijna 1,2 miljoen euro opgehaald voor verder onderzoek naar de erfelijke spierziekte en voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van hulpmiddelen. En Isaac Sies die belde naar Zegt u het maar. Daar ging het vandaag over de stijging van de energiekosten volgend jaar. €89 betaal je volgend jaar met een gemiddeld huishouden bovenop de prijs die je nu al betaalt voor stroom alleen al. Maar gaat meneer Sies eigenlijk zijn energiegebruik aanpassen met die stijgende kosten?
3: Ja, dat zou wel kunnen, maar ik zeg al, het moet weer op de verkeerde plek neergelegd.
0: Ja, ja.
3: Dat moet bij die handelaren komen. Ja. Al die, wat nu dus Delta heet. Het is helemaal niet vijf Europezen. Het is gewoon door handelen. En die kosten, die vragen veel geld. En die netbeheerders, die krijgen dat niet. Dus nou zeggen ze vanuit de hoge instanties, we gaan dat maar bij de consumenten neerleggen.
0: Ja, morgen weer een nieuwe editie van Zegt u het maar. Ook dan uiteraard je mening welkom over het nieuws wat we dan morgen bespreken. Zometeen, na 7 uur heel veel fijne muziek bij Omroep Zeeland. En het laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je de hele avond en in de nacht uiteraard ook via onze site en app. Morgenochtend in Florjander vanaf 6 uur met Nieuwe Zeeland wordt wakker. Dan het laatste Zeeuwse nieuws daar. En nu muziek van Bonnie Tyler.

0: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: True Lease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van...

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
1: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
0: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt, maar dat durft ze nog niet aan. En daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Almere.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag.

0: kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand